0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Mooie term.

De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt dan al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het Radio 10 weer door weer online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.
4: Radio 10.

0: heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het Radio 10 weer door weer online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 5 uur.
1: Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het Radio 10 weer door weer online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Tina Turner en Alphabeat hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Nico de Ruys, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden. Want mocht je het gemist hebben, Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door een groot deel van het publiek. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. In de straat van Hormuz staat een schip in brand bij de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat en of het is aangevallen is niet bekend. Iran en Amerika proberen allebei de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Vannacht hebben ze elkaar weer onder vuur genomen. En de dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van om, omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is uiteindelijk aan de minister. Tradutien weer. Na een nacht met hier en daar een buitje blijft het vandaag bijna overal droog. En is er ook nog eens ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Geen verkeer op dit moment, maar dat kan nooit lang duren, denk ik, met alle wegwerkzaamheden. Dus zet hem op.
3: Ja. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 10 en de best.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goedemorgen en goed dat je er al bij bent op deze vroege maandagochtend. Kim, jij ook.
2: Goedemorgen.
0: Uitgeslapen en wel?
2: Ja, ik wel. Ik heb het risico niet genomen om op te blijven.
0: Nee, om de finale van de WK voetbal
2: even
0: te
2: kijken. Nee, als het Nederlandse elftal was geweest, had ik al bedacht dat ik mijn vaste taxichauffeur in Amsterdam klaar zou hebben staan om 5 uur. En had ik hier katslam gezeten. Maar dat is nu niet het geval. Ik heb gewoon keurig 7 uur geslapen.
0: Wat goed. Ja, Nicola die is er deze ochtend ook bij. Jij volgt dat wel vanuit journalistieke overwegingen?
3: Natuurlijk.
0: Nou,
3: als journalist volg ik alles. Ja, ik heb gedeeltes gezien gisteren.
0: Gedeeltes wel.
3: Toen het begon. En toen dacht ik, ga even slapen. En toen werd ik wakker door schreeuwende mensen. En toen werd ik geslapen. En uiteindelijk
0: Einde
3: gezien.
0: Ja, precies. Nou, het allemaal wel de moeite waard natuurlijk. Spanje heeft dus voor de duidelijkheid gewonnen natuurlijk. Hè, door Argentinië te verslaan. Binnen de 90 minuten werd er niet gescoord. Dat was wel een beetje moeizaam. Want je verwacht dat er toch wel iets gebeurt op een gegeven moment. Al deed Spanje natuurlijk wel verschillende pogingen. Tot de 106e minuut.
4: Voorzet richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren. Dan toch voor Spanje.
0: Ja.
2: En zonder geluid is dat toch altijd. Dat gejuich in zo'n stadion.
3: Ja, mooi, hè?
0: Sfeer, hè?
2: Ja.
0: En na de verlenging won natuurlijk Spanje van Argentinië. 1-0 werd het. En het is de tweede keer dat Spanje wereldkampioen is geworden. Die eerste keer gaan we het verder niet over hebben.
3: Dus op dezelfde manier, hè? Ook weer 0-0 en in de verlenging. Bam. Ja. Even één love goaltje maken en al winnen.
0: Ja. En dan steeds boos. Ja.
2: Dan nu ook niet blij zijn met Spanje.
3: Ja, nou, jawel. Blijer dan Argentinië. Want ook daar ben ik boos op.
0: Ja, en dan die in de rust natuurlijk, hè. Dat was dan de halftime show. Geen uitgebreide analyse van Wim Kieft of Kenneth Perez.
2: Maar de eerste helft was vrij saai, begrijp ik. Dus er had ook niet zo heel veel besproken.
0: Nee, dat is waar, ja. Maar goed, dan die beruchte halftime show natuurlijk, hè. Het duurde inclusief de rust natuurlijk 27 minuten en 24 seconden om precies te zijn. Dat is eigenlijk een overtreding. Volgens de FIFA-reglementen. Want dat mag maar 14 minuten duren. Maar goed, het was wel een hele mooie show. Even een kleine compilatie van hoe dat klonk.

0: Shakira.
1: Ah, dit deed ook goed hoor. Ja, ja, er zat Justin Bieber nog tussendoor, maar die, daar zakte dus weer wel een beetje van in. Dan kakte alles wel van.
2: Hij is wel mooi. Shakira...
1: Een akoestische ja, gitaar. Nou ja.
2: Shakira heeft inmiddels aan meer WK's meegedaan dan haar ex Gerard Piqué, hè?
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk, ja. Ik vond het wel een mooie show. Alles met wedstrijd en alles bovenop bij elkaar. Ik heb daar wel van genoten.
2: Ja, nou, je hebt natuurlijk nog een mooie worstelpartij op het einde. Het was wel mooi, echt allemaal full service de hele avond, begreep ik.
3: En dat alles live, hè? Dat was ook zo mooi.
1: Ja, dat was het. Tom Cruise had natuurlijk ook een hele mooie speech aan het begin van de wedstrijd. Jij dacht dat het geplaybacked is.
3: Dat denk ik niet. Dat is gewoon zo.
1: Nou,
3: dat kan toch
1: het
3: niet?
1: Kan toch
2: ik
1: niet?
2: Vind dat moeilijk te... Ik heb zitten kijken. Dat is volgens mij niet te doen qua timing.
3: Dan heeft hij van die tikjes in zijn oren.
1: Nee, hou op. Nee. Ik bedoel, Madonna, dat zal ongetwijfeld geplayback zijn. En nog wel meer van dat soort muzikale dingen. Maar zijn speech, dat was wel ja, goed voorbereid. Dat sowieso. Hij wist wat hij ging doen. Maar wel live.
2: En anders krijg je make-up van me.
3: Ja, dan gaan we er nog even in achteraan onderzoeken.
1: Of dat nou klopt wat jij daar zegt. Ja.
4: Vandaag, 20 juli 2026. In de top 4000...
1: Ja, ik heb er weer eentje uitgehaald. Ik omschrijf een Hall of Fame artiest. En aan jou om te achterhalen wie het is. Nou, geef maar door wat je denkt via de app van Radio 10. En maak kans op die topper drinkfles. Ja, vandaag Roze Maandag.
2: Roze Maandag.
1: Zoals elk jaar tijdens de Tilburgse kermis. En dit is de dag die in teken staat van liefde, van diversiteit, van inclusie. En het is uitgegroeid tot een van de grootste LHBTQ+ evenementen van Nederland. En ja, honderdduizenden bezoekers die komen daar samen om ja, dat is de acceptatie en vrijheid te vieren. Dat doe je op deze dag. En natuurlijk vooral een heel gezellig feestje. Excuus om gewoon
2: lijkt
1: even,
2: me wel.
1: Ja, toch even los te gaan. Hey, een excentrieke zangeres die 10 keer in de top 4000 staat, is ook een boegbeeld voor de LHBTQ+. LHBTQ+. Ja, zeg ik goed. Gemeenschap. Ze is namelijk zelf ook biseksueel en komt daar ook open voor uit. 15 jaar geleden scoorde ze een groot hit met een liedje wat hierover gaat. Om aan te geven, ja, dat dit is hoe ze is en daar is ze trots op. Haar concerten zijn groots, haar outfits altijd uniek en flamboyant. En haar fans noemt ze Little Monsters. Over welke artiesten uit de top 4000 heb ik het? Laat het me even weten. Als je het weet, geef het door via de app van Radio 10. En op die manier maak je kans op die felbegeerde topper drinkfles van Radio 10.

0: zou je kunnen zeggen. En ze staat ook 10 keer in de top 4000 afgelopen jaar.
1: Ja, dan sta je terecht ook in de Hall of Fame.
0: Absoluut, dan hoor je daar gewoon in thuis. Nou, over wie heb ik het, dat vroeg ik je net. Dag Petra.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, goed. Ik ben net op mijn werk, dus.
1: Oh. En wat doe je?
2: Ik werk bij een grote bouwmarkt.
0: Oké, okay, ja. En wat doe je dan daar precies? Ja,
2: dat is op de tekenafdeling. Verf, behang en dat soort dingen allemaal.
0: Nou, die gaan natuurlijk al vroeg open natuurlijk, hè? Ja, al die bouwlui die willen alvast even voordat ze beginnen nog even langs de bouwmarkt.
2: Absoluut.
0: Zo gaat dat natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Lekker. En ondertussen hoor je ons ook praten over Roze Maandag. Heb je daar nog iets mee? Ben je er wel eens geweest tijdens de Tilburgse kermis?
2: Ja, ik ben er geweest. En ik ben zelf ook getrouwd met een vrouw, dus iedereen mag lekker doen wat hij wil.
1: Het is een eitje voor jou dan, deze opgave?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dan kop je me makkelijk in natuurlijk. Ja. En wanneer ben je daar voor het laatst geweest dan, bij Roze Maandag?
2: Nou, dat is al een jaar of 5 geleden.
0: Oké. Okay. Dus, en voor diegene die er nog nooit is geweest, wat maak je dan mee dan? Wat zie je dan allemaal daar?
2: Nou, heel flamboyante mensen inderdaad. En gewoon de liefde die de mensen uitstralen daar, dat is gewoon geweldig.
1: Mooi.
2: En dat mag.
0: Nou, ja, zeker, absoluut. En nou, die zangeres waar ik het al net over had, toch wel dat boegbeeld van de LHBTQ+ gemeenschap. Ja, zeg maar.
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Is dat ook een van jouw favorieten?
2: Ja, dat is wel een van mijn favorieten. Ja.
0: Ja, heel goed. Ze staat inderdaad in de top 4000 Hall of Fame. En we gaan natuurlijk ook even draaien. Petra, gefeliciteerd. Je krijgt een dopper drinkfles.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Werk ze
2: fijne
0: vandaag,
2: uitzending.
0: Hè?
2: Hoi, hoi. Yo, doei. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Ja, de vakantieperiode is nu toch wel officieel overal begonnen. En dat merk je ook wel op de weg afgelopen weekend, joh. De caravans en de campers gingen alle kanten op, leek het wel. En nou, daar hoorden we natuurlijk wel de muziek bij natuurlijk. Daar zorgen wij voor de grootste zomerrit aller tijden. Matthew Wilder en Break My Stride. Nicola, het nieuws zometeen. Wat zit er onder andere in?
1: Ik heb nieuws over een bekende Nederlandse volkszanger die verdacht wordt van drugshandel.
0: Huh? Ja. Willen we alles over weten? Hoor zo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truck.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: zwembad. Nu al zin in morgen.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Goedemorgen, zometeen krijg je de ultieme tip hoe je een hele middag op het terras kan drinken zonder een kater te krijgen. In het tv-overzicht word je bijgepraat. Het Radio 10 weer dan. Vandaag bewolkt, in de middag kans op een licht buitje en de temperatuur ligt tussen de 18 en de 23 graden.
3: Het Radio 10 verkeer op dit moment geen files, maar de problemen met de Merwedebrug, weet je, die is acuut afgesloten voor samen met de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. Die gaat volgens mij voor 9 maanden dicht. Dus er worden wel nog heel veel files verwacht. Ik zit in spanning te wachten om te shinen op dat moment.
2: Totdat de eerste file komt en jij dat mag verkondigen.
3: Terwijl ik het je ook niet gun, hoor, dat je in een file staat.
2: Nee, maar goed, je kunt het maar beter even weten.
3: Maar voorlopig zit je goed.
2: Zo is het. 2:58, de zomerochtendshow van Radio 10. Tina, de hoofdpunt uit het nieuws met Nicola Ruijs. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Spanje is de hele nacht hard gefeest. De nationale ploeg heeft het WK gewonnen. Tegen een machteloze Argentinië werd het naar verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Er worden steeds meer drugsmisdrijven gepleegd. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. En de grootste stijging die was in Almere. En over drugs gesproken, ik heb goed nieuws voor fans van Gooise Vrouwen. Ja, de opnames van seizoen 8 zijn afgerond. En dan denk je, hoe komt die nou bij drugs?
2: Ja.
4: Nou, je weet toch...
3: Dat was de wilde afterparty.
4: De laatste aflevering, dan was dat feestje van de zoon van Martin en Cheryl, Remy. En toen zijn ze opgepakt vanwege vermeend drugsbezit, drugshandel.
2: Dat was de cliffhanger.
4: Ja. Ja, nu gaan we kijken hoe dat verder gaat. Gelukkig, dan is er ook nog dat Martin nog een kind krijgt van zijn ex. En gelukkig wordt hij een klein beetje bijgesteld door Claire.
3: Anouk, ik denk wel dat we de fan gevonden hebben hier.
4: Ja, man, is fantastisch.
2: Jij volgt dat op de voet.
4: Ja, zeker. Ja. En het fijne is, de nieuwe afleveringen die komen dit najaar bij Videoland en dan bij SBS.
2: Ja, oh ja.
4: Hey, maar is toch fantastisch?
2: Het is wel een dingetje waar je even naar wil kijken natuurlijk.
4: Zeker, is leuk als je dan de afgelopen tijd door Laren liep. Dan zag je ze weer zitten met z'n allen bij een restaurantje aan hun eigen tafel. Die trouwens het meest populair is in dat restaurant, tafeltje 17.
3: Ja,
2: ja, is dat zo? Ja, je bedoelt dat je ook de opnames dan ziet op dat moment?
4: Dan zie je het gewoon allemaal echt gaan.
2: Dan wordt het
3: niet allemaal in de studio.
2: Nee, dat zijn gewoon echte locaties. En die worden dan op hun beurt weer hele belangrijke en bekende locaties voor de fans.
4: Ja, ook dat. En daar kan je dus een slaatje uitslaan als je zo'n locatie hebt.
2: Handig.
3: Ja, maar het was natuurlijk al zien en gezien worden in Laren.
4: Is dat zo?
3: Nou, heel af en toe dan rijden mensen gewoon rondjes in hun auto's.
4: Ja.
3: Zodat ze gezien kunnen worden. Dan hebben ze een hele dure auto. En dan denk je, hij komt weer voorbij.
4: Dat is bij het kruispunt, is dat. Ja. Daar komen ze dan steeds voorbij.
2: Oh ja. Ja, het lijkt Kim, alsof jij een vriend of zo omschrijft. Maar dit doe jij natuurlijk gewoon zelf eigenlijk. Hè? Je hebt het over jezelf nu.
3: Ik heb net mijn spiegel eraf gereden. Ik heb niks te shine.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, Paul en Kim.
2: Met zometeen Earth, Wind and Fire. En eerst Chumbawamba bij Radio 10. Hier is Stop Humpin'.

0: Wonderland. Op deze vroege maandagochtend, 7:10. En zoals gebruikelijk praten we even bij over alles wat je hebt gemist op televisie gisteravond. Kim.
1: Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Gisteren werd de WK-finale gespeeld, hè, tussen Spanje en Argentinië.
0: Ja.
1: Maar door de halftime show en de verlenging werd het wat laat voor de heren van Vandaag Inside. En dat was best te merken aan de sfeer bij Johan Derksen en Valentijn Driessen. Ze waren niet heel enthousiast over de finale en al helemaal niet over de Argentijnen.
2: Verschrikkelijk, man. Je zit hier rotte erger aan die klote Argentijnen.
3: Ja, je ziet er ook slaperig uit, Valentijn.
2: Ja, nee. Was ik maar in slaap gevallen.
0: Ah. Ja, dan worden ze een beetje, dan worden ze nog chagrijniger.
1: Ja.
0: Wat slaapgebrek. Maar waren die Argentijnen zo irritant? Of vond jij, of Nicola, waren zij zo irritant bezig?
4: Ja, het hele toernooi al natuurlijk.
1: Ja.
4: Het is alleen maar, en Messi ook, dat er iemand naar toe komt en even de hand voor de mond en wat zegt. Meteen vragen, hij moet rood.
0: Oh ja,
4: hij
0: en
4: trappen en dan alleen maar, wij waren het niet.
0: Maar is het ook niet een beetje de mentaliteit van de Argentijnen en hoe in Argentinië voetbal wordt gespeeld? Dat is natuurlijk heel heftig en intens, hè? Dat zijn wij hier in Nederland niet helemaal niet gewend.
4: Nee, dat zal er zeker mee te maken hebben natuurlijk.
1: Ja, maar goed, dat je moet ook wel grens aangesteld worden. Je hebt niet voor niks de scheidsrechter gele en rode kaarten. Als je keek naar die headlock van Messi bij Bellingham vorige week woensdag, doe even normaal anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Toch kan je wel heel fanatiek zijn, kan wel heel graag willen winnen, maar het houdt ergens op.
0: Ja, nou ja, en niet eens bij het fluitsignaal op het eind, want daarna wordt er gewoon nog rustig doorgeknokt.
4: Maar zo, ergens is het wel mooi. Gewoon zoveel passie. Kijk, dat je iemand op zijn bek slaat, moet je niet doen.
0: Nee,
4: maar het is niet wel ergens.
0: Moet je weten, zegt iets over.
1: Dat zeggen ze in een relatie ook wel eens. Het was een crime passionnel. Zo werkt het niet.
0: Touché.
1: In het NPO 3-programma De Verloskundige worden, je verwacht het niet, een aantal verloskundigen gevolgd. Waaronder de Limburgse Jeff. En hij vertelt dat het werk best wel heel erg zwaar kan zijn.
5: Er zijn gewoon een paar bevallingen die gewoon zoveel impact hebben gehad dat ik daar gewoon toch een beetje hulp bij nodig had om dat een beetje een plekje te geven. De spannendste bevallingen zijn gewoon die je niet verwacht dat het opeens spannend gaat worden. Sommige dingen zie je aankomen, dan sta je helemaal klaar ervoor en dan heb je al voorbereid, je hebt de ziekenwagen gebeld, je hebt iedereen geïnstrueerd dan. En soms gebeurt het gewoon dat het moeilijker gaat.
0: Ja, respect hoor.
1: Nou ja, jij hebt kinderen.
0: Ja, twee keer dit meegemaakt inderdaad. Ja. Het is een soort van vuurpijl, zeg maar. Je weet dat die afgaat op een gegeven moment, maar je hebt geen idee waar die heen gaat.
1: Nee, ja.
0: En dan moet je als verloskundige dan op een of andere manier meebewegen. Even los van wat je als ouder meemaakt. Maar ja, dat is spannend werk.
1: Ja, we gaan er volgens mij in Nederland veel te vaak van uit dat het altijd wel goed komt. En het kan gewoon nog steeds echt wel heel erg misgaan.
0: Absoluut. Ja, zoveel dingen die er kunnen gebeuren op zo'n moment. Ja, ja, daar moet je wel tegen kunnen.
1: Ze noemen het niet voor niks een wonder, hè?
0: Zo is het.
1: En in RTL Boulevard ging het gisteravond over de favoriete hobby van Nederlanders bij lekker weer. Op het terrasje zitten.
4: Oh, heerlijk.
1: Ja, en steeds vaker wordt daar alcoholvrij geschonken en gedronken. En dat scheelt voor je gezondheid natuurlijk een slok op een borrel, zegt Bart de Bruin, brouwer van alcoholvrij bier.
6: De consument heeft een drukke zomer gepland, moet werken, wil dingen met zijn kinderen doen, wil sporten, heeft sociale verplichtingen. Ja, en dan past daar vaker bij dat je een alcoholvrij alternatief hebt, zodat je hoog in je energie zit en lekker bewust dat moment kan meemaken. Vroeger had je natuurlijk het traditionele non-alcoholische pilsje, maar tegenwoordig kan je eigenlijk in alle soorten en maten wel een non-alcoholische variant krijgen. Dus denk aan een wit bier, aan een radler, stouts, aan blond bieren. De hele range wordt wel gecoverd door de brouwerijen.
0: Ja, dat is waar. Zijn jullie een beetje alcoholvrij fans?
1: Nou, wel. Ik vind,
0: dat is duidelijk.
1: Nee. Ik drink wel eens een alcoholvrij biertje, absoluut. Maar ik, want Miljuschka zat ook in Boulevard en die vertelde dus dat er dan nu van die hele mooie cocktails worden gemaakt. Dus ze noemen het een gerecht in een glas. En dan denk ik, ja. Wordt wel een hoop gedoe en heel duur voor iets. Wat je voor je gevoel ook uit de supermarkt, weet je, wat je ook gewoon een chiderans kan uitpassen.
0: Ja, oké, maar dat helpt wel tegen het stigma, wat het toch een beetje heerst over alcoholvrije drankjes.
1: Het is gezelliger dan een Spa Rood.
0: Je maakt het net even wat meer en dan kun je het dus gewoon, kun je dat ook net zo goed bestellen.
4: Ik dronk altijd heel erg veel en nu bijna niks meer. Dan is het toch best wel lekker als je zo'n mocktail hebt en het scheelt die 30 kilo, dat is ook lekker.
1: Ja, dat is wel, maar drink je echt dan bewust een iets wat wel lijkt op alcohol, maar het niet heeft? Of zeg je gewoon, neem een colaatje of een spaatje? Ik heb dat ook met vegetarisch. Ik neem liever een kaasburger dan iets wat lijkt op gehakt.
4: Ik neem meestal gewoon een colaatje, maar af en toe is gewoon een, weet ik veel, een Virgin Pina Colada. Dat is hartstikke lekker.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. Ja. Nou, waarom niet? Tegenwoordig kan het allemaal.
4: Zo is het.
1: Het mag.
0: Je bent weer helemaal bijgepraat. Hier is Taylor Swift bij Radio 10. Open Light. Aha.

0: Een van de bekendste exportproducten uit Noorwegen. Alhoewel er natuurlijk nu ook een voetballer op is gestaan die misschien wel wat, net wat bekender is geworden dan deze band.
1: En ook zijn eigen liedje heeft inmiddels, hè?
0: Met dat roeien bedoel.
1: Haaland.
0: Oh, ja. Ah, goed, die andere, die hoorde je net. Aha en Take On Me, ook net zo bekend natuurlijk. Over Amy Winehouse gesproken.
1: Ja.
0: Het is deze week precies 15 jaar geleden dat ze is overleden.
1: Ja. Dat is echt heel lang.
0: Dat is al zo snel gegaan, lijkt het, die tijd.
1: Normaal.
0: Maar jij hebt haar meegemaakt, hè?
1: Ik heb haar zien optreden. Ik had gewoon ongelooflijke bloedmazzel. Ik kwam iemand tegen in een kroeg die naar dat nachtconcert in Paradiso ging.
0: Oh.
1: En die werkte ook voor diezelfde platenmaatschappij. Dus die heeft me meegenomen.
0: Die had wat ingangetjes. En dan mocht je dan... Waar
1: die
0: mocht
1: heeft
0: je zijn?
1: Me zo, ik mocht mee.
0: Backstage
1: ja.
0: of zo?
1: Nee, dat ook weer niet. Maar ja, dat was zo'n waanzin. Omdat het natuurlijk... Paradiso, super klein. Het ja. was echt.
0: Hoe stond
1: echt...
0: ze op het podium?
1: Ja.
0: Ja, maar hoe?
1: Oh ja, nee. Ja, het was toen 2007.
0: Ook,
1: dus
0: ja,
1: toen,
0: ja.
1: Het was net na Back to Black uitkwam. Dus het was nog wel. Ja, nee, maar het was. Ja, het was gewoon.
0: Half-half. Ja,
1: heel bijzonder.
0: Omdat niet helemaal bezopen op het podium.
1: Tot 4 uur 's morgens duurde of zo. Weet je, het was echt heel weird, maar heel gaaf.
0: Ja. 2011 was het jaar dat ze overleed. En deze week dus precies 15 jaar geleden. Laten we dan gewoon iets van haar draaien. Van deze legendarische dame. Amy Winehouse, je hoort er nu in de zomerochtendshow van Radio 10. Hier is

0: deze week. 15 jaar geleden dat deze dame overleed. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. In de zomerochtendshow van Radio 10 met Kim.
1: Goedemorgen.
0: En ondergetekende Jan-Paul. En ja, om even een bruggetje te maken. We gaan het zo even hebben over de bruggen in Nederland.
1: Gaat niet best mee.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand Italia.
7: Thuis in Italië.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De grootste zomerrits aller tijden in de zomerochtendshow van Radio 10. Duran Duran en ook de man die gisteren optrad tijdens de WK-finale. Ga je horen. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten. Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging. De eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. 1 miljoen mensen wordt verwacht. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er meer dan 1/4 dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft in totaal nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. In de straat van Hormuz staat een schip in brand bij de kust van Omanestad. Om wat voor schip het gaat en of het is aangevallen is niet bekend. Iran en Amerika proberen allebei de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Vannacht hebben ze elkaar weer onder vuur genomen. En het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of zelfs helemaal geen hulp. Het Radio 10 weer op de meeste plaatsen.

veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: En ja, maak je wel op voor een heerlijke vakantie. Binnenkort zou zo maar kunnen. Zorg dat je Radio 10 gewoon lekker meeneemt. Online, via de app. Je kunt overal luisteren naar de grootste zomerrits aller tijden. En we praten je ook even bij met wat opvalt in het nieuws.
1: Ja, want groot nieuws in het AD en de Telegraaf vandaag. We hebben problemen met 85.000 bruggen en viaducten in Nederland.
0: Hebben we er zoveel?
1: Ja, zeker. Okay. We hebben een hoop water natuurlijk. Ja. De meeste zijn gebouwd tijdens de wederopbouw. En die komen nu echt aan het einde van hun levensduur. En het blijkt nu ook voor de Merwedebrug. Weet je, bij Gorkum.
0: Ja.
1: Langs de A27. Die is dit weekend plotseling gesloten voor vrachtverkeer. En volgens de overheid is er de komende jaren ook nog 80 miljard extra nodig om al die bruggen en viaducten te repareren. Maar ja, het gaat natuurlijk, er zijn altijd een hoop werkzaamheden in de zomermaanden. Hè, want het is wat rustiger op de weg. Dus de Papendrechtsebrug is voor 9 maanden dicht. En nu de Merwedebrug er ook nog eens bij voor vrachtverkeer.

0: verkeer. Ze verwachten wel een hoop infarcten, ondanks de rust op de weg.
1: Ja, nou, goed om even mee rekening te houden natuurlijk. Hè. Het lijkt vanzelfsprekend dat die bruggen allemaal het allemaal houden.
0: Ja, maar gelukkig hoeven we allemaal niet via het zuiden als we op vakantie willen. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt weer, ja. Maar niet echt. Goed, hey, vanaf vanavond weer op televisie. B&B vol liefde. Is dat iets waar jij naar kijkt, Kim?
0: Nee. Ik hoor iedereen er altijd heel enthousiast over. Hoewel ik ook geloof dat de show er een beetje vanaf is.
1: Nou.
0: Dat mensen nu te veel doorhebben dat het gewoon een goed marketingtool voor hun B&B is. In plaats van dat je de liefde zoekt.
1: Ja,
0: ik vind het een te grote commitment.
1: Het is een commitment, wat bedoel je, om te kijken?
0: Elke dag daar een uur naar te kijken.
1: Ja, nou, maar als je er eenmaal in zit, ik kan je wel zeggen, we hebben in de ochtendshow het afgelopen jaar B&B Wintervol Liefde gevolgd.
0: Ja.
1: Dan blijf je daar wel lekker in zitten. Dat
0: ja,
1: is wel,
0: maar
1: het
0: kan
1: is wel
0: ook wat leuks gaan doen met je leven.
1: Nou ja, heb ik nog een bijstander bij Nicola misschien? Kijk jij daarna of we slide ook over voor het gemak?
2: Ik heb de eerste twee seizoenen gekeken en toen ging ik scheiden van mijn vrouw. En toen heb ik nooit meer gekeken, want dat hoefde niet meer.
0: Duidelijk.
1: Oh, dat hoefde niet meer. Ja, goed, het televisieprogramma waarin dus elke zomer verschillende B&B-eigenaren op zoek gaan naar nieuwe liefde. Dat is de essentie van ook dit nieuwe seizoen. Hopelijk krijg je in dit zesde seizoen net zulke paradijsvogels te zien als vorig jaar. Want toen stal toch wel Lieske de show.
3: Ik heb last van bodemdrift.
4: Ja. Nooit van gehoord?
3: Nooit van gehoord. Nou, bodemdrift is als je een fles wijn openmaakt.
4: Ja.
3: Hè, dat je dan de behoefte hebt om hem helemaal leeg te drinken. En dat hoeft niet alle minuten, kan nog een hele avond zijn.
4: Ja.
3: Maar de fles gaat bijna ten alle tijden gewoon leeg.
1: Nou, dan moet je heet toch aangesproken voelen.
0: Ja, dat doe ik dus tijdens B&B Vol Liefde. Ergens leuk met vrienden op een terras.
1: Nou, weet je, als dit soort karakters zeg maar erin voorkomen, dan
0: moet ik me ook opgeven,
1: ja,
0: wat?
1: Dan maakt het toch wel de moeite waard om te kijken, toch?
2: Maar wat maakt het dan zo leuk? Waarom kijk jij zo graag?
1: Ik weet het ook niet. Het is een beetje, je volgt natuurlijk gewoon die karakters. Die krijgen steeds meer kleur gedurende de afleveringen en de weken dat je gaat kijken. En als je daar eenmaal in zit, dan is het lastig om dat los te laten. Ja. Ben je toch benieuwd naar hoe eindigt dit? Hoe gaat dit verder en zo?
0: Ja, maar kan je toch aan de gang blijven?
1: Dat is waar, dat is waar. Maar goed, je moet wat met je leven.
5: De Vakantieland Quiz.
1: Nou ja, wat je natuurlijk ook gewoon kan doen is even meespelen met de Vakantieland Quiz. Want jij maakt kans op het Radio 10 zomerprijzenpakket met jouw vakantiebestemming.
0: Ja, met een Radio 10 zonnebril, een strandlaken en natuurlijk een dopper. Dus wat we van je willen horen is waar jij naartoe op vakantie gaat. Of misschien al even bent geweest, dan mag je ook heus dan wel meespelen.
1: Ja.
0: Want wij gaan dan jouw kennis over jouw vakantiebestemming testen. Dus app gewoon via de Radio 10 app. Waar je heen gaat, dat kan inderdaad Frankrijk zijn. Argentinië. Thailand, maakt het niet uit. Ja. Laat weten waar jij naartoe gaat dit jaar op vakantie.
1: Of
0: en
1: waar
0: kan je
1: bent geweest. Of waar je misschien op dit moment al bent. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Laat het even weten. Jouw vakantiebestemming, geef het door via de app van Radio 10. En maak kans op dat prijzenpakket van 10. En deze man stond ook op de WK-finale op te treden. Robbie Williams.

0: artiesten achter elkaar die gisteren optraden tijdens de WK-finale. Robbie Williams hoorde je. En dit was natuurlijk een Madonna die het ook wel een mooie show neerzet op Tower.
1: Is wel met een lekkere comeback bezig weer. Nou, ja, comeback is natuurlijk nooit echt weg geweest.
0: Nee, die blijft natuurlijk gewoon. Vogue hoorde je bij 10.
2: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, je kunt prijzen winnen met je vakantiebestemming. Door jouw vakantiebestemming door te geven via de app van Radio 10. Ja, hoe goed ken jij die bestemming? Dat is dan eigenlijk de vraag. Gaan wij testen in deze quiz? En we beginnen met Naomi deze week. Goedemorgen, Naomi.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Oh, hallo.
1: Heb je gisteren nog naar de wedstrijd gekeken of ben je lekker op tijd naar bed gegaan?
3: Nou, ik heb gekeken tot de halftime show. Toen dacht ik, het is wel weer mooi geweest.
1: En hoe vond jij Madonna?
3: Ja, die was wel duidelijk aan het playbacken, dacht ik.
0: Ja, dat was een goede playbackshow. Ja. Dat is waar.
3: Die heeft flink haar best gedaan daarop.
1: Ja, maar, Henny Huisland was trots geweest.
0: Maar Robbie Williams die moest nog voorafgaand aan de wedstrijd zingen. Maar ik had het idee dat dat wel live was. Zat ik er helemaal mis?
3: Volgens mij was het een beetje gemengd. De ene live en de andere playback.
0: We vragen het even aan onze discussie.
4: Alles was playback.
0: Ja, je gelooft dat alles playback was.
1: Ik ben nog aan het zoeken naar het bewijs.
0: Ja, inclusief Tom Cruise.
4: Zeker.
0: Met zijn speech. Maar dat was toch hartstikke live.
1: Naomi, waar ga jij naartoe op vakantie dit jaar?
3: Ik ga naar de Belgische Ardennen toe, samen met vrienden en gezinnetjes.
0: En ik hoor volgens mij een kleintje op de achtergrond, toch? Of heb ik het nou mis?
3: Ja, klopt. Die is ondertussen lekker aan het spelen.
0: En die gaat niet mee dan, bedoel je?
3: Of nee, vakantie straks? Wel mee. Ja, zeker.
0: Wel, ja. Oké, maar nou, wat leuk. En ik snap ook waarom je zo vroeg wakker bent al eigenlijk. Die kleine, die houdt rekening met de wekker natuurlijk, hè. Want hoe oud is die?
3: Nee hoor, die doet er niet aan. Die is nu 10 maanden.
0: Oh, wat leuk. Naomi, je zit in de quiz. En je zei al Belgische Ardennen, dus wij gaan het hebben. Vragen stellen over België.
1: Dat lijkt mij een goed plan.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ben je klaar voor?
3: Ja, gaan we.
1: Vraag 1, Naomi. Welke taal wordt er officieel gesproken in Luik?
3: Frans.
1: In Liège, natuurlijk.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Heel goed.
0: Vraag 2. Uit hoeveel leden bestaat deze Vlaamse popgroep? Ja.
1: Wat
0: geef het weg, hè?
1: Als het niet te iets moeilijker gaat.
4: Lastig.
1: Mijn goed recht. Of aan mij, moet ik zeggen.
3: K3 natuurlijk.
0: Inderdaad. K3 hoorde je natuurlijk.
1: Vraag 3 dan. België is een echt bierland, hè, en produceert 1600 verschillende biertjes. Maar welke is geen Belgisch biertje? Is dat A, Jupiler, B, Duvel of C, Schanulleke?
3: Dat is... dat weet ik echt niet goed.
0: Jupiler, Duvel of Schanulleke?
3: Ik denk A.
0: Je denkt dat A geen Belgisch bier is?
1: Jupiler? Dat is toch echt een biertje? Schanulleke is het popje van Wiske.
0: Ja.
1: Is Suske en Wiske.
0: Suske en Wiske. Ja. Schanulleke.
1: Jij niet, blijkbaar.
0: Maar nog niks aan de hand hoor, Naomi.
1: Niet.
0: Want we hebben nog één vraag. Vraag 4, dat is de vertaalvraag. Wat betekent dit voorstel van deze dame?
5: We gaan eens poepen.
0: Nou.
3: Sorry, ik kreeg
1: nog
3: net een hoester doorheen. Ja.
0: Oh, ja.
5: We gaan eens poepen.
0: Wat zou dat betekenen in het Belgisch?
3: Oh, poepen is toch een... Misschien een ander woord voor met elkaar de bed in duiken?
0: Bed in duiken? Zeggen dat zo in België?
1: Ja.
3: Nou, laat ik het netjes zeggen, toch?
1: Heel keurig, want het is inderdaad samen de liefde bedrijven.
0: Ja, goed. Nou, dan tellen we eventjes. 3 vragen goed, toch? En dat betekent dat je in de prijzen valt, beste Naomi.
1: Je krijgt de Radio 10 zonnebril en de Radio 10 dopper.
3: Yeah.
0: Nou, dan ben je klaar voor om op vakantie te gaan. Daar naar de Belgische Ardennen.
3: Zeker.
0: Hey, succes met die kleine. Doe maar even de luier verschonen. Die doet ook poepen, hè? Maar dat betekent wat anders in onze taal.
3: Dat is wat anders. Ja. Dank jullie wel.
0: En een fijne dag.
3: Jullie ook.

0: Al Stewart met 10. En Naomi, die hoorde je net in de vakantielandquiz. En heeft een mooie prijzen gewonnen. En dat jij zoiets van, nou, dat wil ik ook wel proberen. Morgen bijvoorbeeld. Nou, het enige wat je moet doen is even appen, toch? Even,
1: je vakantieland, je vakantiebestemming. App je even naar Radio 10. En dan gaan we je goed testen op jouw kennis over dat land.
0: Ja, en je hoorde net al, het is niet al te lastig. Hè?
1: Nee, dat, nee, ik vind best
0: maar
1: wel.
0: Maar het is niet moeilijk.
1: Uit hoeveel leden bestaat K3? Come on.
0: Dat is het niveau inmiddels een beetje van de quiz. Nou, goed, het niveau ligt een stuk hoger bij het nieuws zometeen. Nicola, wat zit er onder andere in?
2: Zeker, wij pleiten voor alsnog een rondvaart door de grachten voor het Nederlands elftal. En waarom? Dat vertel ik je zo.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
14: laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
20: Dit is Radio 10. Ja, als je dacht dat jij een slecht weekend had... denk dan even aan Renske uit Den Haag. Wat zij heeft meegemaakt, dat hoor je zo meteen zelf van haar. Maar is het Radio 10 weer op de meeste plaatsen droog met zon en wolken? In de middag kan alleen in het oosten lokaal nog een buitje vallen. En het wordt 20 tot 23 graden.
14: Het radioteam verkeer. Er zijn 5 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort 35 minuten. De A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 26 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Os tussen Arnhem Centrum en Renkum 38 minuten.
20: Sterk als je erin staat. Het is de zomerochtendshow van Radio 10. 2 minuten over 30:30. De hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp vanwege tekort aan mensen en ook aan ruimte. Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. 1 miljoen mensen kwam erop af. En niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen namelijk veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf dat daar gevestigd is. Het werd 1-0 tegen een machteloos Argentinië. Ja, geen feest in andere Nederlandse steden. En dat terwijl Oranje toch ook nog een behoorlijke prijs heeft overgehouden, het WK, hoor. Ja, wat wij hebben gewonnen is de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg.
20: Oh, leuk.
19: Ja, op het hele WK kregen we maar 3 gele kaarten. Allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan, tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele speler van Oranje 1 kaart.
20: Wat zegt dat nou eigenlijk? Ik bedoel dat wij gewoon, ja, dat we sportief zijn of dat we gewoon eigenlijk heel braaf zijn?
21: Vooral ik vrees dat laatste. Ik pleit niet voor geweld. Maar dan denk ik, joh, weet je, had misschien iets feller ingezet en 1 kaartje extra gepakt en 0 ronde verder gekomen.
19: Nou, echt niet van Ronald Koeman.
20: Nee, dat kan natuurlijk niet. En hier in Nederland zijn we ook wat dat betreft toch, ja, naar verhouding braaf voetbal gewend. Als je even naar Zuid-Amerika gaat, de felheid en de passie die daarin zit, wat dan wel vaak resulteert in knorpartijtjes.
21: Nou ja, weet je, of die Colombiaanse speler die werd doodgeschoten toen hij een eigen goal maakte. Ik bedoel, het kan alle kanten op. Laten we
20: gewoon even heel
21: maar echt zo gepassioneerd.
20: Dat is wel iets te, maar een klein beetje meer pit erin. Dat zou ook toch voor kunnen zorgen dat we een keer een titel echt ook winnen. Denk je niet?
19: Ja, het zou zomaar eens een keertje kunnen meehelpen.
21: Dat ze het gewoon heel graag willen.
20: Ja. Niet genoeg willen.
21: Ik moest wel lachen ook, want op een gegeven moment zag je Rafael van der Vaart. Dat toen ze de finale verloren tegen Spanje, dat ze dachten, nu kunnen we op vakantie.
20: Ja, oké, dat moet je niet hebben.
19: En gisteren begonnen ze nog te vechten na afloop de verliezers. Ja, en zo. Dat, dus inderdaad, het geeft wel zo, een beetje aan dat er net iets meer passie
21: in. Het Nederlands elftal kan dan denken, dan gaan we op vakantie.
20: Dat moet veranderen, er moet iets meer knokken in zitten.
21: Iets meer wil.
20: Na het fluitsignaal, oké. Nou, gaan we onthouden.
22: Jan Paul en Kim.
20: Zometeen Mac en Leo Sayer. En hier is de King of Pop, Michael Jackson, bij Radio 10.

0: Beck en Leo Sayer, Thunder in My Heart Again in de zomerochtendshow van Radio 10.
1: Zeg, ken jij die grap van Moulin Rouge de musical die nog 2 weken zou draaien?
0: Nee.
1: Dat ging niet door.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja, echt is heel
0: wel,
1: sneu.
0: Ja, dat is wel heel sneu inderdaad.
1: Ja.
0: Het was natuurlijk die hitmusical met onder andere Carlo Boszhard. Afgelopen vrijdag afgelast doordat het decor en het apparatuur onbedoeld beschadigd is geraakt.
1: Ja, en onherstelbaar ook volgens mij.
0: Dat is nog het belangrijkste inderdaad. Gewoon reden genoeg om die complete musical te schrappen. Ik vind dat nogal een dingetje natuurlijk.
1: Nou ja, je zou nog kaarten hebben zeg.
0: En de teleurstelling was ook bij April Darby. Zij speelt Satine, de hoofdpersonage in de musical.
2: Je ziet gewoon een soort van je droom gewoon zo, nou niet in rook, maar in water zeg maar opgaan. Ze gaan nog wel kijken vanuit Stage Entertainment om nog wel een einde te geven aan de Moulin Rouge.
0: Nog een einde. Maar goed, ja, het heeft enorm impact natuurlijk. Hè, voor het hele personeel, iedereen, de techniek en de cast en dergelijke.
1: Denk vooral emotioneel ook, weet je. Je leeft, ze werken natuurlijk heel lang aan zo'n musical. Daar werk je naartoe naar, en dan heb je die speeldata. Ja. En dat het zo plotseling ophoudt, dat is
0: wel heftig. Maar ook natuurlijk gewoon voor de mensen die daar nog even naartoe wilden gaan.
1: Ja.
0: Waaronder Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou ja, jij dacht vrijdag, oh joh, gezellig. Ik ga naar een van de laatste shows van de Moulin Rouge. En hoe ging dat nou uiteindelijk?
3: Klopt, ja, ik had heel veel zin in. Ik was helemaal opgedoft op vrijdagavond. Ik dacht, nou, ik ga ook eens een keer een avondje
0: lekker uit.
3: Ja. En ook die vriendin van mij met wie ik was, had ook heel veel zin in. En toen kwamen we daar bij de ingang. En er stonden al wat mensen buiten daar ook te wachten.
0: Van het Beatrix Theater,
3: Ja, van het Beatrix Theater inderdaad. En toen dacht ik eerst nog, nou, dat is een soort van rij. Of mensen staan op elkaar te wachten. En toen waren er opeens voor ons 2 dames. En die draaiden zich om naar ons. En die zeiden, jullie weten al dat het niet doorgaat. En wij stonden echt zo van, nee.
0: Oh, dat was buiten al dus.
3: Ja, dus wij kregen van 2 bezoekers, kregen we dat dan te horen. Nou ja, toen ben ik even verder gelopen naar het personeel wat daar stond. En dat stond met goede bedoelingen. En ook wel een beetje versipt en ook wel verslagen te vertellen dat het niet doorging het hele feest. Dus dat was bizar.
1: Er was een sprinklerinstallatie gebroken en daardoor is het hele decor ondergelopen. Wanneer was dat dan? Is dat net daarvoor gebeurd?
3: Dat moet dan haast wel. Het enige wat wij te horen kregen was dat het brandalarm was afgegaan. En dat er op dat moment zo'n grote technische storing was ontstaan. Dat ze dus de voorstelling niet door konden laten gaan. Dus ja, wij keken elkaar, ik en die vriendin elkaar zo aan van, ja, wat voor grote storing moet dat dan zijn geweest? Dat je zo'n hele voorstelling en met 1000 mensen buiten niet door kan laten gaan. En toen kwam inderdaad een dag later, kwam dus dat nieuws over die sprinklers.
1: Ja, werden mensen boos?
3: Ik heb niet echt boze mensen gezien. Eerder gewoon verbaasde mensen. En gewoon ook wel verdrietige mensen. Want ja, iedereen had er gewoon heel veel zin in. Wilde die musical misschien ook wel voor de laatste keer zien. Echt hele boze mensen heb ik niet gezien. Maar het was vooral veel teleurstelling en toch ook wel verdrietige mensen.
0: Ja. Ja. En kreeg je nog iets voor de moeite om de pijn te verzachten?
1: Glaasje water.
3: We kregen een gratis drankje in de foyer.
0: Ja. Een beetje water erin.
3: Dus het was om de pijn te verzachten. Zeiden van, nou ja, je mag een drankje drinken op onze kosten. En we mochten nog even gebruik maken van het toilet. Dus dat was natuurlijk heel aardig. Maar op een gegeven moment, ja, mensen gingen een beetje hangen daar in die foyer.
1: Ja,
3: en
1: toen, denk ik nu
3: na,
1: eruit.
3: Nou ja, 20 minuten. Toen werden we ook wel inderdaad wel vriendelijk verzocht om dan weer te vertrekken.
0: En je kaartje?
3: Dus, ja, het was een hele korte voorstelling. Ja, dat geld krijg ik gewoon terug.
1: Misschien kunnen we je blij maken.
3: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Met een kaartje voor Soldaat van Oranje.
0: Nou, flauw. Wat flauw.
3: Dat vind ik ook wel heel knap, inderdaad. Dat kan nog kan.
0: Als dat kan, inderdaad.
1: Dat is Renske, sorry.
0: Ja, het is een balen. Maar goed, je kan er toch nog een beetje om lachen, zo te horen.
3: Zeker, weten. Ja, het is wat het is. Hè.
0: Renske, dankjewel.
3: Doei.
1: Hoi.

0: niet. Ik ben er wel van overtuigd.
1: Jij bent er van overtuigd, Nicola, inderdaad.
2: Ik vind wel.
1: Maar ik vond het heel sterk. Ik vond de hele show rondom die hele finale wel leuk. Het is wel heel veel.
2: Maar wordt dat nieuw? Dat we nu dus Tom Cruise hebben bij alle closing ceremonies.
0: Ja, hopen van niet, toch?
2: Ja, ik vond wel toen hij dat deed bij de Olympische Spelen in Parijs. Dat vond ik wel fantastisch, hoor.
0: Ja. Ja,
2: nou, kwam die upsilent dat staan in de Frans in. Dat... En dan met de vlag in een hele...
0: Vergeleken met compensatiegedrag voor die kleine.
1: Dat is het
2: ook. Er werd een heel Mission Impossible ding gemaakt om een Olympische vlag naar Los Angeles te brengen. Ja, vond ik wel heel cool.
1: Dat vond ik wel heel cool. Dat heeft hij gisteravond niet gedaan. Nee. Het was gewoon een speech, inderdaad. Maar verder optredens van Madonna, Justin Bieber, BTS, de Muppets, die waren er ook.
2: Gelukkig, maar de Muppets moeten er ook zijn.
1: Ja, en Coldplay, die je dus net ook hoorde bij Radio 10. Maar ik moet wel zeggen, ik vond Coldplay wel een soort van klein rolletje hebben. Was minder opvallend.
2: Willen we dit?
0: Nee.
1: Willen we dit wat?
2: Willen we voortaan een halftime show in de finale van het WK?
0: Ik zou zeggen, laat Duitsland het voortaan gewoon organiseren. Gewoon Grundlieg, gewoon voetbal en klaar.
2: 15 minuten door.
0: Ze kijken.
1: Hoppakee, ja. Wel goede vraag. Ben benieuwd. Ja, EK voetbal over 2 jaar. Wie weet? Zit er een halftime show in? Nou.
2: Ik denk het niet.
1: Jij denkt van niet, hè?
2: Nee.
1: Ik twijfel ook inderdaad. Hey, dit is Radio Team met Bagman, Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Backman Turner Overdrive. Backman Turner Overdrive, moet ik wel goed zeggen. Niet te snel willen praten natuurlijk, hè. Yo, ain't seen nothing yet bij 10. Nou, misschien ben je van plan om vandaag nog naar Tilburg te gaan. Kim, misschien iets van jou. En valt het je in één keer op dat heel veel mensen flamboyant uitgedost gekleed zijn in het roze?
1: Dat is wel gezellig.
0: Zou afgesproken weer kunnen zijn.
1: In Amsterdam is het ook al World Pride, hè, de komende 2 weken. Dus ik heb genoeg roze en flamboyante mensen om me heen.
0: Nou, ook daar in Tilburg heeft het er alles mee te maken. Je hoort het zo.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: De zomerochtendshow van 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Steve Winwood, Whitney Houston en de Doobie Brothers staan klaar. Maar nu het nieuws van 8 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en het drugslabs. En ook nog over mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste drugscriminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland, daar is de grootste stijging te zien. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw beschoten. Het is de 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Dat zorgt namelijk voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van een mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. En feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld bij ons in Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en daar kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd, niet in Lelystad, maar in Madrid. Radioteam weer, een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend nog fris bij 10 tot 15 graden, maar vanmiddag dan loopt de temperatuur op naar 20 tot zelfs 23 graden.
1: Het Radioteam Verkeer, 7 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort 30 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 13 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Oss tussen Arnhem Centrum en Renkum 37 minuten.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: doen hebben tijdens je vakantie. Dan ga je gewoon lekker naar de film. De film The Odyssey. Heb jij hem al gezien? Is nu een paar dagen te zien in de bios.
1: Ik wacht op mijn broer. Die wil hem ook zien. Die zei, moeten we daar niet samen heen? Die is volgens mij net dit weekend teruggekomen van vakantie.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat we ergens een momentje kunnen inplannen. Maar de laatste keer dat hij zei, we gaan samen naar de film, kon die steeds niet. En toen heb ik hem gemist. Dus ik geef hem 2 weken.
0: Ik wou net zeggen, anders moet je gewoon gaan hoor. Ja. Ik bedoel, dit wil je volgens mij niet missen in de bioscoop. Nicolaas, heb je iets voor jou? The Odyssey, want daar gaat het over, hè? Van Christopher Nolan.
2: Ja, echt de beste film ever ooit. Nee, ik heb geen idee. Ik ben niet zo van de film.
0: Je bent niet zo van de film.
2: Een beetje ADHD, dus ik ben altijd na een minuut of 10 denk ik, is er nog wat anders te doen?
0: Dus kan ik stappen? Kan ik door naar een ander kanaal?
2: Ja, 15 seconden.
0: Nou ja, maar het gaat wel de goede kant op met die film. Het belooft wel een kaskraker te worden. In het openingsweekend heeft de film al ruim $264 miljoen opgehaald.
2: Zo.
0: Dat is lekker veel geld. De kosten zijn er in ieder geval uit. Volgens mij kostte die $250 miljoen. Dus dat scheelt weer. Nou, alles is winst.
1: Schiet lekker op.
0: Hierna, ja.
1: Hey, vandaag is het roze maandag, hè, op de Tilburgse kermis.
0: Ja.
1: Al sinds 1990 verandert de grootste kermis van de Benelux één dag in één groot feest voor de LHBTQI-gemeenschap. Dus verwacht er dat er 10.000 vrolijke feestvierders naar Tilburg trekken vandaag.
0: Ja, dat is een leuke, gezellige dag. Zijn jullie wel eens geweest?

0: op deze specifieke maandag?
1: Nee, maar in principe, zodra ik onder de rivieren kom, rij ik ook spontaan verkeerd. Dus ik...
0: Wat is dat nou weer?
2: Ja, de beelden zijn altijd helemaal top om te zien.
1: Ja,
2: dat
1: is echt heel gezellig.
0: De hele Tilburgse kermis is daar. Je hebt natuurlijk ook een specifieke radiostation. Ja. Wat dan even voor de gelegenheid opgezet. Dat heb ik al een keer een paar uurtjes radio gemaakt. En dan beleef je ook die kermis. Okay. En dat is wel leuk om te zien.
1: Nee, mooi dat ze dat doen elk jaar.
0: Absoluut. En het langste WK voetbal aller tijden zit er inmiddels op. Het begon op 11 juni en na 104 wedstrijden, 308 doelpunten en 40 speeldagen... Ja, heeft Spanje dus gisteren met 1-0 in de finale gewonnen van Argentinië. En dat klonk zo.
3: Voorzitter richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
0: Ja, nou ja, de vraag is een beetje, heeft Spanje nou terecht het WK gewonnen? En de vragen daaromheen, we vragen het zo aan ESPN-presentator Pascal Kamperman. Die weet er alles van.

0: goed, we hebben het er al over gehad. Het WK zit erop. Je hebt het inmiddels wel meegekregen waarschijnlijk. In een wat toch wel lange, misschien wel wat saaie wedstrijd heeft Spanje het Argentinië van Lionel Messi verslagen. Kleine oogjes waarschijnlijk wel voor ESPN-presentator Pascal Kamperman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, weet je wel inderdaad.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik ga ervan uit dat jij die wedstrijd van begin tot eind hebt gezien.
1: Ja, zeker. En alle nabeschouwingen ook nog even gekeken. Die waren over het algemeen dan misschien nog minder saai dan de wedstrijd zelf. dat maakte dan nog weer wat goed. Maar zeker. Ik zat van het begin tot het eind op de bank.
0: Ja, dus iets wat lang en iets wat saai, dat is wel een goede beschrijving eigenlijk van deze finale.
1: Ja, eerste helft sowieso inderdaad. Daar was niet zo heel veel aan. Tweede helft werd al iets beter. En uiteindelijk nog wel een beetje spektakel in de verlenging. En na afloop eigenlijk nog wel op het veld met alle ruzietjes. Ja,
0: hoe kijk jij daarna? Nou, wat vind jij daarvan? Die passie, agressieve bijna?
1: Ja, je kunt het twee dingen noemen. Je kunt het passie noemen of je noemt het gênant.
2: Ja.
1: Ik neig een beetje meer naar dat laatste, eerlijk gezegd.
2: Slechte verliezers.
1: Ja, dat sowieso. Maar dat is de hele wedstrijd eigenlijk al. Hè. Vanaf de eerste seconde zaten ze er als gekken bovenop. En ik ben heel erg van de mouwen opstropen en er flink tegenaan gaan. Mm-hmm. Maar dit was eigenlijk wel heel veel over het randje. En sterker nog, ik denk dat ze zichzelf daarmee ook echt wel een beetje uit de wedstrijd halen. Zeg maar niet meer aan voetballen toekomen. Dat ze dan vergeten. Terwijl ze dat echt wel kunnen bij Argentinië. Mm-hmm. En ik weet wel, tegen Spanje wil je natuurlijk gewoon knokken en vechten en doen. Maar dit ging wel echt heel erg ver. En zelfs dan nog na afloop in inderdaad, doet dat toch wel het voetbalhart een beetje pijn.
2: Maar denk je ook niet dat inderdaad de liefde voor Argentinië wereldwijd wat afneemt net zoveel misdragingen tijdens zo'n toernooi?
1: Ja, goed, kijk, in Argentinië zelf niet, denk ik. En misschien dat ze in Zuid-Amerika daar sowieso heel anders tegenaan kijken. Ja, kijk, die passie en die mentaliteit, die killersmentaliteit, de overlevingsdrang, dat missen wij natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, we zijn niet voor niks al heel vroeg uitgeschakeld. En dat komt denk ik ook wel een deel daardoor. Alleen, dit gaat wel echt een beetje over de scheef. En als je de afloop bijvoorbeeld met de rug naar Spanje toe gaat, terwijl die gehuldigd gaat staan, terwijl die gehuldigd worden, dat soort dingen. Ja, daar kan ik gewoon heel slecht tegen.
2: Maar gelukkig hebben wij de fair play.
1: Ja, we hebben de prijs.
2: Toch?
1: We hebben het overal aan dit toernooi. Dit is de prijs die je niet wil hebben, maar toch.
0: Nee, maar we nemen het toch wel aan, anders hebben we helemaal niks natuurlijk. Even over het hele toernooi genomen. Is Spanje toch echt wel de terechte winnaar?
1: Uiteindelijk zijn ze denk ik wel het meest constant ook. En spelen ze natuurlijk wel, hoewel het gisteren ook niet helemaal meer uit de verf kwam, maar toch wel prima voetbal en misschien ook wel het mooiste voetbal. Ik blijf erbij, Frankrijk heeft op mij toch de meeste indruk gemaakt. Zeker ook in de groepsfase bijvoorbeeld al. Toen was Spanje echt nog niet helemaal in de topvorm. Frankrijk had één grote uitglijder, die halve finale tegen Spanje. En dat heeft ze de das omgedaan. En ook nog een hele grote uitglijder trouwens in die wedstrijd zaterdag onder de derde en vierde plaats. Maar goed, qua voetbal vond ik team misschien dan toch nog wel iets aantrekkelijker en beter. Maar ik vind wel Spanje, het voetbal is wel heel erg prettig om naar te kijken. En ook gisteren in de finale lieten ze het natuurlijk af en toe toch ook wel weer zien. Het is gewoon een hele goede ploeg. En je wint daar gewoon niet van. Zo simpel is het.
2: Nederland kan in september weer aan de bak.
1: Ja, Nations League.
2: Nations League, want de loting had ik opgezocht voor de EK. De loting voor de kwalificatie voor het EK is pas in december.
0: Dat duurt nog even.
2: Maar het belangrijkste is natuurlijk, wie staat er langs die lijn in september?
1: Heb je tijd?
0: Heb je een heel lijstje?
2: Laten we wel zeggen, wie zijn de drie topkandidaten voor jou?
0: Ja.
1: Voor mij, ik denk Arne Slot staat voor mij sowieso ook wel op één. Mm-hmm. Ik betwijfel alleen nog steeds heel erg of hij daar zelf zin in heeft en al aan toe is. Kijk, de meeste trainers zullen toch gewoon iedere dag op het veld staan met een ploeg. Ja. En dat doe je als bondscoach nou eenmaal niet. Pep Guardiola heeft ooit gezegd dat hij het Nederlands elftal wil trainen.
2: Maar is dat ook dit Nederlands elftal?
1: er valt natuurlijk wel veel eer te behalen. Dat is wel een voordeel voor hem. Hij kan er veel mee doen. Maar die gaat echt een jaartje rust nemen. Die is echt wel toe aan rust. Dus die gaat het denk ik ook niet doen. Dan de nummer drie. Dan moet ik al heel goed nadenken eigenlijk.
0: Ja, een dame.
1: Vind ik een aantrekkelijke gedachte, zeker. Ja, ik weet alleen niet of iedereen daar klaar voor is.
0: Nee. Daar wordt ook van gezegd dat misschien eerst in de Eredivisie of zo.
1: Zelf het wil, weet ik eigenlijk ook niet inderdaad. En ja, misschien is het dan toch handig ook voor het beeld wat veel mensen hebben om inderdaad eerst een Eredivisieploeg te coachen.
0: Ja.
1: Ik denk dat het niet uitmaakt zo heel veel of je nou een vrouwenploeg... natuurlijk, er zitten veranderingen of er zijn verschillen. Dat begrijp ik ook wel. Maar tactisch gezien en dat soort dingen denk ik dat ze het beste kan. Dus dat lijkt me helemaal het probleem niet. Alleen ja, je zit natuurlijk toch... Je hebt te maken met hoe de buitenwereld er tegenaan kijkt... en hoe een deel van de mensen er tegenaan kijkt. En daar moet je toch ook wel rekening mee houden, denk ik, als bond.
0: En Peter Bos, is die nog een optie? Ja, die heeft dat al wel geweigerd, hè? Of nee, hij heeft geweigerd antwoord precies. te geven. Hij omzeilt het een beetje.
1: Ja, ik denk dat het geen optie is. Ik denk dat hij, alhoewel als de KNVB hem belt... betwijfel ik of dat hij gelijk nee zal zeggen.
2: Ja.
1: Maar hij zegt natuurlijk weer... voor aan PSV verbonden. Dat wil hij graag blijven doen.
2: Kortom, we hebben geen idee wie de nieuwe bondscoach wordt.
0: Geen idee, maar goed.
1: Meest
0: waarschijnlijk, okay. Nou ja, goed, ESPN-presentator Pascal Kamperman. Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: En tot snel weer.
1: Ja, slaap ze.

0: Home. In de zomerochtendshow, ook deze hele periode, juli, augustus, gaan wij het gewoon spelen.
1: Ranking de hits.
0: Jouw kans op €250. En het enige wat je moet doen is, is raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Dat lijkt makkelijk, hè?
2: Is het niet.
0: Dat ligt er een beetje aan. Als je vertrouwen hebt in je muziekkennis, zou ik zeker een poging wagen. En anders kun je natuurlijk altijd een gok wagen. En wie weet kom je ver. Het zou toch wel mooi zijn om een mooi geldbedrag binnen te harken zo op deze maandagochtend. Het is vandaag de internationale dag van de maan. En dat heeft alles te maken met de eerste maanlanding. Want dat was 1969. Dat
2: was toch wel een momentje.
0: Dat was wel een momentje, inderdaad. Dat kunnen we ons nog wel herinneren op een of andere manier. Al dan niet met terugwerkende kracht. In 2021 hebben de Verenigde Naties 20 juli... als internationale dag van de maan bestempeld. En vandaar dit liedje.

0: toepasselijk. New Moon on Monday, Duran Duran hoor je. Maar de vraag is, was dit een hit voor of na 1988? Voor of na 1988, laat het even weten. Geef het door via de app van Radio 10. En maak kans op misschien wel €250. Nicola, het nieuws, wat zit erin?
1: Ja, het is een van de grootste nachtmerries. Verwisseld worden in het ziekenhuis als patiënt. Ja. Het gebeurt dus nog steeds.
0: Hey. Ja. Hoe dan?
1: Ga ik zo vertellen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Simpel klantenservice met Els.
13: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
12: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
13: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
14: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
15: Simpel.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Oh.
18: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Goedemorgen, het radioteam weer. De dag start droog met een mix van zon en wolken. Later kans op een buitje in het oosten. Maximaal zo'n 23 graden vandaag.
22: En dan het radioteam verkeer. Relatief rustige ochtendspits vandaag. 6 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoord, 12 minuten. De A12 Lunetten-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen, 18 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en de Stichtsebrug sta je wel wat langer, 50 minuten.
21: Sterkte, inderdaad. 3 minuten over 8:30. De zomerochtendshow van Radio 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De Spaanse voetballers die de WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. En daar worden meer dan 1 miljoen mensen bij verwacht. Gisteravond werd Argentinië naar verlenging verslagen met 1-0.
21: Nou, dan ging ze snel het vliegtuig in dan, naar die wedstrijd.
23: Hoppakee. Wel.
21: Ja, meteen door.
17: Wegwezen.
23: Ja. Ja. Precies, zo snel mogelijk.
17: Ja, en wil je toch ook niet blijven hangen?
23: Nee, en daarbij Spanje toch echt lekkerder deze tijd van het jaar. Dan,
21: ja, dat voor het weer.
23: De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. De omroep houdt zich namelijk niet aan de regels. Zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Ja, het zijn van die dingen die alleen gebeuren in je ergste nachtmerries. Naar het ziekenhuis gaan voor bijvoorbeeld een operatie aan je enkel. En er dan uitkomen met 4 verstandskiezen minder.
0: Oh, ja,
23: precies dat gebeurde bij een meisje van 17 uit Frankrijk.
21: Nee.
23: Ze werd bij haar intake aangezien voor iemand anders. Ja, naast bijzonder vervelend is het ook heel erg gevaarlijk. Want die narcose die is natuurlijk niet afgestemd op haar lichaam. Nee. Het zou ook kunnen dat het een mevrouw of een meneer is met een iets forsere lichaamsomvang. Ja, dan krijg je in één keer een hele bak met narcosemiddel naar binnen. Dat overleef je dus niet.
21: Zo.
23: Ja, de familie heeft aangifte tegen het ziekenhuis gedaan.
0: En
23: dat
0: terecht.
23: Ik ook wel, ja. Ja.
0: Nee, maar ik ben 2 maanden geleden geopereerd aan mijn enkel.
23: Ah, hoe is het met je kiezen?
0: Die verstandskies had ik sowieso al niet. Nee, maar ze steken gewoon een grote pijl op je been van... Hier zit het. En toen dacht ik, gelukkig, want toen ze röntgenfoto's gingen maken... zeiden ze, ja, we moeten foto's maken van je linker enkel. Ik zei, dat kan je doen, maar het is rechts. Ja, maar er staat hier links. Ik zei, ja, maar het is geen discussie.
21: Oeh, daar dreigt wel foto's
23: ook
21: aan.
23: Zijn van, deze moeten we niet hebben.
0: Nee, het was...
23: Kan ook, hè?
0: Je moet die ander.
21: Oh, wat wordt dat ingewikkeld. Ja, je moet het gewoon uitschrijven zonder al.
15: Voor de veiligheid. Paul en Kim.
21: Teddy Swims hoor je zo in de Zomerochtendshow van Radio 10. En eerst is hier Narada, Michael Walden en Gimme.

0: Daddy Swims met die Lose Control.
1: Ranking the hits.
0: Ja, jouw kans op €250. We spelen het elke ochtend zo rond 8:50 in de ochtendshow van Radio 10. Beste Lianne.
2: Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij komt uit Schravenpolder.
2: Ja, dat klopt.
0: In Zeeland. We hadden het er net even over. Het mosselseizoen, dat is toch al begonnen? Of niet?
2: Nou ja, eigenlijk eind augustus is het officieel.
3: Want vroeger was het altijd als de R in de maand zit. Maar ik dacht dat dat ook te maken had met het feit dat we het niet goed genoeg konden koelen. En nu dat wel kan, dat het mosselseizoen eigenlijk het hele jaar door is.
0: Oh.
2: Nou, ja, ze hebben ook een andere vorm. Hangcultuur mosselen hebben ze nu. Dus
3: heb je hangmosselen?
2: Ja, dat klopt.
0: Okay.
2: Dat is hangcultuur noemen ze dat.
3: Dat zijn gekweekte mosselen.
2: Ja, die hangen ook gewoon in de schelden en dergelijke.
3: Oh.
2: En
3: okay.
2: die worden dan gewoon niet op de bodem gekweekt, maar aan een touw of zo.
0: Ik vind het wel mooi, je voldoet wel aan het stereotype, want ik denk, we gaan het hebben over het mosselen, want je komt uit Zeeland en je weet er inderdaad ook alles over te vertellen. Dat vind ik wel goed.
2: Ja, goed, alles. Maar
3: zijn die hangmosselen beter of niet? Hangcultuur mosselen. Nee?
0: Oké. Ga je nog op vakantie, Lianne?
2: Ja, we zitten een beetje te kijken naar Griekenland of Noord-Spanje.
0: Ah, kijk.
2: Dus of vliegen of met de auto, dat weten wij
0: niet. Maar nog niets geboekt en ook niet gepland, dus?
2: Nee. Oh, ja. Ja, we hebben wel een planning van eind augustus, begin september. Dan hebben we wel vakantie. Maar we weten nog niet precies wat of hoe.
0: Nou, dan kun je wel een mooi geldbedrag gebruiken natuurlijk, hè, om dat alvast even op te sparen voor je vakantie wat er komen gaat.

0: Internationale dag van de maan. Hoorde je New Moon on Monday van Duran Duran met de vraag: is deze voor of na 1988 een hit geworden?
1: Voor 1988.
0: Wat zei je, sorry?
1: Voor.
0: De voor, ja. Klopt inderdaad, ja. 1983, om precies te zijn, deze van Duran Duran, die je niet zo heel vaak hoort. Maar leuk om in ieder geval in Ranking the Hits terug te horen. De eerste €50 die zijn bij deze binnen. Je krijgt in totaal de mogelijkheid om €250 te verdienen. Maak je een fout ergens, dan houdt het spelletje op. Krijg je nog wel de, nou ja, troostprijs, hè? De Radio 10 Dopper.
1: Ja, ja.
0: Zullen we het doen?
1: Oké. Okay. Ja, we gaan beginnen.
0: Voor €100 was dit een hit voor of na 1983. Cher, and if I could turn back time. Voor of na 1983? Jij zegt na.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. 1989, heel goed.
2: Heel goed, Lianne. En dat betekent dat je €100 hebt. Nog, even kijken, twee fragmenten voor 50. En dan gaan we nog een fragmentje voor €100 laten horen. Maar de vraag voor nu is, ga je door?
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja, heel goed. Ja, twee fragmentjes hebben we nog.
2: Twee fragmentjes. Ik zit even verkeerd te rekenen. Het is maandagochtend.
0: Voor €150 was dit een hit voor of na 1989.
1: De voor.
0: De voor, denk jij. Kate Bush, Running Up That Hill. Kate voor Bush. 1989. Ja. Je klinkt wel zelfverzekerd.
1: dat lijkt me zo.
0: Oh, dat lijkt me zo. Maar ja, het is wel goed. Ja, de voor is weer. Ja, 1985, Running Up That Hill.
2: Heel goed. Okay. En dat betekent dat je nu dus €150 hebt. En dat we nu die sprong gaan maken naar €250. Maar ja, ga je dat wel of niet doen? Ga je stoppen of ga je door?
1: Ik ga stoppen.
2: Je gaat stoppen? €150 op de bank?
0: Ja. Je denkt...
1: Ik word er zo zenuwachtig van.
0: Nou ja, goed. Dan doe je dat heel slim. Dan heb je zo op deze maandagochtend €150 gewonnen. Ja. Beste Lianne,
1: dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Nou, geweldig.
0: Die kun je in het spaarpotje stoppen voor je vakantie binnenkort.
1: Ja, lekker. Zeker. Zeker.
0: Dankjewel voor het

Kidding Me bij Radio 10 in de zomerochtendshow, waar je ook elke ochtend mee kan spelen met de vakantieland quiz. En dat betekent dat je met jouw vakantiebestemming kans maakt op het prijzenpakket, het zomerprijzenpakket van 10. Wil je meedoen? Misschien wel morgenochtend? Laat even weten wat jouw vakantiebestemming is dit jaar. En zet het in een berichtje en speel mee op die manier met de vakantieland quiz. Gebruik de app van Radio 10. Hier zijn de Bee Gees.

0: meezingen met de grootste hits aller tijden hier bij Radio 10, de Bee Gees. You Should Be Dancing. En over meezingen gesproken.
1: Ja, zometeen de Guilty Pleasure Party met de altijd goed lachende Martijn Kolkman. En dit zit erin.
2: Zometeen op Radio 10.
0: Dat is leuk. Veel plezier met Martijn.
1: Tot morgen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Ja, het is er weer tijd voor een uur lang alleen maar meezingen.
8: Oh,
7: wat
8: echt?
7: Ja, echt meid. Ja. De Dolly Dot zometeen en Harpo. Maar eerst ook vandaag in de opstelling. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen. Dat schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden ook een paar gewonden zijn. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden en het dolfinarium in Brugge moet daarom verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moet het de dolfijnen ergens anders onderbrengen en er mogen geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar daarom is er nog geen sluitingsdatum. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden meer dan 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0.
7: Heel goed, heel goed. Ja, ik ben na de wedstrijd gaan slapen. Toen was het al 10:50. Toen lag ik op bed 10 minuten en toen hoorde ik heel veel gejuich door Amsterdam gaan. En toen keek ik 1-0 voor Spanje. Het zijn heel veel Spanjaarden in Nederland. En nou, terecht ook gewoon.
9: Denk meer tegenstanders van Argentinië. Dat denk ik ook in principe. Goed, het weer. Vanochtend droog. Flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het is 20 tot 24 graden.
7: 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. De A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn 12. En de A15 Oostvoorde-Ridderkerk voor Vaanplein liggen voorwerpen op de weg. Vertraging 13 minuten.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

een film en jij bent een ster. En om specifiek te zijn, het komende uur is een ware musical. Met alleen maar meezingers in de grote Guilty Pleasure Party op Radio 10. Jorde Harpo met Movie Star. En we trapten hem vandaag af met She's a Liar van de Dolly Dots. Hartstikke goedemorgen, 11 minuten over 9. Martijn hier, dat was mijn begroeting. En iemand begroeten is volgens Duitse onderzoekers belangrijk. Het toont respect, erkenning, wekt vertrouwen en zorgt voor een sociaal prettige sfeer en gezelligheid. Over Duitsers gesproken. Zangeres die er aankomt zometeen heeft de kuil al gegraven. Helene Fischer, hoor je na die man uitmoken. Dit is René Vroger, maar just say hello op Radio.

Weet je nog de allereerste keer dat je verliefd werd? Op wie was het? Was het de juffrouw, misschien de buurman, jongen uit de klas of dat ene meisje uit de bovenbouw? Voor de zanger van de Nek was het een medewerker van de kledingwinkel. Hij was echt tot over zijn oren verliefd op de dame met de naam Sharona Alperin. Alleen die Sharona heeft het nooit geweten. Hij durfde niet de eerste move te maken omdat ze al een vriend had. En ja, de zanger was toen 8 jaar oud. Maar goed, hij is er nooit vergeten en scoorde een hit met de ode aan deze Sharona. Vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En goed, had hij een telefoon gehad, dan had hij ook gewoon even kunnen bellen en de woorden van Stevie Wonder kunnen gebruiken. I just called to say I love you op Radio 10.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Zometeen, oh, een hele leuke dame.
8: Hi, I'm Kylie Minogue and I'm going down under with Martin Kolkman.
7: Nou, dat zou je wel willen. Vanochtend droog, flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Temperatuur maximaal 24 graden vanmiddag. 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A12 Lunetten Den Haag voor Harmelen. Op de parallelbaan staat een vrachtauto met pannen. Vertraging 11 minuten. De A15 Oostvoorne Ridderkerk voor Vaanplein 24 minuten. En de A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk is de oprit afgesloten. Vertraging 11 minuten.

Ja, het is de wens van een hoop bezoekers aan de Zwarte Cross het afgelopen weekend. Kon ik maar even terug in de tijd. Had ik dat laatste biertje toch maar even laten staan. En die achtervoor natuurlijk ook. En kan die katapult dan vervolgens de andere kant op schieten. Terug in de tijd van Yves Berendsen vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen de zingende kraanmachinist die helemaal geen kraanmachinist was. Maar eerst Chesney Hawkes. En als je voor de spiegel stond vanmorgen en je voelt je heel zelfverzekerd, had je dit kunnen zingen.

Wars werd ooit door oud-presentator Willem Duis, dat is lang geleden van de zwart-wit televisie, aangekondigd als de zingende kraanmachinist. Nou, leuk gevonden, maar daar klopt helemaal niks van. Leen werkte namelijk als onderhoudsmonteur in de scheepsbouw, maar de zingende botenmaker klinkt toch een stuk minder gezellig. I can see clearly now in de Guilty Pleasure Party van Leen vandaag op Radio 10. Maandagmorgen misschien hebben vakantie. Lekker genieten vandaag. Temperatuur kan oplopen tot 24 graden met een zonnetje erbij. En uit de speakers zometeen The Backstreet Boys en Show Me the Meaning of Being Lonely. Maar eerst een klassiekertje. Lost in

0: Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995... en €205 netto bijtelling.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Heerlijke muziek op deze roze maandag in Tilburg, schrijft Jolanda. Nou, dan doen we er gewoon nog eentje bij zo meteen. Wham en I'm Your Man komt eraan. Maar eerst de man van het nieuws, Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
20: Goedemorgen. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou inmiddels ontslagen zijn. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen om ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met een aantal anderen op een fontein geklommen en die stortte in. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en dan zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. En na een weekend lang feesten op de Zwarte Cross gaan vandaag de meeste campinggasten weer naar huis. Maar de meeste bestuurders komen Lichtenvoorde niet uit zonder alcoholcontrole. En die is er niet voor niets, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
7: Ja, wat je vaak ziet, is dat je hebt natuurlijk zo'n heel weekend. Op een gegeven moment je lichaam raakt op een gegeven moment een soort van verzadigd. Ja, en dan heb je kans dat je denkt dat je wel kunt rijden. Maar de waardes hier laten nog steeds zien dat je nog steeds onder invloed bent.
20: En de meeste bestuurders hebben er in elk geval begrip voor. Treedt in weer vanochtend veel wolkenvelden, lokale regenbui, maar vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het is zo goed als droog bij 20 tot 23 graden.
19: Dan Flitsmeister met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 17 minuten. A15 Oost-Voorne-Ridderkerk voor Vaanplein is een ongeluk gebeurd. Vertraging 12 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging daarvan 12 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: De prijsfavoriet.

Winans en I Wanna Be The Only One op Radio 10. En daarvoor Wham met I'm Your Man om 10 minuten over 10 op de mooiste zender van Nederland. Dit is Radio 10. Martijn hier, een hele goede morgen. Was lekker doorrijden vanmorgen op de weg, hè? Het enige wat je waarschijnlijk tegenkwam was een auto met een dakkoffer of een sleurhut. Want alle kinderen hebben officieel vakantie. Dus heb je vakantie als kind, heel veel plezier. En als ouder, heel veel sterkte. Met de muziek kom je de dag wel door. Zometeen hoor je trouwens wat de overeenkomst is tussen 1/5 van de Nederlanders en Ed Sheeran. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen naar Susie Quattro en Chris Norman.

Denk jij eraan om een sabbatical te nemen? Dan ben je niet de enige. 20% van ons, 1 op de 5 Nederlanders, overweegt een sabbatical. En dat is een periode waarin je even stopt met werken om je te richten op dingen zoals reizen, studeren of andere vormen van ontwikkelingen. En iemand die dat ook gaat doen is Ed Sheeran. Je hoorde hem net, hij gaat een lange pauze inlassen. Maar aan reizen en studeren gaat hij niet beginnen. Hij wil vooral tijd doorbrengen met zijn 2 dochters. Maar we dan wel even geduld hebben, want de laatste optreden van zijn tour staat gepland op 12 december. Maar daarna keert hij naar huis en gaat hij de tijd met zijn gezinnetje doorbrengen. Celestial vandaag op Radio 10 met elke dag de grootste hits aller tijden. Zometeen, hot stuff van Donna Summer. Maar eerst Nick Kershaw, I Won't.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Wat ga jij morgen doen?
11: Vullen in de achtbaan?
10: Aapjes kijken in de dierentuin?
11: Of lekker ontspannen in de sauna?
10: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

Gerard is er heel erg blij mee. Dankjewel voor de draai van Roy Orbison. Nou, Gerard, dankjewel dat je Radio 10 aan hebt staan vandaag op deze maandagmorgen. Roy Orbison hoorde je en daarvoor een stukje meditatie van Lucy Silvas. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Goed, we gaan door.

0: Radio 10. En Nico is binnen, hoor.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Als een Torres voor het doel komt hij ze ook vandaag weer in. De laatste nieuwsfeiten. Nico, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen voor ons allemaal in petto voor de hele natie?
2: Voor de hele natie? Nou, waarschijnlijk denk jij dat je hartstikke goed bezig bent met waterbesparing. Maar de kans is groot dat die zo is. Ik ga jou tips geven.
0: Gouden tips.
2: Om het wel goed te
0: laat
2: doen.
0: Laat ze lopen zo meteen om 11 uur in het laatste nieuws met Nicola Ruijs op Radio 10. En tot het zover is Limal zo meteen. Maar eerst One. Dit is YouTube.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Chris?
20: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld.
22: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Ze staan in de startblokken.
0: Artiesten die in nummer 1 het hebben gescoord. Zometeen in 4x1. En ook 5 komt eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. En dat is volgende maand. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om bijvoorbeeld Justin Bieber, Madonna, Shakira en anderen te zien. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust en die duurde daardoor bijna een half uur. En je denkt misschien dat je heel zuinig bent met water, maar dat is vaak helemaal niet het geval. En veel mensen weten ook niet wat ze nou verkeerd doen. Daarom ben ik eens eventjes gaan zoeken om een paar goede tips voor je te vinden.
0: En nou, vertel.
2: Dit zijn ze. Douche 1 keer per dag, maximaal 5 minuten. En dan kan je denken van, ah, maar ik douche 3 keer, maar dan heel kort. Dat is toch altijd slechter voor het water dan die 1 keer. Ja, een klein open deurtje, maar toch zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen.
0: Oh.
2: Draai de wasmachine en vaatwassers alleen als ze vol zijn. En mocht je een tuin hebben en je wil een beetje sproeien, doe dat dan 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Want overdag verdampt een flink deel meteen en moet je veel meer sproeien.
0: En de planten gaan dood als je die water gaat geven in de bloedhitte met de zon erop.
2: Ja, daar willen de meningen wel een beetje over verschillen. De ene zegt van wel, de ander van niet. Dus sowieso, om ellende te voorkomen, doe het even 's avonds laat of 's ochtends vroeg.
0: Ze hebben altijd wat te zeiken, om het zo maar te zeggen.
2: En zo is het. Het weer, kunnen we daar wat over zeiken? Nou ja, wolkenvelden, lokale regenbui, hoef je niet te sproeien. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het is zo goed als droog bij 20 tot 23 graden.
0: Ik ga eerst de kraan even uitzetten, joh.
2: Goed zo.
0: Ja. 14 vertragingen gemeld op de A-wegen. De A8, dat is Zaandam-Amsterdam tussen West-Zaan en Zaandam. Een vrachtauto met pannen daar, vertraging 19 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem voor Duiven, ook een auto met pannen, 22 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Renkum, je gaat het niet geloven, maar ook een auto met pannen, vertraging 42 minuten.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
25: Zeker weten.
24: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Radio

Prince op Radio 10. En daarvoor de mannen die anderhalve week geleden nog in de Ziggo Dome stonden. En misschien hebben ze allemaal gezien daar. 5 hoorde je en Keep On Moving. En zo werd het bijna 11 minuten over 11. En dan zitten er 4 enen in de klok. En dat betekent maar één ding. Tijd voor 4x1. Dat zijn 4 nummers achter elkaar die allemaal op de eerste plaats hebben gestaan van een officiële hitlijst. Met zometeen een enorme controlfreak. Maar eerst een setje waar de Amerikaanse pers helemaal gek op was. Volgens de paparazzi was er sprake van een echte romance. De twee zouden verliefd op elkaar zijn, stiekem afspreken en zelfs een huwelijk plannen. Ja, dat het slechts om roddels ging, werd wat later duidelijk. Het gaat namelijk om Christina Aguilera en Ricky Martin. En ze blijken allebei van de mannen te zijn, om het zo maar te zeggen. Samen stonden ze op nummer 1 in 2001. En vandaag zijn ze nummer 1 in 4x1. Nobody Wants to Be Lonely op Radio 10.

Jeff Lynne was een enorme controlfreak. Hij had een hele band tot zijn beschikking, maar besloot ze uiteindelijk niet te gebruiken voor dit nummer. Hij speelde alles zelf in. Dus eigenlijk kun je stellen dat dit Electric Light zonder orchestra was. Don't Bring Me Down stond op nummer 1 in 1979. Hij was vandaag de tweede in 4x1. Met nog twee nummer 1 te gaan, met zometeen Harry Styles. Maar eerst de vrouw die gisteren in de opstelling stond tijdens de WK-finale. Moet je zo denken, Messi was een keer niet de oudste op het veld. Vandaag in

0: Goedemorgen Jeroen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Gaat zo meteen weer gebeuren na 12 uur. Dan gaat de muzikale kantine weer open. Ondanks dat het gewoon vakantie is, is Jeroen Nieuwenhuis er zo meteen na 12 uur. Met Alles Mag op maandag. En Jeroen heeft maar één ding nodig en dat is muziek. Dus laat weten wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien na 12 uur. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Of vraag de Bammerammer aan. Dat is een liedje met extra veel pit en plezier. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug
1: de Bammerammer broodtrommel.
0: Alsof we dit hebben afgesproken zo. Nee, maar het is totaal niet zo. Pak de app van Radio 10 en laat weten wat je zo meteen wil horen.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller-milk, the moo you can't resist.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Martijn Koopman.
3: Pink en Spenno Ballet zometeen, maar eerst de favoriet van Betty.
4: ABBA. Ik word er zo blij van. Ja, wie...

0: aan de kant. Laat je horen voor je grote vriend tijdens de lunch.
1: Dankjewel. Wat een applaus weer in ontvangst. Heel fijn.
0: Toch eens even. Ja. Ik heb iedereen uitgenodigd hier. Ja, hele pand is hierheen gekomen.
1: Ja, leuk. Ja, maar draai natuurlijk niet om mij. Nee, we gaan zo meteen jou op dat podium zetten. Jij bent er met mij, de DJ natuurlijk. En we gaan plaatjes draaien die jij nou eens lekker bij die maandagmiddag vindt passen. Dus heb jij de app van Radio 10 op je telefoon? Wat? Nee? Oh, zou ik wel even doen. Handig. Altijd handig, ook om te winnen. We hebben natuurlijk ook regelmatige acties waar je aan mee kan doen vanmiddag. Ook weer wat leuks, vertel ik straks al meer over. Zet die app even op je telefoon, dan kun je makkelijk een plaatje aanvragen. En het kost ook niks, het is gratis.
0: Ja.
1: Tikkeltje van de plaat even sturen, dat is genoeg. Maar je kan ook, als je echt wil, wat aankondigen natuurlijk. In diezelfde app, daar zit een microfoonfunctie in. En dan stuur je dan even allemaal naar onze fijne studio hier. Dan kunnen we dat straks allemaal uitzenden tussen 12 en 1. Daarnaast hebben we een plaat nodig waarmee we de middag gaan aftrappen. En Martijn, vertel eens, wat is dat?
0: Dat is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Ja, het kan zoiets als dit.

Elton John met ons favoriete zangvogeltje, de Kiki Dief. Don't go breaking my heart. Jeroen zit echt druk te scrollen door alle aanvragen die binnenkomen via de app van Radio 10. Maar hij mist eigenlijk jouw plaatje nog. Wil jij zo meteen in de opstelling staan tijdens de lunch bij Jeroen Nieuwenhuizen? Geef dan door wat Jeroen voor je kan opzetten. Leuke liedjes en doe dat via de gratis app van Radio 10. En dan vraag je je af, valt er nog wat te lachen vandaag? Ja, hoort toch eens even Madcon en Ray Dalton nu voor je.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Je hebt het beter bekeken.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Over een paar seconden breekt hij aan de maandagmiddag en we gaan lekker een uurtje samen doen. Alles mag op maandag, maar eerst eens even kijken hoe hij erbij hangt. Hij is om 6 uur begonnen vanmorgen, Nicola Ruijs.
2: Goedemorgen, nee, ja, goedemiddag.
1: Je weet het niet meer, hè? Raak je in de war. Ja,
2: goedemiddag, gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. Het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem allemaal erg spijt. Minstens 60% van alle tabak die Nederlanders roken komt inmiddels uit het buitenland. En dat is niet zo gek, een pakje kost hier zo'n 13,50 euro. In Duitsland 8 euro en in Luxemburg slechts 6. Vanuit Tilburg rijdt er zelfs een boodschappenbus naar Luxemburg voor 48 euro retour. Maar je hoeft geen medelijden te hebben met de overheid. Jaarlijks komt er alsnog 2,6 miljard euro aan accijns binnen. Er komt misschien toch nog vuurwerk bij de vierdaagse feesten in Nijmegen. De vuurwerkshow langs de Waal van gisteravond werd afgelast. Het zou afgeschoten worden vanaf een schip, maar er is olie op het dek gekomen en daardoor kon het niet meer veilig worden afgestoken. De organisatie wil de show misschien toch nog wel gaan inhalen. En België is het Nederlands elftal gebaseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu op de 2e plek. Het radioteam weer nog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het is zo goed als droog en het is zo'n 20 tot 23 graden.
1: Dankjewel man, dan zijn er vertragingen. 17, je krijgt het tot 3. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Dagelijkse file 25 minuten vandaag. Dan de A50 Annemos voor Rijnbrug, daar 26 minuten. En de A67 Turnhout-Eindhoven voor de randweg N2 West, 40 minuten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Radio 10.
8: De zomer van 10.
9: Jeroen.

0: gaan we beginnen met Harry.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb je hem al lekker uit laten wapperen in de tuin?
1: Nou, ik heb niks in de tuin laten.
0: Nee.
1: Ik ben nog aan het werk.
0: Oh, maar dat stinkt toch heel erg als hij heel lang op zolder heeft gelegen of in je schuur?
1: Ja, dat dan weer wel. Maar ja, ja. Goed, ja, moet wel de tijd opruimen. Hè?
0: Ja, snap ik. Oké, maar ga je hem nog wel even laten luchten voordat je vertrekt?
1: Ik ga mijn best doen. Ja, ja, nee, maar dat zal wel lukken. Want ik denk dat we hem aankomende zaterdag even opzetten en dan kunnen we even kijken of we alles nog hebben.
0: Ja.
1: Maar dat komt wel goed allemaal.
0: Ja, want over anderhalve week is het zover. Dan ga je met de tent richting Frankrijk.
1: Ja, dan gaan we op naar Marseille, ja. Die kant op.
0: Nou, heb je al een beetje gekeken wat het weer daar doet tegen die tijd? Of?
1: Nou, het is wel behoorlijk warm, maar iets minder als dat het was de afgelopen tijd. Dus dat scheelt wel weer. Dat vind ik wel erg prettig.
0: Ja, het voordeel is wel, je kan hem bijna overal neerzetten tegenwoordig, hè, want er is heel veel ruimte vrijgekomen.
1: Ja, maar je hebt niet echt een geweldig uitzicht, denk ik.
0: Nou ja, nee, dat wordt het niet. Maar je zal er zitten, hè?
1: Ja, het is al erg genoeg.
0: Nou, hey, maar ik wens je fijne vakantie in ieder geval. Maar nog even pruttelen deze week. Die laatste centjes binnen.

0: ik vraag een broodje bal met mayo.
1: Nice, dat is een goed begin van de week.
0: Ja, dat is geweldig.
1: Ja, man. Nou ja, en ook qua muziek?
0: Ja, juist. Ja, super zelf. Dat komt eigenlijk wel mijn favoriete Nederlandse band. En dat is dan Tower met See You Tonight.

0: Arne Bammer, maar die hoor niet zo heel vaak. See you tonight, Tower. Dat was de eerste voor vanmiddag.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Het is maandag de 20e van juli. Welkom, het is Jeroen Afternoon. Fijn dat je erbij bent. 3,4 miljoen Nederlanders keken gisteren naar de finale van het WK. Je hebt hem niet gezien, hè, Nico?
2: Ik heb een klein stukje gezien. Ja. Ik werd wakker door geschreeuw in de buurt. Toen ik toch even kijken.
0: Okay, ja, je moest vanmorgen zo vroeg op, dus je zei het al. Je zei, dat ga ik niet halen, denk ik. Nou, dan had je ook nog verlenging. Gelukkig geen strafschoppen.
2: Nee, dat scheelt, hè?
0: Ik had het echt heel vies gevonden als Argentinië alsnog had gewonnen door een strafschop.
2: Gelukkig is het
0: dan. Wat speelde die een rotwedstrijd, zeg? Ja, sorry dat ik het zeggen moet. Spanje, die liet het even zien hoe het wel kan.
2: Ja, ja. Nee, absoluut. Het voetbal heeft gewonnen, zeggen ze.
0: Het best bekeken moment van de wedstrijd heeft weinig met voetbal te maken. De kijkcijferpiek lag in de rust. Veel mensen waren toch zo echt ontzettend benieuwd geraakt naar die halftime show. Met Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, de Muppets zaten erin.
2: De Muppets.
0: Ja, het was leuk.
2: Ja, heb jij gekeken? Heb jij het gezien, die halftime show?
0: Ik heb even een paar stukjes gezien, ja, inderdaad. Maar volgens mij heb ik toen het moment gepakt om even van mijn bank beneden naar mijn bed te verschuiven.
2: Is ook belangrijk, ja.
0: Ik vond het wel weer welletjes. Maar goed, er komen kraamhotels. De zorgverzekeraars willen ervoor zorgen dat gezinnen met pasgeboren baby's altijd hulp kunnen krijgen. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtenlijsten dat de gezinnen er soms helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg.
2: Ja.
0: Maar dat komt dus een beetje in het gedrang. En het, kan je zeggen, als het de eerste kindje is wat je krijgt, dan is het wel heel fijn dat die mensen komen. Want je legt het toch een beetje uit hoe het allemaal werkt. En je hebt een paar handjes extra in huis. Het
2: lijkt me zo'n moment als je dan thuis komt met je eerste kind. En dat je dan, oké, en nu?
0: Ja,
2: dat gevoel.
0: Ja, het is, je kunt je wel voorbereiden. Je kan alles klaarleggen. Maar dan moet je toch aan de bak.
2: Ja.
0: Het is heel spannend. En goed, wij verwachten een tweede. Dus we hebben waarschijnlijk wel wat kraamzorg, maar ze zijn zo weer weg ook. Dus je moet. Ja, goed, we hebben al ervaring, dus dat scheelt.
2: Zo is het ook.
0: Maar voor de eerste is het echt wel heel fijn. En zeker als je gewoon zware bevalling hebt gehad. Mm. Nou, ben je toch echt blij dat iemand eventjes komt helpen.
2: Ja, dan goed dat die er zijn dan die hotels.
0: Ja, bij deze alvast een dikke 10 dan maar, hè, voor de bedenkers hiervan.
2: De eerste dikke 10 van vandaag.
0: Ja. Dit weekend, dat is ook leuk, het Truckstar Festival op TT Circuit in Assen. Ik heb het vorig jaar voor het eerst mogen hosten. Het baanprogramma heb ik dan over. Een stuk van het circuit is gewoon nog racebaan bij de tribune. De rest van het circuit staat helemaal vol met vrachtwagens.
2: Oh, vet.
0: Ik heb een rondje gereden over dat circuitpark. En dan heb je een soort dorpjes zijn het eigenlijk. Dus al die truckers en hun families, die nemen van alles mee. Ik heb zwembaden gezien. Ik heb kranen gezien waar een bank in hing, waar mensen in gingen zitten. Bars, eigen bars nemen ze mee. Het is onwijs leuk om te zien. Dus eigenlijk langs het hele circuit kun je gewoon een rondje lopen tussen al die trucks door. Maar er zijn natuurlijk ook showtrucks. In totaal 2000 vrachtwagens komen er. Maar die compound waar eigenlijk die showtrucks staan, dat is ook niet normaal hoeveel werk en tijd die mannen daarin stoppen om dat perfect eruit te laten zien. Op zondag is namelijk de verkiezing van de mooiste truck van Nederland. 2026.
2: En als je die wint?
0: Ja, dan heb je toch wat, jongens. Nou goed, van alles en nog wat te zitten zien. Een gezellige Hollandse avond, ook op zaterdagavond. Je kan zaterdag of zondag erbij zijn. Hou de vrachtwagen toeter in de gaten. Klinkt die, dan stuur je zo snel mogelijk via de app van Radio 10 het woord Truckstar. En dan kun je erheen met je gezin. Dat is toch gezellig?
2: Fantastisch.
0: Ja, dan koop je daar te zien. Nou, installeer die app nog even snel als je dat nog niet hebt gedaan. Hè. Handig, appje op je telefoon zetten. En dan kun je niet alleen wat mee winnen, dan kun je wat mee aanvragen. Zeker, wat zou je eens willen horen? Iets lekkers voor die maandagmiddaglunch. Denk maar even na en kijk eens in de top 4000 als je geen inspiratie hebt. Gert-Jan.
3: Goedemiddag met Gert-Jan. Ik zat te denken aan de Neutron Dance van de Pointer Sisters.
0: Mm.
3: Lekker voor de maandag om een beetje op gang te komen. Ik hoor hem wel, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Ja, zo'n Beverly Hills Cop film, hè. Even die openingsscènes. Nou goed, gaan we zo doen.
4: Hoi, Ron, mijn Robin. Smolverliefd van Doe Maar. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dankjewel. Hou Doe Maar.

0: the lunch van de Pointer Sisters. Neutron Dance krijg je hier door. Ja, fijn. Die was lekker. Dankjewel, dankjewel. Alles mag, alles mag. Alles mag op maandag. Ja, ik zeg nog maar een keer, hou de trucktoeter in de gaten, hè. Hoor je de truck langs scheuren, dan stuur je even Truckstar. En dan kun je erbij zijn komend weekend in Assen. Dat later misschien, ja, ik denk het wel. Maar we gaan eerst even kijken wat Michel zou willen nu op de radio.
1: Hoi Jeroen, ik spreek met Michel. Ik zou graag in Alles mag op maandag de mama's en de papa's met Monday Monday willen horen. Fijne show.
0: Ja, dankjewel.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
12: Oh, ja, nee, ben alweer.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: Ja, Claudia die heeft zo'n zin in de romantic stalking in your sleep. Nou, daar komt hij meteen.

0: Ja.
1: Aangevraagd door een zekere Jamal voor een speler uit Argentinië. Nee, Cry Me a River. Justin Timberlake kwam van Jacco en daarvoor hadden we voor Claudia Talking in Your Sleep Romantics. Ja, zeker wil je er snel bij zijn. Pak dan nu de app van Radio 10 en laat me weten wat ik moet draaien voor je. En hou die app in de aanslag ook, want als de vrachtwagen toeter klinkt, kun jij met z'n drietjes erbij, dus met z'n vier in totaal, komend weekend erbij zijn tijdens het Truckstar Festival op het TT-circuit in Assen. Houd in de gaten.
2: Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
3: Ik heb wel een goede. Dat is Eric Clapton, Forever Man. Goedjes, Jan.
1: Ja, die is lekker, man. Daar kun je lang naar luisteren, hè. Wel Forever Man. Alles mag op 10. Het is niet mijn beste.
4: Nee.

0: Tony Braxton komt even naast je zitten. Nam een oorlelletje in de mond en zong You're Making Me High. Aangebracht voor Jork en Laurens, die wilde Let Me Entertain You horen van Robbie Williams. Die nog stond te shinen gisteren ook, hè? Ja, ja, ja, op het voetbalveld. Ik vond het toch wel mooi voor hem dat hij toch in Amerika nog een keertje succes heeft gehaald. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, en in die zomer maak je kans op hartstikke leuke dingen. Vorige week hadden we natuurlijk de barbecue 10-daagse. En nou, ik heb weer wat voor je geregeld, hoor. Het Truckstar Festival. Dat is natuurlijk ook een van de dingen die altijd terugkeren in de zomer in Nederland. TT-circuit Assen, komend weekend. En Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat heb jij met vrachtwagens?
2: Ik kom uit een transportfamilie. Dus dat zit er al van het baby af aan in.
0: Ja.
2: En toen heb ik een hele tijd niet meer in gezeten. En dan kriebelt het wel weer. En dan hadden we een vrachtwagen voor onszelf nodig, voor het bedrijf. Dus dan ga je daar weer in rijden. En zo zit dat eigenlijk. En zo is dat eigenlijk mijn hele leven al een beetje dat ik het leuk vind.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik was als klein kind ook helemaal lijp van vrachtwagens. Kom niet eens uit zo'n familie, maar ging wel eens meerijden en zo. Oh, weet je wel, met een asfalttruc. Super vet, ja. Ik vond de geur van diesel vond ik geweldig. Ja.
2: Ja. Ja, ik heb er zelf ook veel aan gerepareerd. Dus,
0: ja, jij kent het wel, hè? Ja.
2: Ja, ja.
0: Hey, je kleinzoon van 9, die is ook gek op trucks.
2: Ja, hij wordt volgende week, de 29e, wordt hij 9. Dus die is al bij me. Die vindt dat wel prachtig, ja.
0: Ja, nou, dan zou dat toch een heel mooi, fantastisch verjaardagscadeau zijn om komend weekend er lekker bij te zijn, of niet dan?
2: Ja, hij wou er heel graag heen. Dus ik zal ook al zitten kijken voor kaarten.
0: Hij mag hem wel meenemen ook, want je wint 4 tickets. Gefeliciteerd. 4 tickets voor het Truckstar Festival dit weekend op het circuit van Assen.
2: Helemaal super, hartstikke bedankt.
0: En we zien elkaar daar, hè. Kom even lekker kijken op de tribune ook voor het baanprogramma. Want we gaan van alles hebben. Race trucks en stunts. En nou, het wordt fantastisch. Dus ik zie je daar.
2: Helemaal top.
0: Oké, Erik. Ja. Groetjes.
2: Oké, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Nou, we hebben nog wel weer kaartjes morgen en overmorgen. En aan de dag daarna hebben ze ook gewoon weg.
3: Alles mag op.
0: In totaal dus 4 stuks per keer. Wat hebben we als laatste voor vandaag? We gaan wel even afsluiten. Arjan?
4: Goedemiddag, Jeroen.
0: Hi.
4: Zou je mij een plaatje willen draaien voor Tony Scott? Met Get Into It, gewoon omdat hij zo lekker is. Dank je wel. Groeten, Arjan.

0: was die al.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Yes, nog een uur Jeroen Afternoon. Ik vind het leuk, jij ook hoop ik. Zometeen hier de top 4000 quiz, maar eerst Nicola Ruijs, die praat je bij over het nieuws.
6: Goedemiddag. Zuid-Holland en Brabant maken zich zorgen over de bereikbaarheid in hun provincies, nu de Merwedebrug ineens verboden is voor vrachtwagens. Die kunnen nu niet over de A27. Sommige truckers doen het nog wel, maar dat is gevaarlijk voor wegwerkers en andere weggebruikers, zegt de brancheclub bij RTLZ.
7: Daar heb ik echt geen begrip voor. Dus ik roep ook alle vrachtwagenchauffeurs op om dit verbod gewoon niet te negeren en om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van die brug gebruik kan maken die er nog wel over mag.
6: Maar de boogconstructie van de Merwedebrug blijkt op meerdere plekken behoorlijk zwak te zijn. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een TBS-kliniek zonder anderen om zich heen. Er is namelijk een groot risico dat hij opnieuw mensen gaat gijzelen. Dat deed hij 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar opnieuw in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De webshop AliExpress krijgt een torenhoge boete van Europa. Meer dan een 500 miljoen. Het is straf voor de verkoop van illegale en onveilige spullen. Het doet te weinig om dat tegen te gaan, vindt de Europese Commissie. AliExpress moet binnen 3 maanden verbeteren, anders kunnen er meer van dit soort boetes volgen. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien toch ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Vuurwerken worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om het te kijken. Trentie weer, droog en zon, maar overal wel kans op wat bewolking. In het noordwesten is er kans op wat regen bij 20 tot 24 graden. Morgen, ja, dan een beetje hetzelfde als vandaag.
5: Er zijn de vertragingen, 18 stuks. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 23 minuten aan de andere kant op ook. En dan de A50 Arnhem-Os voor Bankhoef, 48 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Radio 10. De zomer.

0: halfzus van Nana Cherry. En daarvoor hadden we nog Earth, Wind and Fire. Let's groove. Nou, let's play a game, zou ik zeggen. Dat is misschien belangrijker voor nu. Ja, die hebben we er nodig. De top 4000 lijst moet erbij, inderdaad. En dan ook nog eens een keer, dit gaan we doen.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, vier vragen over platen uit de top 4000. Het kan echt van alles zijn. Van allerlei decennia natuurlijk, maar ook allerlei soorten muziek. En hoe breed is jouw popkennis? Je kunt het testen. Eerst door even zometeen een oefenvraag te beantwoorden. Heb je die gestuurd en is die goed? Dan weet ik twee dingetjes, hè. Dat jij mee wil spelen zometeen voor de prijzen. En dat je het ook een beetje kan. Dus pak de app er maar even bij van Radio 10 en geef het antwoord op deze oefenvraag die ik voor je heb. Gisteravond klonk na de WK-overwinning van Spanje... ja, diezelfde top 4000 hit weer in de kleedkamer, hè. Dat kan niet anders natuurlijk, hè. Ja, we are the champions. En van wie is dat ook alweer?
2: Oei.
0: Nou, pittig, hè. Ja. Is pittig. Och. Nou, ach. Hey, kom op, jongens, het is vakantie. Gaan we niet allemaal te moeilijk maken nu. Dat is de oefenvraag. Ik wil het antwoord op de vraag van wie is We Are the Champions. En wie weet...

0: John Segarra en Justin Holliday op Radio 10. Waar we gaan spelen, we pakken hem erbij. De
1: Top 4000.
2: De Top 4000 quiz.
0: Die spelen vandaag met Erik.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, extra goed voor jou, want je bent jarig, hè, vandaag.
3: Ik ben 59 jaartjes geworden.
0: Nou, Erik van Atten, jongen. Alsjeblieft. Lukte het nog dat je een beetje die kaarsjes uitblazen? 59 is veel, hè?
3: Oh, makkelijk. Met twee vingers in de neus.
0: Oh, goed zo. Oh, dat vind ik wel een leuk gezicht ook. Ja. Ja, lekker met twee vingers in de neus lekker zitten blazen.
4: Wat mooi geluid.
0: Ja. Ja. Nee, van harte gefeliciteerd. Ja, je weet, ik had natuurlijk de enorme sloot cadeaus die jij van al jouw vrienden en je familie hebt gekregen. Daar kunnen wij natuurlijk niet aan tippen, dat begrijp ik.
3: Ja,
0: maar ja, je kan jezelf nog een cadeautje geven door vier prachtige prijsjes van Radio 10 binnen te slepen.
3: Nee? Dat zou mooi zijn.
0: Ja, en de eer, hè? Is ook belangrijk. Eer.
3: Ja.
0: Je naam begint ermee, Erik.
3: Ja.
0: Nou, zullen we maar eens even gaan kijken. We hebben een oefenvraag gesteld. We are the champions. Ja. Van wie was dat ook alweer?
3: Van Queen, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, van Queen. Ja. Zo gaan we het doen. Vier vragen. Ja. Luister goed. Geef wel in ieder geval redelijk snel antwoord. Hè? Want als ik hoor dat je zit te koelen, dan reken ik een fout. Dan hoor je het zoemertje, dat is dit geluid. Ik wens jou veel plezier.
3: Dank je wel.
0: Het is de dag van de maan. Maandag. Ja. Goed, groot, rond en gemaakt van kaas. Zegt men wel eens. Men, moet je daar wezen? Ik heb het nog nooit gehoord. Maar Maan, de zangeres, die staat ook in de Top 4000 met Blijven Slapen. Maan, ook een zangeres. In samenwerking met een Nederlandse rapper, dat liedje Blijven Slapen. Maar met wie is dat? Is dat A, Diggy Dex, B, Snelle of C, Ronnie Flex?
3: Ik pak op B.
0: B, ja. Dat is goed. Niet meer over nadenken, lekker goed gegokt. Hoppakee,
3: ja,
0: Snelle.
3: Lekker.
0: Ja.
2: Vraag 2.
0: Nou, vraag 2. Dat ook iets met kaas te maken. Kim Carnes. Ja. Ze is vandaag 81 jaar oud geworden. Hoera. Ze staat met nummer 1 in de Top 4000. Daarin bezingt ze de kijkkogels van een bekende filmster. Hoe heet het liedje van Kim Carnes in de Top 4000... waar zij een lekkere hit mee heeft gehad in de leven?
3: Ik heb lang nooit van een mens gehoord. Het spijt me.
0: Nee, nou, een liedje over ogen dan. Verzin maar wat.
3: Halfballig geest in ogen...
0: Nee.
3: Geen idee.
0: Wij zochten,
3: My eyes only.
0: Wij zochten Betty Davis Eyes.
3: Geen idee.
0: Nee, Betty Davis. Nou, dan gaan we lekker door. Dat was een filmster, jongens. Toch, langs leven.
2: Vraag 3.
0: Zo voor mijn tijd. Je krijgt een introotje en ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?
3: Losing My Religion.
0: Losing My wat?
3: Ja, Illusion, zo sweet.
0: Ja, wat zei je nou? Illusion, maar wat?
3: Illusion.
4: Ja.
0: Illusion?
4: Nee, religion.
3: Religion. Ja, maar religion, ja, die.
0: Ik wil nog
3: losing
0: één keer...
3: My Illusion. Ja. Losing My Illusion.
4: Ja.
0: Nou, dat is goed, ja.
4: Dat hij jarig is, kom op.
0: Ja, oh, dat is ook zo.
3: Ja,
0: dat is natuurlijk ook, ja. Dat is ook een beetje Brabantse tongval.
3: Hè? Nee, Achterhoeks.
0: Achterhoeks. Oh, ik had hier als Brabant erin gezegd. Nou, maakt niet uit. Losing My Religion is goed.
3: Nou,
0: ja.
3: Toppie.
0: Nou, nog één vraag dan.
2: Vraag 4.
0: Nicola, wat heb je bedacht?
4: Ja, het is 20 juli niet alleen een bijzondere dag voor de maan, maar ook voor Joop Zoetemelk. Je kent hem wel, de legendarische wielrenner van weleer. Deze dag, 20 juli 1980, won hij eindelijk een keertje de Tour de France. Ik zeg eindelijk, omdat hij namelijk 5 keer ervoor tweede werd.
0: Ja, ja.
4: Dat zeggen ze ook altijd, als je een paar keer tweede wordt. Ah, de Joop Zoetemelk van het. Hij was namelijk ook nog eens de tweede Nederlander in de geschiedenis die hem won. Dus dat is dan ook wel weer grappig. bij deze kunnen we eigenlijk niks anders zeggen dan Joop. Van harte gefeliciteerd nogmaals.
0: Ja, Zoetemelk kun je ook kaas van maken. we hebben een troost voor Joop. Nummer 2 zijn is helemaal niet erg. Want het blijkt wel uit de Top 4000 nummer. Be my number 2.
5: Won't you be my number 2? Be a number 1 or 2?
0: Ja, wie horen we hier zingen, Erik?
3: Ja. Elton John.
0: Vullen we Elton John in? Nee, Erik, dat was niet Elton John. Dat was Joe Jackson.
3: Ja, juist. Ja.
0: Nou,
3: Wat aardig in de buurt.
0: Ja, nou ja, eentje goed gegokt, hè. Sneller had je goed. En losing illusion, dat was ook goed. Ja. Ja. Nou, die krijgt van goed. Radio 10 Pet, we zijn niet moeilijk, jongen. De zomer kan ons het schelen. Radio 10 Pet en de Radio 10.
4: Zonnebril.
0: Ja hoor, alsjeblieft.
3: Dank je wel.
0: Fijne verjaardag, jongen.
3: Dank je wel, hè.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De prijsfavoriet.

0: we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
8: Jeroen Afternoon, daar luister je naar. We gaan zo meteen dikke tienen uitdelen. Doe lekker mee. Eerst Toto.

0: met welkom. Zo hier aan het eind van Jeroen en Veroen doen we dat gewoon elke dag. Even een klein podiumpje, virtueel, waarop je iemand kan zetten. Je kan er niks mee winnen, alleen een goed gevoel krijg je ervan. Dat is toch leuk? Goed gevoel, wie wil dan niet een goed gevoel? Dus geef even door wie er vandaag een dikke 10 verdient. En allerlei redenen kan het hebben natuurlijk. Hè. Dus iemand kan je geholpen hebben, bijvoorbeeld dit weekend.
1: Ja?
0: Een overbuurvrouw die is bezig om zelf een stoepje te leggen voor de deur. Terwijl de riolering vervangen of zo, hebben ze zelf de stoep gelegd.
1: Hé, maar dat is goed.
0: Maar wel hulp van een, ik denk een vader. Ik heb het niet gevraagd, maar die waren lekker bezig met z'n tweetjes. Ik bedoel, nou, ik kan me voorstellen dat je zo iemand eens even op een podium wil zetten.
1: Dat snap ik ook, ja.
0: Of misschien kon je vanmorgen meerijden met iemand. Naar je werk. Dat je zelf niet hoeft te rijden, dat is ook lekker.
1: Er zijn zoveel goede dingen, gelegenheid om een 10 te geven.
0: Geef eens even door wie er een 10 verdient. Kom maar, via de gratis app van Radio 10. Doe het nu.
1: Ja, ik ging eens eventjes kijken in het nieuws of ik iemand kon vinden die ik een dikke 10 wilde geven. Het is een beetje komkommertijd. Maar gelukkig, als je een beetje klem zit daarin, is er altijd nog Gen Z.
0: Gen Z, wie kent er niet?
1: Ja, Gen Z, dat zijn de kindertjes die geboren zijn tussen 1997, dus in 2012. Ja, en die doen het toch een beetje anders dan wij, oude
0: stokken, ja.
1: Dat wilde ik zeggen.
0: Ja, ja, wij zijn natuurlijk... Boomertuig.
1: Juist. Nee, wat hebben zij nu tegenwoordig? Zij doen een hele hoop dingen omarmen, waar wij ons voor schaamden. Nu hebben we het over puistjes. Van die kleine, leuke puistjes op je gezicht. Van die rode dingetjes met zo'n wit puntje.
0: Ja, oh, lekker.
1: Wij deden dat verstoppen, want wij schaamden ons ervoor. Wat doen zij nu? Zij gaan die dingen omarmen, figuurlijk dan, door er hele leuke stickertjes op te plakken. In de vorm van een bloemetje, of een sterretje, of weet ik wat allemaal. En daarmee laten ze zien, ik heb vrede met mijn pukkeltjes op mijn hoofd, en ik ben hartstikke zen met mezelf. Ja, ik vind dat is gewoon heel mooi. Er zijn Justin Bieber en zijn vrouw, die verkopen die dingen ook. Daarom wil iedereen ze hebben.
0: Justin Bieber heeft toch nooit meer pukkels gehad sinds zijn puberteit?
1: Hij niet, maar hij heeft wel natuurlijk verstand van geld verdienen. Dus,
0: okay.
1: Snap je? Dus dat doet hij. Ja, en ze helpen ook nog een beetje, want er zit namelijk hydrocolloïde zit erin.
0: Oh, ja, nee, ik dacht, wat zit er nog in? Ja,
1: en
0: nee,
1: dat neemt,
0: nou nu het zegt.
1: Dat neemt vocht op, zeggen ze.
0: Ja.
1: Ja, kijk, maar nogmaals, komkommertijd van hier tot Tokio, dus een hele dikke 10 voor de Gen Z'ers.
0: Weet je wat ook vocht op slobbert?
1: Nou.
0: Alcohol. Alcohol.
1: Alcohol ook.
0: Lekker uitdrogen.
1: Gaan wij morgen een dikke 10 geven aan de alcohol. Goed.
0: Oh ja, ja, nou ja, je zal ermee te maken hebben. Het is, bedoel toch, hè? Ja,
1: nee,
0: het is lang geleden.
1: Leuk.
0: Maar als je vroeger op school zat en je had zo'n gezicht, dat al helemaal...
1: Dat
0: behoorlijk onzeker van worden. Nou, dus gaat goed als we op deze manier aanpakken. Kom op.
1: Zo is het dan.
0: Toch, ja, waarom ook niet?
1: Alle Gen Z'ers, kom naar het podium.
0: Zo, nou, we maken het wat groter. Weet ze toch niet te vinden, Radio 10. Blijven plakken bij 5 en 8 beneden. Nou, we gaan eens even wat dikke 10 uitdelen. Doe je lekker mee? Pak

0: Fred zegt, ik geef een hele vette dikke 10 aan alle muzikanten en leden van de marching band Example uit Empel. Ze hebben het afgelopen weekend tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 2 keer goud gehaald. Netjes.
1: Hey.
0: Gert-Jan zegt, ik zou graag Marcel Nuijen een dikke 10 geven. Gisteren 50 geworden en morgen voor de 4x50 in de Vierdaagse. Succes daarmee. Cynthia, een dikke 10 voor mijn moeder, omdat ze er altijd voor me is. En van iedere dag weer iets bijzonders weet te maken. Dan Kees, een dikke 10 voor mijn tante Marla. Die heeft voor ons staan strijken. Nou, dat is lekker. Tante Marla, als je tijd hebt...
1: Ja, kom even langs.
0: Robin, ik geef een dikke 10 aan mijn verloofde Wilma Blom. Ze heeft vorige week haar Duitse herder Jack verloren. 10 als steun, dat is altijd heel verdrietig, hè? En Edwin zegt, een beetje vies verhaaltje dit, maar op onze camping... hadden de weekendgasten nogal een bende achtergelaten... bij de afstortbak voor de chemische toiletcassettes. En ik ben zelf niet aanwezig vandaag. Daarom wil ik onze vaste seizoensgasten... Wil en Riet van der Ploeg een dikke 10 geven... omdat ze de boel weer schoon hebben gemaakt.
1: Nou, dat is echt een hele dikke 10.
0: Ja. Wil en Riet, schoner wordt het niet.
1: Ha.
0: En er is maar ingesproken door Gerard. Kom er maar in, Gerard.
2: Ja, Gerard Scholz hier vanuit het zonnige Duitsland.
0: Ja,
2: half bewolkt, maar dat maakt niet uit.
0: Nee.
2: Ik wou graag een hele dikke 10 geven aan mijn buren. Omdat die altijd voor ons klaar zijn als we met de hond omhoog zitten.
0: Ja.
2: Hartstikke bedankt, man.
0: Oké, Gerard, nou bij deze. Dan gaan we met z'n allen even een liedje zingen. Speciaal voor de mensen.
3: Jij krijgt van mij.
0: Die een dikke 10 verdienen. Ja hoor, nou daar waren ze dan voor deze maandagmiddag. De dikke 10 zijn uitgedeeld, we doen even ons zit erop. Maar dat betekent wel, de rest van de middag is aanstaande. Edwin Diergaard hoor je zometeen met de grootste in alle tijden. Mag je onwijs veel plezier ermee wensen.
4: Dag Jeroen.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: van 2 uur. Wat krijg je van Nicola Ruis?
1: Goedemiddag. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er extremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Webshop AliExpress vindt de boete van Europa overdreven en denkt erom om in beroep te gaan. De boete is meer dan 500 miljoen, omdat er zo weinig wordt opgetreden tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. AliExpress zegt dat ze wel optreden en ook dat er al heel veel is verbeterd. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. En donderdag, dan is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat namelijk upcyclen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft behoorlijk hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en ook nog eens hulp krijgt van de beste mariniers van Nederland. Spannend. Het weer. Ja, het is goed weer om up te zeilen van de Euromast. Het is droog, zonnig, ook een beetje bewolking in het noordwesten. Maar daar staat dat ding niet. Is er kans op wat regen. 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Nicola. 25 files en de langste vind je op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 32 minuten daar. Dan heb je ook nog 2 stuks op de A50. Allereerst Apeldoorn Arnhem voor Loenen. 24 minuten. En Arnhem richting Os voor de Maasbrug. 1,5 uur.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
0: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Radio 10. De zomer van

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: 2020 staat er voor je klaar. Dit is er namelijk een waarbij Max Weinberg, de drummer van de E Street Band, een makkie heeft. Het is namelijk een van de zeldzame Springsteen-songs waarop gebruik wordt gemaakt van een drumcomputer.
1: Ja.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: energiediscounter.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Ja.
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: bijna juist.
1: Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als die brug beter was onderhouden. En dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost veel geld. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter. Nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij als het aan het OM ligt alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. We gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham zei ook dat hij iets wil doen tegen de hoge prijzen. En de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in haar uppie doen, afzeilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af, hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Nou, dat was zo, maar ja, hij doet het dus niet.
2: Zwak.
1: Ja, doe het dan op een andere dag.
2: Zeker een TikTok-filmpje maken.
1: Ja, misschien. Het Radio 10 weer. Er zijn steeds minder wolken, meer zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is nu 20 tot 23 graden. Ook morgen is het droog. Vooral in de ochtend veel zon. Later ook wat wolken. En dezelfde temperaturen.
2: Dankjewel, Martijn. Joep. Tot zometeen weer bij Gijs op 10 met Lex. Hè?
1: Ja.
2: 21 files staan er. Allereerst op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Dijlen Lange. 30 minuten is die daar. De geplaagde Merwedebrug. A15 Nijmegen richting Gorkum voor de brug over het Merwedekanaal, 25 minuten. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel ook een lange, die is 23 minuten lang daar.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Radio 10. De zomer van

U2. With or without you bij Radio 10. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam moet het without doen. Dat hoorde je zojuist in het Radio 10 nieuws van 3 uur met Martijn. Ze zou dus met premier Rob Jetten gaan afzeilen vanaf de Euromast als de opkomst bij de laatste verkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. En ja, dat gebeurde zowaar. Nou, Schouten gaat het dus donderdag doen, maar Jetten haakt af. En daarmee houdt hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte. Aan de andere kant, als hij het wel zou doen, dan roepen we weer... Doe normaal, man! Ga het land besturen!

weet bijna niemand nog wat het is, hè, een cd. Ik ga het ook niet uitleggen, want dan word ik weer een boomer genoemd. Boom, boom, boom. En zo'n milieu.

recorder. Een Nagra. Loodzwaar. Ziet er prachtig uit. Het is een Zwitserse kwaliteitsproduct. En dan kwam ik daar bij de Jonge League. En die gasten die waren, nou, dat vonden ze wat hoor, zo'n Nagra. Waar ze echt heel erg van onder de indruk. Ik was in eerste instantie al een kwartier bezig met het bandje om van de ene spoel om de andere spoel te wikkelen. En zij maar steeds start drukken, stop drukken. Prachtig vonden ze het. Ja, en toen was er uiteindelijk geen tijd meer om vragen te stellen. En dat was mijn einde van mijn carrière als muziekjournalist.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia.
4: Thuis in Italië. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting.

0: spaarde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Edwin Diergaarden.
5: Met zometeen een romantisch doorbraakverhaal.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. New York, eind jaren 80. In de gangen van platenmaatschappijen op Manhattan loopt een jonge vrouw met een stapel cassettebandjes onder haar arm. Overal laat ze haar demo achter. Meestal verdwijnen die ergens op een bureau of rechtstreeks in een la. Ze weet dat ze een bijzondere stem heeft. Alleen lijkt niemand die nog te horen. Dan krijgt ze een uitnodiging voor een feest van platenmaatschappij CBS Records. Niet als artiest, maar als achtergrondzangeres. Tussen de glazen champagne en de maatpakken van de muziekbazen verzamelt ze al haar moed. Ze stapt op Tommy Mottola af. Op dat moment een van de machtigste mannen in de muziekindustrie, en drukt hem haar demo in handen. Hij stopt de cassette in zijn jaszak, bedankt en loopt verder. Later die avond rijdt hij over de snelweg terug naar huis. Meer uit nieuwsgierigheid dan verwachting schuift hij de cassette in de autoradio. En binnen een paar minuten draait hij de auto weer om. Deze zangeres mag niet tussen de tientallen andere demo's verdwijnen. Alleen, ze is al weg. Er volgt een kleine zoektocht door New York, totdat hij haar eindelijk weet te bereiken. Nog een jaar later klinkt haar debuutsingle overal op de radio. En de wereld maakt kennis met een stem die moeiteloos de hoogste noten raakt. En de jonge vrouw is Mariah Carey.
1: De doorbraak.

0: feest geweest te zijn. Ikzelf heb het niet mogen meemaken, maar ik heb het vanaf een afstandje gezien. Ook leuk, toch? Zometeen na vieren ben je erbij. Gijs op 10, net als Lex. Lex Gaarthuis, goedemiddag, hallo. Ed, wat heb jij zometeen nog? Allemaal in de aanbieding.
1: Zometeen, meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10, ook bij afwezigheid van Gijs spelen wij de top 4000 in 40 seconden.
0: Uiteraard.
1: Bijzonder lastig spel. Afgelopen week, in mijn eerste week dat ik dit programma mocht vervangen, want het is mogen natuurlijk, ging dat dramatisch. Ja? Tenminste, aan de kant van de deelnemers. Dus ik hoop dat er iemand luistert die het neelt vandaag voor die 100 euro thuisbezorgd goed. En wij hebben in de studio, ja, zie hem maar eens voor een microfoon te krijgen, want hij is nogal schuw. Raymond Mens, Amerika-kenner. Want er is weer veel te doen rondom de man die gisteren toch net weer iets te lang op dat podium bleef staan met die wereldbeker. Heb je het gezien?
0: Ja, natuurlijk.
1: Donald Trump?
0: Ja.
1: Ja, houdt de wereld natuurlijk in een wurggreep met de oorlogsperikelen, daar gaan we het over hebben. Maar ook vooral toch eventjes over ja, de WK-finale beelden die we van hem hebben gezien en zijn plannen om zo snel mogelijk weer een WK naar Amerika te halen.
0: Ja, hij weet zeker niet dat het eens in de vier jaar is of zo.
1: Nee, maar ik denk dat hij met één belletje.
0: Ja, dat zal wel. Ja.
1: Nou, dat er meer in Gijs op 10 net.
0: Zometeen na vier, het drie uur lang maar liefst. De meer muziek in de middagshow. Terwijl jij onderweg bent naar huis, misschien hier en daar een beetje in de file staat, word je geëntertaind door Lex Gaarthuis in Gijs op 10. En Raymond Mens, hou zijn handje een beetje vast. Ja, dat is altijd eng vinden.
1: Spannend voor
0: Natuurlijk. Young

0: Lekker toch? 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Een bijzonder goedemiddag. Het is zover 4 uur sharp. En dus tijd voor de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Met het nieuws krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
15: Goedemiddag Lex. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Dat kost veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van transport en logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met die brug. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag. Maar daarna is niks meer van haar vernomen. Ze heet Demi Lee, heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. En dat betekent dat daar weer kan worden gefeest. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden de Spanjaarden gehuldigd bij het stadhuis. En morgen begint de Nijmeegse Vierdaagse. Maar vandaag stonden er al lange rijen. Want vanmiddag konden de startbewijzen worden opgehaald. En dat ja, was dus wel eventjes wachten. Ik had nu graag iemand laten horen die zei: nou, het was wel even wachten. Ik stond 35 minuten in de rij, maar de computer heeft er geen zin meer in. Ach, ja. Er zijn in totaal 47.000 startbewijzen. Maar ja, er zijn altijd mensen die vlak voor de Vierdaagse toch niet komen opdagen, zegt de organisatie. Het radioteam weer dan. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Vannacht blijft het droog, 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog, in de ochtend veel zon, in de middag meer wolken en dan wordt het 20 tot 24 graden.
14: Martijn, dankjewel. Dan een blik op de weg. Het is zomervakantie, dus er zullen wel geen files staan. No, sink again, want 26 vertragingen gemeld bij Flitsmeister. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Wessum, 3 kwartier. De A12 Lunetten-Den Haag voor Harmelen door een auto met pech, 21 minuten. En de A59 Zonzeel-Os voor Hoijpolder door bergingswerkzaamheden daar, 23 minuten. Straks hoor je de meeste muziek in de middag met George Michael en de Village People. En er is cabaret met Joep van het Hek.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molise.

The Flat Cooking on Three Burners. Als je een beetje in het hogere segment begaf natuurlijk. Hè? Want op zo'n petroleumstelletje kan het ook gewoon. Het is 4:08 op deze schitterende maandag. Maandag 20 juli 2026. Welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Getitel. Gijs op 10. En waar dan? Dat dacht ik. Gijs met vakantie, maar maak je...

0: Ja, en Robin.
1: Ja.
0: Nergens te bekennen, hè?
1: Nee.
0: Nee. Was het gezellig?
1: Ja, het was heel gezellig. En dus een beetje, nou ja, we hebben het slachtoffer achtergelaten.
0: Ja, ja. Hij is niet als kanonskogel over die megatent gevlogen. Dat was hij niet.
1: Nee, dat was hij niet.
0: We kregen al verontrustende bericht van... Goh, Lex leest zelf de files. Is Robin van de regie, is hem iets overkomen tijdens de Zwarte Cross? Nee. Maar Robin, ja, is een man en die moet daar voorbij komen. Lisanne is een vrouw, die gaat hier zitten en die gaat gewoon door. Kijk, ja, ik denk, zeg ik het maar gewoon zoals het is. Ja,
2: dit is het gewoon, hoor.
0: Ja. In de hoop dat ik straks gewoon een espressootje krijg van Lisanne. Dat is natuurlijk ook. Maar dan blijf ik natuurlijk ook.
1: Niet zo van het slijm worden, Alex.
0: Zeg, onderweg naar het einde van je misschien wel werk of anders zomervakantiedag. En mocht je vandaag een typische moeizame maandag achter de rug hebben op je werk, dan heb ik misschien iets waardoor jouw donkere wolk wat lichter kleurt. Eentje in de categorie: het kan altijd erger. De grote gele supermarktketen is namelijk boos op een van zijn personeelsleden. Het afgelopen weekend circuleerden camerabeelden van een vakkenvuller die een schap vol flessen wijn aan het vullen was. Tot zover niks aan de hand. Maar toen hij de laatste fles in het schap zette, bezweek het en vielen tientallen flessen stuk in het gangpad. Oi, oi, oi, oi, oi. Nou, wie de beelden online heeft gezet, dat is onduidelijk. Bij de supermarkt zijn ze er in ieder geval niet zo blij mee. Een woordvoerder van de supermarktketen laat weten dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van het lek. In ieder geval niet van de wijn, maar van de beelden. Maar om jezelf terug te zien in de supermarkt heb je geen camera nodig. Dat weet je ook van het hek wel.
3: Als het ergens een plek is waar je jezelf terug ziet, is het in de supermarkt. Want in elke hoek hangt tegenwoordig zo'n grote ronde spiegel, weet je wel. Die dingen die je zo dik maakt. Tenminste, ik ben altijd een medisch wonder in die dingen. Ik zag mezelf in die spiegel, ik denk, ben ik dat? Gadverdamme, nee. Maar ik ben er zo'n lul die nog één keer terug gaat om te kijken of het niet aan die spiegel ligt. Maar wel. Ja, want ik weet het heus wel, hoor, dames, dat ik geen Chippendale ben. Dat weet ik echt wel, hoor. Ik bedoel, ik red het niet met een vlossende veter in mijn reet. Dat weet ik echt wel, hoor. Dat weet ik echt wel. Dat weet ik echt wel, hoor. Als iemand het van het praten moet hebben, dan ben ik het, ja. Daarom moet ik twee keer zo snel houden, hoor. Dat weet ik echt wel.

0: Radio 10.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Even de officiële waarschuwing van het management van Sheryl Crow. Let op, mocht je denken dat je gezellig aan het appen bent met de zangeres. Dat ben je niet. Oplichters troggelen fans geld af met nepprofielen. En sommigen dachten zelfs al dat ze met haar gingen trouwen. Ja, ja. Ze bestaan. Sheryl Crow snapt er niks van. Die zegt ongelooflijk dat we dit nog moeten uitleggen. Dus mocht Shell je vragen om een, wat geld over te maken voor bijvoorbeeld een exclusieve fanpas. Doe maar niet. En wat was dat ook alweer? Hang op. Klik weg. Bel uw bank. Nou, dat kan je dan nog beter doen dan in zee gaan met deze nep Sheryls. Sheryl Crow in Gijs op 10. Het is een paar minuten voor 4:30. Dat betekent zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit erin?
1: Nou, transportbedrijven zijn kwaad vanwege het afsluiten van de Merwedebrug. En zometeen de drie opmerkelijkste komkommernieuwtjes van vandaag.
0: Nou, wel naar uit te kijken, Martijn.
1: Er zitten ook weer pareltjes tussen, dus ja. Dat snap ik wel.
0: Komkommertijd en meer zometeen met Martijn. En dit is Simply Red op 10. Stars.

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: De prijs van

0: Vibra, nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Bijzonder goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Even kijken naar het weer voor je. Vanavond is nog lang zonnig, 10 tot 14 graden. Morgenochtend veel zon, 's middags bewolking, 20 tot 24 graden. Blik op de weg, Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 36 vertragingen ondanks de vakantieperiodes. Dit zijn de drie langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Grattum, 24 minuten. De A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Een half uur vertraging. En ook een half uur op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelminekanaal. Dat komt door een ongeluk daar. Zometeen meer muziek in de middag van Alphaville en Amy Winehouse in Gijs op 10. Maar eerst het laatste en belangrijkste nieuws. Dat krijg je natuurlijk van onze Martijn Nijhuis. In het nieuws van 4:30. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Lex. Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid kunnen aanpakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud. Nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten zij omrijden. En dat kost natuurlijk veel geld. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Felicitaties voor de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham. Bijvoorbeeld van Ursula von der Leyen van de EU en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Ze hopen allemaal op een goede samenwerking. En sinds afgelopen weekend hebben alle regio's officieel zomervakantie. Nou, dat is te merken, want ook bijna alle journalisten zijn op vakantie.
9: Ja.
10: Dus ja, er zijn nog vooral nieuwsberichten waarvan je denkt, hoe dan? We moeten minder water gebruiken, maar wat kost water uit de kraan eigenlijk per dag? Ja. Inclusief douchen, de wc en de wasmachine? Wat denk je? €1,25.
9: Je pakt het mee, hè?
10: Ja.
9: Je pakt het mee.
10: Metro Nieuws heeft uitgezocht hoe groot de kans is dat Nederland ooit gastland wordt van het WK voetbal.
9: Toch benieuwd?
10: Bijna 0%.
9: Ik schrijf mee, hoor.
10: Ja, heel goed. Ja. En de Telegraaf legt uit hoe je van fruitvliegjes afkomt. Hou je vast, hoor.
9: Ja.
10: Laat geen fruit op het aanrecht liggen, gooi het meteen weg. Verwacht je toch niet, hè?
9: Ja, het is toch weer leerzaam. Morgen weer een nieuwe editie. Ik kijk daar nu al naar uit. Met Martijn Nijhuis van het nu al legendarische Kom het fruit.
11: Heerlijk.
9: Dankjewel, Martijn. Geen fruit op het aanrecht. Geen WK voetbal. €1,25. En je wordt wijzer van dit programma. Ik heb het altijd al gezegd. Maandag.
11: Ik hou het voor gezien.
9: Absoluut.
11: Dit is Gijs op 10.
9: Met Alphaville.

0: door de rehab. Gijs op 10. Ja, je kunt er hele keukenwanden mee betegelen van die tegeltjeswijsheden, weet je wel. Over het leven in het hier en nu en genieten van het moment. Maar dat blijkt in de praktijk toch een stuk moeilijker dan gedacht. Sterker nog, wat lezen wij vandaag in de kranten? Onderzoekers beweren dat je succes en rijkdom bepaalt hoe intens je van dingen geniet.
1: Ja. Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, ik heb dat niet verzonnen. Geluksonderzoekers beweren dat. En vind maar eens zo'n geluksonderzoeker. Dat is in principe al geluk hebben. Maar we hebben hem, dames en heren. Geluksonderzoeker Ad Bergsma aan de telefoon. Ad, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoe word je geluksonderzoeker, Ad?
2: Oh, dat is heel lang geleden begonnen. Ik schreef er wat over, ik interviewde iemand. En toen dacht ik, daar wil ik meer over weten. En toen heb ik een boekje erover geschreven. En toen was er een hoogleraar die zegt, wil je hier niet op promoveren? En dat heb ik gedaan.
0: En zo geschiedde dat?
2: Ja, dit is echt een geschiedenis van 30 jaar. Ja,
0: wat goed. Waarom bepaalt de hoeveelheid succes of geld hoe intens je van iets geniet? Integreert mij toch.
2: Ja, dit is wel heel erg kort door de bocht geformuleerd, zeg maar.
0: Daar zijn we van, ja.
2: Ja, maar ik ben van de nuance.
0: Heel graag.
2: Daar gaan we heel lang gesprek over hebben, uiteindelijk. Het punt is natuurlijk zo van, wat je denkt, als ik maar dit, dan word ik gelukkig.
0: Juist.
2: Misschien, dus als ik maar meer succes heb. Maar eigenlijk werkt het, als je naar onderzoek kijkt, als je kijkt hoe het met mensen nu gaat, mensen die gelukkig zijn, die worden later succesvol. Mensen die succesvol zijn, worden later niet gelukkig. Dus kennelijk is er ook een groot deel wat in jezelf zit en niet in de omstandigheden. En het probleem met succes is natuurlijk zo'n soort van of we het met het te druk hebben, met meer en meer en meer willen, is dat je ook minder tijd hebt om het potje te nemen. Als je een heel simpel experiment moet doen, dan kan je verschillende mensen een stukje chocola geven. Je hebt mensen die het in hun mond stoppen en die het proeven. En je hebt mensen die het in hun mond stoppen, doorslikken en proeven, zeg maar. En juist in dat moment, je kan heel veel goede dingen ongenoten laten wegvloeien.
0: Juist. Dus het is niet per se gezegd dat geld gelukkig maakt. Als ik hier een hele snelle conclusie, tussenconclusie aan wil verbinden.
2: Als je, er is een heel bescheiden verband tussen geld en geluk.
0: Juist.
2: Rijkere mensen die hebben het wel ietsjes makkelijker. En het grappige is zo van, geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel als je echt in de shit zit en je hebt tegenslag. Als je gaat scheiden bijvoorbeeld, en je kan een huis kopen. Dat is echt heerlijk. Of als je je werk kwijtraakt en je hebt gewoon een buffer, zodat je je geen zorgen hoeft te maken.
0: Ja, het maakt het makkelijker, maar dat is misschien dan weer iets anders dan geluk, Ad, toch?
2: Nou, het buffert bij ongeluk en Juist. Het maakt niet heel veel gelukkiger.
0: Juist. Sommige mensen.
2: Het hangt een beetje van je omstandigheden af. Als alles gewoon goed gaat, dan heb je niet zoveel geld nodig.
0: Ja. Nou, dat is een geruststellende gedachte, toch? Sommige mensen beweren dat ze meer genieten naarmate ze ouder worden. Heeft leeftijd daadwerkelijk ook invloed op je beleving van geluk, Ad? Ik weet niet, ik durf bijna niet te vragen hoe oud jij bent.
2: Ik ben 61, ik durf bijna niet te antwoorden, oude man. Maar ik geef toch mijn antwoord. 61 jaar ben ik en ik weet niet of ik er zelf beter in ben geworden, zeg maar. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die zoveel oudere mensen voelen zich wel prettiger. Het helpt je wel. Ja, hoe moet ik het nou even zeggen? Zo van, wat je echt helpt, is dat je beseft wat wel en niet belangrijk is. En ik moest even denken aan, als je je eerste relatie hebt, dan denk je, het moet allemaal roze geur en maneschijn zijn, zeg maar. En het moet beter. En concentreer je heel erg op wat niet goed is. En in je tweede relatie ben je wat realistischer. En ben je meer geneigd om dat te nemen voor wat het is, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus naarmate je ouder wordt, word je een klein beetje wijzer als je geluk hebt. En als je een beetje je best ervoor doet. En als je wijzer wordt, leer je beter onderscheiden wat er nou wel en niet voor doet in de
0: wereld.
2: Weet
0: je wat ik lekker vond aan ouder worden? Dat je ook gewoon sommige dingen geef je gewoon op. Dat je denkt, ja, laat maar zitten ook. En dat maakt ook, dat vind ik heel erg prettig. Hoe kan ik er nou voor zorgen, Ad? Even een vraag voor mensen die nu vertrekken op vakantie. Die zitten straks in die stoel voor die caravan. En die denken, ja, ik wil nu in het hier en nu genieten van dingen. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik meer ga leven in het hier en het nu?
2: Nou, ten eerste is het heel handig om je niet te dwingen om te genieten, zeg maar. Zo van, als je gaat denken van, ik moet nu moet ik het fijn hebben, want de zon schijnt, ik heb bier, ik ben op vakantie, ik moet het nu fijn hebben. laat het los hoe fijn je het hebt en laat het je overkomen. Juist. Tweede ding is, of ik heb eigenlijk drie dingen. Tweede ding is, maak aan het eind van de dag eens een lijstje van alle dingen die goed zijn gegaan. Zo van onze hersenen zijn zo gebouwd dat je snel went aan dingen die goed zijn. Dus er zijn heel veel dingen worden vanzelfsprekend. Het feit dat je op vakantie kan, is best bijzonder. En voor de een is het bijzonder om naar de Veluwe te gaan en de andere naar de Bahama's. Maar dat je kan doen iets wat je leuk vindt, is best bijzonder.
0: Okay, dus punt
2: maar
0: twee,
2: we wennen er zo snel aan. Dus,
0: en dan dat magische derde punt had, ja?
2: Ja, was het maar magisch. Oh. Het zijn heel veel gezond verstand dingen over geluk. Dat zijn dingen waar mensen al sinds we bestaan denken mensen aan. Hoe zorg ik er nou voor dat ik me prettig voel? Zo zijn onze hersenen gebouwd. Dus de psychologie heeft er een best wel bescheiden bijdrage aan. Het derde belangrijk ding is even de tijd nemen. Wat gebeurt er nu eigenlijk?
0: Ja.
2: Je stopt iets in je mond. Probeer te voelen dat je speekselklieren gaan lopen. Neem de tijd om het te ruiken. Neem een voorbeeld aan van die vinologen bijvoorbeeld. Die zie je dan op tv. Die zie je de wijn in een glas laten dansen. Die maken er een ritueel van. Die maken het bijzonder voordat ze het geproefd hebben.
0: Dus meer zuipen en genieten van het zuipen aan zich. Dat is eigenlijk...
2: Dat is precies wat ik zeg. Ja, dat is helemaal... Kan ik niet beter samenvatten.
0: Ad Bergsma, of Ad Fundum in dit geval. Onwijs bedankt, we hebben veel geleerd. En een hele fijne dag.
2: Oké.
0: Dag Ad.
2: Jij ook.

0: The Fate of Ophelia. Het is 5 minuten voor 5. Zometeen, als alles goed gaat in de studio, en daar verheugen we ons op, Amerika-kenner Raymond Mens. Want ja, blijf toch een verlegen jongen. Zie je maar eens voor een microfoon te krijgen. Of in een mediaprogramma.
1: Je hoort hem nooit, hè?
0: We hebben hem moeten overhalen, ja, hoor. Ja. Dus, nou, we hopen dat hij straks schoffelend, schuifelend hier de studio binnenkomt. En dat hij ons de laatste update wil geven over alles rondom Trump en Amerika. Want er is weer genoeg gaande. En straks ook nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, de verdachten van een drugslab in Den Haag blijven langer vastzitten. En wat doen Zeeuwse jongeren die niet op vakantie gaan deze zomer? Nou, antwoorden zullen jou verbazen, denk ik.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: verdwenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Het is 5 uur sharp. Straks samen de werkdag afsluiten voor vandaag. Maar eerst... Het nieuws van 5 uur krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Ja, Lex, goedemiddag. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het drugslab waar waarschijnlijk ecstasy werd gemaakt, werd vrijdag ontdekt. En omdat er gevaar was voor omwonenden, werden toen tientallen huizen ontruimd. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Die willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beeld is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. En Zeeuwse jongeren die niet op vakantie gaan, zeggen dat er maar weinig te doen is in hun provincie. Dus ja, dat wordt een saaie zomer.
8: Thuis zitten, op de bank eigenlijk.
9: Is er veel te doen in Zeeland?
8: Nee, echt niet veel.
7: Ja, je hebt natuurlijk dat ene voor de hand liggende uitje, zeggen ze bij Omroep Zeeland.
10: Naar het strand.
11: Naar het strand.
12: Kun je lekker naar het strand gaan?
13: Naar het strand.
7: Ja, deze twee jongens hebben de ultieme tip voor Zeeuwen die niks te doen hebben in Zeeland.
14: Uit de provincie.
15: Ik zou gewoon zeggen dat je naar Breda gaat of een andere stad.
7: Gouden tip.
6: Ja, met weinig geld op zak, want... Ons bentzunig, hè, Zeeland. Zeg het, zeggen ze, zeggen
7: ze. Zeggen ze, dat is helemaal niet zo.
6: Hoor van horen zeggen.
7: Het radio team weer tot ver in de avond, zonnig en warm. Vannacht droog, 10 tot 14 graden. Dan ook morgen droog, vooral in de ochtend veel zon. In de middag wat meer wolken. En dan wordt het 20 tot 24 graden.
6: Martijn, dankjewel. Dan nog het radio team verkeer door Flitsmeister. 29 vertragingen op de Nederlandse snelwegen. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Eindhoven Maastricht-Noord voor Wessem een half uur. De A2 Maastricht-Noord Eindhoven voor Nederweert door een ongeluk met een vrachtwagen ook een half uur. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminekanaal door een ongeluk. 3 kwartier vertraging. Ja, je avond kan bijna gaan beginnen. Sluit je laptop alvast af. Dan vieren wij straks het einde van je werkdag. Of ja, het begin van een hele lekkere zomervakantieavond met Jermaine Stewart.
16: Radio 10.

0: jongens.
1: Voor al die harde werkers die op lege kantoren hebben doorgebikkeld voor vandaag, die de economie draaiende hebben gehouden, is het moment nu ook aangebroken.
0: Ja hoor.

0: don't have to take her clothes. Dat kan wel natuurlijk. Maar het hoeft niet. Ik krijg over kleren gesproken. Ik krijg zoveel. Ik heb een beetje pubers thuis. Beginnende pubers. En die beginnen nu op de kleding van papa en mama te letten.
1: Oh, dat is een hele nare fase.
0: Oh, dat is een fase, zeg. Ik moet daar even aan wennen.
1: Trek je dat dan?
0: Ja. Nou ja, precies dat. Ik kreeg gisteren commentaar. Ik liep in een korte broek. En daaronder dus hoog opgetrokken sportsokken. Tennissokken noemden wij het vroeger. Ja. Liep ik door het huis. Of ik zo naar buiten ging. Weet je wel? Op zo'n toon dat je denkt, nou ja, ja, nu niet meer waarschijnlijk. Dat werd mij gewoon verboden.
1: Terwijl het is toch hip juist weer.
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Dat was de laatste memo die ik heb gehad.
1: Alleen als je jong bent.
0: Dat is het dus. Want ik zei, dit is toch hip? Niet voor jou, pap.
2: Oké. Gezellig.
0: Blij dat ik weer even hier ben.

lekker op vakantie. Mijn naam is Lex. En terwijl Spanje feest viert en Trump de show steelt bij de FIFA, wankelt ondertussen de wereldvrede in Iran. Gebruikte Trump dit als bliksemafleider, het WK, voor de politieke onrust? Nou, dat en meer bespreek ik straks met Amerika-deskundige Raymond Mens.

0: Is Gijs op 10 met ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Gijs op 10.
0: Ja, het WK is gespeeld. Spanje is uitgeroepen tot de nieuwe wereldkampioen. Maar dit toernooi ging ook opvallend. Vaak over één bepaalde man die niet eens een bal heeft geraakt. Donald Trump. Van een persoonlijk telefoontje waardoor de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun werd teruggedraaid tot een hoofdrol bij de prijsuitreiking naast FIFA-baas Gianni Infantino.
2: Staverman in alle staten.
0: De man die de Amerikaanse politiek al jaren op de voet volgt en als geen ander kan uitleggen hoe Donald Trump zelfs een WK voetbal naar zijn hand weet te zetten. Hij is bij mij aangeschoven, gezellig in de studio, terwijl hij tot diep in de nacht nog bij Vandaag in Sight zat. Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond, goedemiddag.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hij noemt zichzelf graag de voetbalpresident. Ja. Ik heb hem alleen tijdens de finale gezien, tenminste gezien. Hij zat achter kogelwegend glas.
3: Ja, ik vond daarom wat jij zei van het gaat dan weer steeds over hem. Dat vond ik eerlijk gezegd wel meevallen.
0: Gewoon in de beginweken, toch? Dan hadden mensen maar meer van waar is hij dan?
3: Mensen dachten het wordt de grote Trump-show. En ik moet zeggen, tijdens de uitreiking was dat ook wel een beetje zo. Het viel me nog mee dat hij niet ging spreken. Hè. Viel me nog mee. Maar de weken daarvoor hebben we eigenlijk vrij weinig gezien. Het is dat die ene smet op het toernooi er toch kwam. Dat Trump inderdaad zei van die rode kaart moet worden teruggedraaid. Maar anders dan dat denk ik overigens dat het een heel succesvol WK is geweest. We hebben Nederlanders gezien in Houston en Kansas City die daar door de straten van links naar rechts gingen. We hebben de Noorden gezien, die gingen roeien de Schotten. Die hebben toch de Amerikanen laten zien wat een beetje die Europese voetbal ervaring is. En die Amerikanen hebben weer laten zien hoe groot ze daar die sport beleven.
0: Nou liet hij met die rode kaart opmerking al merken niet veel van voetbal te weten. Nee. Denk je dat hij gisteren genoten heeft? Want het was natuurlijk een oerzaaie wedstrijd.
3: Nee, ik denk het niet. En als ik ook Amerikaanse vrienden spreek die gekeken hebben, die hebben dan gekeken omdat het de finale was. Maar die zeiden van ja, het is toch bijna niet mogelijk dat er 90 minuten niet gescoord wordt. Hè? Dat snappen ze al niet. Nee. Dat Argentinië na 118 minuten voor de eerste keer op doel schiet. Ja, dat gaat er bij die Amerikanen natuurlijk niet.
0: Dat was geen goed voorbeeld.
3: Nee, hoewel in Amerika bij sporten er eigenlijk geen plek 2 en 3 is, hebben ze denk ik meer genoten van die wedstrijd zaterdag. Engeland-Frankrijk.
0: Nou, hint hij ook nog op een next time? Even luisteren.
4: It's like 4 times more successful than anything they've ever done. In fact, I said to Johnny, let's do it again. Next time.
0: Ja, next time. Hij heeft zelfs geroepen, maar dat was volgens mij een grap. Let's do it with China. Ja. Dus deels in China, deels in Amerika. Ja. Nou zijn die komende toernooien al vergeven. En hij heeft gezegd, ik wil dat in mijn presidentschap, of in ieder geval tijdens mijn leven, nog meemaken. Hoe groot denk je dat de kans is dat hij dat ook met één telefoontje voor elkaar krijgt?
3: Nou, ik denk dat die kans best groot is. Want we hebben al gezien wat Trump met één telefoontje kan doen. We weten ook dat de FIFA graag wil dat voetbal groeit in Amerika. Ja. Dat is een soort eerste aanzet daartoe geweest. Het is ook een heel groot succes geweest. Ik geloof dat er meer dan 15 miljard is verdiend. Er is meer verdiend met dit toernooi dan welk toernooi ooit eerder georganiseerd. Nou zullen er even luisteraars zeggen van ja, draait het dan allemaal om geld? Nou, in het leven hoop ik niet, maar bij de FIFA wel.
0: Zeker, toch?
3: En dan is dit toch in hun ogen een heel goed toernooi geweest. En Donald Trump is nu 80, dus laten we er even van uitgaan dat hij 100 wordt. Nou, dan moet dat binnen de komende 20 jaar
0: niks
3: nog
0: uit,
3: gebeuren. Nee, ik sluit zeker niks uit. Dus dat zou in theorie kunnen, maar het gaat niet meer gebeuren als hij president is natuurlijk, want hij is nog maar 2,5 jaar president.
0: Ja. In hoeverre is dit nou een bliksemafleider voor allerlei binnenlandse politieke dingen waar hij nu mee bezig is en vooral de buitenlandse politiek, Iran.
3: Ja, nou, het is natuurlijk altijd fijn als een politicus een sportevenement kan gebruiken om de zaak een beetje af te leiden. Maar in dit geval, ja, Trump heeft direct na het WK nog de pers te woord gestaan en allerlei uitspraken gedaan over Iran. Dus een echte afleidingsmanoeuvre is het denk ik niet.
0: De status rondom Iran. Er worden vandaag weer allerlei berichten naar buiten gebracht dat Trump van plan zou zijn om de oorlog breder te maken. Wat bedoelen ze daarmee?
3: Nou, als dat zo is, dat weten we niet, maar als dat zo is en je spreekt over breder maken, dan heb je het over mogelijk het sturen van grondtroepen.
0: Ja.
3: En dat is ook nodig als je zegt, wij willen dat verrijkte uranium uit Iran gaan halen of we willen dat Garg-eiland in beslag nemen. Dus ja, als ik er nu zo naar kijk, Trump een beetje volgend, dan denk ik dat hij twee opties heeft. De eerste optie is dit maar laten dooretteren. En daarmee bedoel ik de onderhandelingen door laten gaan. Tegelijkertijd gaan de aanvallen over en weer door. Er zitten we in een soort schemergebied van we praten met elkaar, maar we hebben er ook een hekel aan elkaar. Ik denk dat de kans dat dat gebeurt het grootst is. Maar ja, je hebt ook nog een tweede optie. En dat is inderdaad dat je gaat opschalen of in jouw woorden verbreden. En dat je gaat zeggen, ja, we willen Iran ook echt daadwerkelijk een kopje kleiner maken. We willen daadwerkelijk regime change nog steeds. Hè, dat bewind omvervalt. Ja, dan zul je grondtroepen moeten sturen. Of je zegt, dat bewind mag wel blijven zitten, maar ze moeten helemaal niks meer over hebben. En dan moet je dus met minstens 20 of 30.000 man dat verrijkt uranium gaan ophalen. Dat is een enorme operatie. Daarom denk ik niet dat Trump het gaat doen, maar we kunnen het niet uitsluiten.
0: We gaan dat allemaal volgen aan de hand van jou. Tenminste, ben je nog te zien op televisie? Of is het met Vandaag Inside eventjes vakantie voor Raymond Mens? Ik kan me bijna niet voorstellen.
3: Nee, dat is niet zo. Ik ga nu door naar Nieuws van de Dag. Ja. En de komende weken ook nog wel een aantal keer de Oranje Zomer, gok ik zo.
0: Toch wel. Dus je houdt het ritme
3: ik werk
0: er wel
3: deze
0: in.
3: Zomer door. Ja.
0: Heel goed. Raymond Mens, super bedankt. En succes zo bij.
3: Ja, nee, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Het is Gijs op 10 met Michael Jackson over Amerika gesproken. I just can't stop.

0: Save the Night, Eagle Eye Cherry. Bij Radio 10, het is bijna 5:30. Zometeen nieuw rondje, top 4000 in 40 seconden. Nieuwe week, nieuwe kansen, misschien wel voor jou. En er is straks het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het kabinet krijgt mogelijk een flinke schadeclaim van de transportsector. En het wordt steeds populairder, de kindvrije vakantie. Is dat nou de uitkomst of toch een beetje hypocriet?
0: Ik luister geïnteresseerd mee.
1: Dat dacht ik wel.
0: Zometeen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Goedemiddag, je bent bij Grijs op 10. Gezellig. Tot middernacht is het zonnig. Vannacht een graad of 12. Morgen eerst wel zon, daarna ook bewolking. Maximaal 24 graden. Dan de middagspits, die wordt nog net een tandje drukker, ondanks alle vakanties. 31 vertragingen nu gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert door een ongeluk met een vrachtwagen, een half uur. De A27 Utrecht-Almere voor Huizen, 21 minuten. De verbindingsweg is daar dicht. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Oorschot aansluiten. En een uur vertraging daar. Straks spelen we de top 4000 in 40 seconden. Pakken ze die hoofdprijs of pakken ze hem niet? Nou ja, pak jij hem misschien wel. Het lijkt me leuk om met jou te spelen. Dat straks. Eerst het laatste nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Martijn Nijhuis. Het nieuws van 5:30. Martijn, goedemiddag.
16: Goedemiddag Lex. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat loopt flink in de papieren. Volgens de sector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, dat kan nog even niet. Er moeten eerst camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. En de vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Dat lab werd vrijdag ontdekt. Tientallen huizen werden toen ontruimd. En er zijn steeds meer campings die geen kinderen toelaten.
15: Campings ook?
16: Campings, ja. 90 van de 10.000 onderzochte campings in Europa heeft nu het label kindvrij. Dat is echt maar een paar procent. Maar in Nederland zijn het er echt veel meer.
17: Wij merken dat de doelgroep gigantisch is. Wij willen gewoon dat mensen met respect met elkaar omgaan. Dat er een bepaalde vibe op de camping is van rust.
16: Ja, deze staat niet in de lampen te zwingen, hoor, als de verjaardag er is, denk ik. Bij RTV Drenthe is te zien dat de gasten heel tevreden zijn.
18: Sorry dat ik het zeg, maar het is wel wat rustiger.
19: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig.
16: Ja, laten we eerlijk zijn. Kinderen maken gewoon herrie.
19: Schreeuwende kinderen is wel eens leuk, maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
16: Ja, maar dat voelt toch een beetje hypocriet.
15: Ja.
16: Zelf als kind heb je lopen schreeuwen en lopen doen. En dan ben je zelf volwassen en dan zeg je nee, ik wil geen
15: kinderen. Alsof ze zelf geen kind zijn geweest, deze mensen.
16: Ja, toch?
15: Ja.
20: Als ik heel eerlijk ben, ik heb wel eens een hotel geboekt. Dus adults only ook. Dan kun je dan op de booking site. Ja, dat. Ik zie jou weer lachen.
15: Je neemt er ook wel een type voor, hoor.
16: Adults only, ja.
20: Ja, nee, aan het zwembad liggen dus geen kinderen te gillen. Dat is toch wel lekker rustig.
15: Maar het klinkt toch alsof je met een groepje mensen verzamelt huissleuteltjes in en kom en ga je maar.
2: En dan, ga ik vanavond naar huis.
20: Dat was het niet. Nee.
3: Ja, lijkt me ook wel lekker hoor, kinderfrije vakantie. Ja.
20: Dat is wel lastig, snap ik.
2: Ja, je hebt kinderen. Ja. Maar ik heb de oplossing voor jou. Ik heb mijn kinderen op vakantie gestuurd.
15: Oh.
2: En ik ben gewoon zelf thuis gebleven. Dus toen had papa even tijd voor fijne dingen.
15: Ja, ja. Fijne dingen. Dus er werd geschreeuwd, maar niet door de kinderen in dit geval. Nee. We beginnen hem een beetje te kennen ook. How good for you. Hè?

0: de adults only hotels en vooral campings. En dan is het leuk als je zeg maar kinderen hebt die ook al een telefoontje hebben. Die sturen nu, bestaat er zoiets als kids only. Ook. Dan gaan wij boeken, prima.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, je vergeet af en toe dat het ook wordt uitgezonden waar je woont. Ja. Hè? Dat is toch. Het is 6:10. Zometeen speel ik misschien wel met jou top 4000 in 40 seconden. 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. 100 euro thuisbezorgd te goed winnen. Het klinkt zo simpel, maar het is best lastig. Maar wel een leuke uitdaging. Als jij het antwoord weet op de volgende vraag, dan mag je misschien zometeen wel een rondje meespelen. Ik draai zo Always Remember Us This Way van Lady Gaga. Dit nummer komt natuurlijk uit de film A Star Is Born. In de top 4000 staat nog een nummer uit die film. Hoe heet dat duet wat Lady Gaga met Bradley Cooper zingt in A Star Is Born? Hoe heet het duet wat Lady Gaga met Bradley Cooper zingt in A Star Is Born? Laat het me weten via de Radio 10 app en misschien spelen we straks wel samen. Top 4000 in 40 seconden.

0: Lady Gaga. Always remember us this way in Gijs op 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we spelen er weer de top 4000 in 40 seconden. Vandaag doen we dat met Daniel Polling, 52 jaar uit Hogezand. Dat is bij Sappemeer. Toch, Daniel?
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Of,
2: ja.
0: Of is het Hogezand Sappemeer? Zo heb ik het vroeger geleerd.
2: Ja, zo is het nog wel een beetje. Alleen we zijn nu apart.
0: Ja, jullie zeggen geen sappen meer.
2: Nee, we zeggen dat niet.
0: Zo kan je het onthouden. Nee. Prima. Ja. Daniel, hoe was je dag?
2: Ja, lekker. Gewerkt. Ja. Bijna aan vakantie. Dus,
0: ja, ben je er ook aan toe? Of zeg je van nou, ik bruis nog van de energie?
2: Nee, ik ben er naartoe. Ja. Helaas. Ja, ja. Nee,
0: dat ik dacht, je bent of heel ontspannen of je bent aan vakantie toe.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, dat kan je wel eens hebben, Daniel. Nou, we gaan in ieder geval heel ontspannen de top 4000 in 40 seconden spelen. Alhoewel ook weer niet te ontspannen, want dat gaat je tijd kosten. Tenminste, als je mij kan vertellen, hoe heette dat nou, dat duet dat Lady Gaga met Bradley Cooper zingt in A Star Is Born?
2: Dat is Shallow.
0: Shallow, hartstikke goed. Dat levert jou 40 seconden zuivere speeltijd op, Daniel, om 10 platen uit onze top 4000 bij Radio 10 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Doe niet allebei. Kost onnodig tijd. En als je het niet weet, dan roep je heel hard...
2: Pas.
0: Ja, dit is... Ja, geweldig. Geweldig. Dit, als je een punt had kunnen krijgen, had je nu al een punt gegeven. Nou, dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. We hebben er genoeg. Als het je lukt om binnen die 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Als het niet lukt, krijg je de troostijs, de Gijsblokjes. Is ook mooi, hoor.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja, is ook mooi. Leuk.
0: Daniel, sta je op scherp?
2: Ja, zenuwachtig.
0: Zenuwachtig. Goed, ja. Allebei. Ja. Daniel, we gaan het gewoon doen. En de eerste is altijd heel makkelijk. Dat zeg ik er alvast bij. Dus als jij er klaar voor bent, dan gaan we beginnen.
2: Ja.
0: Dit is jouw eerste fragment. Heel veel succes.
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Kijk, in al die ontspanning gewoon. 1 seconde verbruikt en het eerste goede antwoord. Dit is je tweede fragment.
2: Kane.
0: Heel goed. Rain Down On Me. 2 goed, nog 8 te gaan.
2: Smile on me, baby, you sad. Tom Jones.
0: Tom Jones. Even bang dat je René LeBlanc ging zeggen. Maar dit was inderdaad Tom Jones, een sexbomb. Je gaat als een speer, Daniel. 32 seconden nog op de klok. Je hebt er al 3 goeie. Kijk of dit de vierde wordt. Dit is je volgende fragment.
2: Level
0: 42. Level 42, ja. Lessons in love. Ik word helemaal rustig van je. Ik heb ook alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
2: Okay.
0: 4 goed, 28 seconden. Je volgende.
2: Bee Gees.
0: Night Fever. Schrijft u mee thuis, zo wordt het gespeeld. 5 om 5, nog 5 te gaan. 25 seconden. Nou, alle vertrouwen. It's my
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi, Daniel. Hartstikke goed. En It's My Life. Vind je het moeilijk?
2: Ja.
0: Oh,
2: ik zit vooral op de bands, maar...
0: Ja, je speelt het hartstikke goed, hoor. Niks meer
2: dank
0: doen.
2: Je.
0: Hopen dat het zo blijft met je volgende fragment. I'm thinking of you
2: and the things you do to me. That
0: makes me love you. Pas. Pas, ja, heel verstandig. Ja. Deze was lastiger. Sister Sledge and Thinking of You. Snel vergeten, door met de volgende. Ja, Daniel, kom op.
2: Justin Timberlake,
0: ja. Can't Stop the Feeling. Godzijdank, ik dacht, daar gaan we.
2: Ja.
0: Nog 3 te gaan en het opeens nog maar 8 seconden op de klok.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus zo snel mogelijk roepen als je het denkt te weten, ja?
2: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Goeie doel.
0: Ja, goeie doel.
2: Nee, toontje lager.
0: Ja, nee, goeie doel was goed. Goeie doel was goed. Vriendschap. Nog 2 te gaan, 6 seconden. Dit kan. Blijf gefocust. Daar komt je volgende fragment.
2: Vienna.
0: Oh, Vienna. Ja, dit, de laatste kan ik niet goed rekenen, maar Vienna had goed geweest. Ultra Fox. Je moet er nog 2 en je hebt nog 2 seconden.
2: Ja, oké. Okay.
0: We gaan het gewoon proberen. Dit is je volgende fragment. Luister goed. How you gonna
2: do it if you really don't want it? Ja, dat lukt niet.
0: Nee. Oh. Hoe kan dit nou?
2: Ja.
0: Oh, ja, dit was ook wel heel snel. Cool in the Gang hoorde je nog voor de meeschrijvers. Get Down On It. Daniel, een goed begin is het halve werk, maar is nog geen thuisbezorgde goed. In dit geval levert je dit de Gijsblokjes op. Toch gefeliciteerd.
3: Ook leuk. Ja, dank je.
0: Zullen we afspreken dat je het nog een keer probeert binnenkort? Want je hebt, het zit daarin. Ik voel het aan alles.
3: Ja, de potentie is. Ja, oké. Okay.
0: Alvast een fijne vakantie.
3: Yo,
0: dag Daniel.
4: Hoi. Ja, ik zou er ook klaar mee zijn.

0: stukje daarvoor, Daniel. Hij begon echt supergoed aan de top 4000 in 40 seconden. Maar het is een verdomd lastig spelletje. Je moet tot het eind scherp blijven. Hij redde het net niet. Volgende keer beter. Morgen misschien al met jou in een nieuwe ronde in Gijs op 10. Het is inmiddels alweer bijna maandagavond, 5 voor 6. Dat betekent zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, er gaan toch gewoon vrachtwagens over de Merwedebrug, al is dat verboden. En een vrouw uit Voorhout vrolijkt elke dag al haar buren op met iets heel simpels. Een krijtbord.
0: Oh.
1: Mooi zo.
0: Net als dit.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf 399 euro per maand.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Chris?
8: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: De prijs van

0: van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Goedenavond, de start van je maandagavond met Gijs op 10. Het is inmiddels 6 uur sharp, dus tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond Lex. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar met Rijkswaterstaat. Die kan nog even niks doen, want er moeten eerst camera's worden opgehangen. Daarna kunnen inspecteurs pas boetes uitdelen. Vandaag zijn honderden trucks over die brug gegaan. Ja, omrijden kost transportbedrijven ook veel geld, zegt hun brancheorganisatie.
5: Wij hebben al even snel over de duim berekend dat dit ongeveer 1,5 miljoen euro per dag kost.
4: Ja, transporteurs gaan een claim indienen omdat de brug slecht onderhouden zou zijn. Als ze dus niet over de A27 kunnen, kost ze dat zeker 3 kwartier extra. In een brandweerkazerne in Amsterdam-Noord is 2 nachten op rij ingebroken. Gisterochtend kwamen brandweermensen erachter dat er belangrijke spullen voor het redden van mensen weg waren. Vannacht was het opnieuw raak. Brandweerspullen zijn in trek bij inbrekers omdat ze heel veel geld waard zijn. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld. Die heet El Mayo. Hij kreeg levenslang. 2 jaar geleden werd hij op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar die werd opgepakt. En een nieuwtje over Truus uit Voorhout. Die geeft elke dag iedereen in haar buurt inspiratie met een nieuwe spreuk. Niet op Facebook of zo, maar op een krijtbord in de tuin. Klinkt heel suf, maar is leuk, zie je bij Omroep West.
6: Je kunt geen nieuwe koers varen als je iedereen aan boord probeert te houden.
4: Ja, die is diep, hè?
3: Zo.
4: Ja, en het lijkt klein, maar die spreuken maken echt indruk.
6: Soms krijg ik een briefje in de deur van God, wat leuk, bedankt voor je mooie spreuk.
7: Het is heel inspirerend.
8: Ik vind het zelf ontzettend leuk, ja. Ik kijk er bijna iedere ochtend naar.
4: Ja, Truus wil de wereld een beetje mooier en positiever maken, maar ze gaat de actualiteit ook niet uit de weg, zoals de oorlog.
9: Oorlog bepaalt niet wie gelijk heeft, alleen wie overblijft. Dat klopt, ja.
4: Ja, nog eentje. De mooiste dingen zijn geen dingen.
3: Zo. Ja, ik kom niet verder dan met confetti in je reet is het feest bij elke scheet. Maar ik weet niet of dat op een bordje kan.
4: Dat is ook heel mooi, ja.
3: Dat is misschien niet heel handig.
4: Ja, Truus even typen.
3: Truus, misschien als je luistert. Ja. Ik weet niet of het bordje past, ik weet niet hoe groot het bordje is.
4: Oh nee, past makkelijk.
3: Ja, prima.
4: Nou, niet de confetti, maar die tekst. Het radioteam weer, nog lang zonnig en warm. Vannacht droog, 10 tot 14 graden. Ja. Ook morgen droog, dan vooral in de ochtend veel zon. In de middag ook wat bewolking. En dan wordt het opnieuw 20 tot 24 graden.
3: Oké, Martijn, dankjewel. Dan eens kijken naar de start van de middagspits. Die bedraagt nog 14 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 langste. Op de A2, dat is Eindhoven-Maastricht-Noord voor Wessem. Een kwartier na een ongeluk. Nog een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert. Een 30 minuten file. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. Je vertraging is daar een kwartier. Welk nummer heb jij al heel lang niet meer voorbij horen komen op de radio? Laat het weten via de app van Radio 10. Ik heb straks alle ruimte in het Vergeet Me Nietje. En zometeen cabaret van Jochem Meijer.
10: Radio 10.
11: De zomer van 10.
12: Lex Gaarthuis.

0: zonder Gijs. Maar met Lex hier de komende weken op vervanging. Koers houdende voor de meeste muziek in de middagshow. Dus blijf er gewoon gezellig bij. Hij is er ook gezellig bij. Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Lex.
0: En de hele avondcrew.
2: Hallo.
0: Zitten te eten. Sorry, ja, ik overviel ze een beetje. Ja. En toch reageren. Dat tekent die professionaliteit die Gijs op team zo waarborgt. Zometeen ook benieuwd naar Dennis Verheugd. Met de cryptoknijter.
1: Oeh.
0: Ja, want Dennis vervangt deze week Leven na 7, het programma na 7 uur. En heeft dus een cryptische omschrijving van de plaat. En ik heb daar hele hoge verwachtingen van.
1: Ja, ik dus ook. Ik denk dat hij zo'n witte raaf is. Iemand die dan blijkt dat heel goed te kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Jij kunt meespelen met die cryptoknijter. Leggen we zo uit als je dat nog nooit hebt gehoord. Eerst naar een ziekenhuisnachtmerrie. Die veel mensen hebben. Het is voor een Frans meisje werkelijkheid geworden. Ze moest worden geopereerd aan haar enkel. Maar eenmaal uit narcose ontwaakt, bleek dat de arts iets heel anders had geopereerd. Nou, kan dit nog erger hoor, maar de arts had haar verstandskiezen verwijderd. In plaats van de operatie aan haar enkel gedaan. Als je nou allebei had gedaan, denk je, nou ja, mooi meegenomen, ik lach het toch. Hoe dit mis heeft kunnen gaan, dat is niet duidelijk. Het meisje kan na de medische misser, en dat is wel vervelend natuurlijk, met slaapproblemen. En haar ouders hebben een klacht ingediend. Iemand die ook niet echt tevreden was over zijn bezoek aan het ziekenhuis is Jochem Meijer.
3: Ik heb een trauma als het om ziekenhuis gaat. Echt waar. Ik heb ooit een heel ernstig auto-ongeluk gehad. Ik lag echt van hier tot hier open. Het bloed spoot echt alle kanten op. Komt er een co-assistent aan me aflopen en wat zegt ze? Zo, meneer Meijer, wat is er precies aan de hand? Want ik was heel driedimensionale witte geit. Dat ik hoop ben, dat ik er zelf is. Nou, zegt meneer, volgens mij is het niet helemaal goed. Ik ga het even met de echte arts overleggen. Komt de eigen arts op me af en zegt... Zo, meneer Van den Berg, u had erectieproblemen?
4: Gijs op 10. De meeste muziek.
5: In de middag.
4: Lex Gaarthuis. Gijs op 10.
5: Radio 10.

0: de dag daarna verschrikkelijk vonden, hè, na de WK-finale, denken we nu, ah fijn, ze hebben gewonnen van die Argentijnen. Ja, dat is toch iets geks. Ik zag net de beelden van het Spaans elftal dat dan even landt en bij de koning langs gaat en zo met die wereldbeker. Je denkt toch, nou, het is ze gegund. En 14 jaar geleden dacht je, oh,
1: vreselijk.
0: Vreselijk, ja. Het kan verkeren wat dat betreft. De Maria Magdalena van Sandra in Grijs op 10, waar we straks alle ruimte hebben voor dat ene liedje wat, ja, misschien wel binnenkort in de vergetelheid dreigt te raken. Nou,
2: vergeet me niet, je.
0: Niet als het aan jou ligt. Wat is dat ene liedje wat jij al heel lang niet op de radio hebt gehoord en waarvan jij vindt dat mag nooit vergeten worden? Laat het me weten. Jouw vergeet me niet, je kunnen we zo draaien op Radio 10 in de Grijs op 10, als je tenminste laat weten. Intypen of, veel leuker nog, want dan horen we je stem erbij, inspreken. Het mag via de Radio 10 app. Zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit daarin?
1: En een man die werd mishandeld bij een verkeersruzie is overleden. En vergeet Gijs Staverman en Lex Gaarthuis, er zijn twee nieuwe grote sterren in Radioland.
0: Ja, Jan-Willem en Jeroen, toch?
1: Die ook, maar je hebt ook Disco Henkie en Electro Gerry.
0: Dacht ik,
1: het is mooie reclame.
0: Ik noem ze alvast eventjes, de memo is nog niet geweest, dus het hoeft nog niet. Oké, dan meer zo meteen met Martijn.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: De prijs van

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Ja, goedenavond. Je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht 12 graden. Morgenochtend veel zon. Daarna ook bewolking. 20 tot 24 graden. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Nog twee vertragingen gemeld. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert. 18 minuten. Ongeluk met een vrachtwagen daar. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Volkerakbrug. Je vertraging daar 10 minuutjes. Jouw vergeetminuutje, er komen al heel veel leuke binnen, maar er kan meer bij. Laat het me weten via de gratis Radio 10-app. Die ene plaat die niet vergeten mag worden, die je nooit meer hoort op de radio. Ga ik die zo voor je doen? Na onder andere het nieuws van 6:30 met Martijn. Martijn Nijhuis, goedenavond.
15: Goedenavond. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden, blijkt nu. Gisteren werd er al iemand voor opgepakt, een man van 24. In New York werd vanmiddag een brandbom gegooid naar een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Die is opgepakt. De Nijmeegse Vierdaagse moet vannacht nog beginnen, maar er zijn nu al uitvallers. Van de 47.000 mensen die zich ingeschreven hadden, hebben ruim 1200 hun startbewijs niet opgehaald. Dat betekent dat de Vierdaagse vannacht dus met een kleine 46.000 wandelaars van start gaat.
14: Dat betekent niet dat er nog gewoon mensen op een wachtlijst of zo last minute het oproepje krijgen.
15: Dat zou inderdaad wel leuk zijn.
14: Maar er zijn altijd heel veel mensen die uitgeloot worden.
15: De regels zijn heel streng. Het is toch een semi-militaire organisatie.
14: Is ook zo, ja.
15: Prachtige reportage bij RTV Oost over twee jonge broers die wat mij betreft meteen een real life show moeten krijgen. Bekend van hun geheime zender.
16: Goedemorgen, dit is de Biergezwem hier. De vaste dinsdag hier op de 96.5.
15: Ja, Biergezwem, dat betekent dus Biergieter FM. Ja. En vergis je niet hoor, die broers zijn wereldberoemd. Alleen in Nieuw-Leusden dan.
17: Ja, Disco Henkie, hè.
16: Electro Gerry, overal waar ik kom. Electro Gerry en Disco Henkie, het is altijd zo.
15: Ja, biertje, Jackie en dan gewoon hitjes pompen.
17: Komen ze weer, gaan ze weer.
14: Hey!
15: Ja. En de show must go on natuurlijk. Hè. Ook in de vakantie. Ze zijn elke dag op de radio.
16: Nee, geen vakantieplan eigenlijk. Hè?
3: Nee, dat ook niet.
16: Misschien dan ook nog naar een andere geheimzender gaan om bier te drinken. Nou, dat gebeurt.
14: Ja, dat is toch schitterend al, ja.
15: Ja, mooi toch?
3: Ja,
15: mooi.
3: Met de collega's kijken. Hè?
15: Ja. Ja, dat is altijd mooi. Dan zegt die verslaggever, maar wat jullie doen is natuurlijk wel illegaal. En dan volgt dit legendarische antwoord.
16: Het is pas illegaal als je gepakt bent, hè?
15: Ja, dat is wel heel leuk. Biergieter FM met Disco Henkie en Electro Gerry. Ik zou die naam onthouden als jullie
14: wel. Schitterend. Dus ze gingen met collega's, geen brommers, gingen met collega's.

0: Gijs op 10 met Maroon 5 en This Love. Op je maandagavond, 7 over half 7. Hoogste tijd, hoor.
1: Het vergeet me niet.
0: Godverdorie, we komen er veel mooie binnen. Liedjes die bijna in de vergetelheid zijn geraakt, maar nog net op tijd daarvan gered zou kunnen worden door in het vergeet me nietje gedraaid te worden. En daar kan je jezelf voor zorgen iedere werkdag bij Gijs op 10 door hem in te sturen via de Radio 10 app. Jouw vergeet me nietje. We krijgen prachtige ingesproken, wat zeg ik, ingezongen bericht binnen van Agatha. Die weet wel de klok, maar Claypool niet helemaal, geloof ik.
2: Nou, ik weet wel een vergeet me nietje.
0: Vertel.
2: En die gaat zo. You've got a fine brown frame, yeah. And I wonder what could be your name. Mm-hmm. You look good to me, but all I can see is that fine brown frame.
0: Ja, ik denk dat ik wel een beeld heb.
2: Have you been around?
0: Ga je gang, ja.
2: Baby, when did you hit this big town?
0: Ja, ik denk dat is...
2: I wanna scream, cause I've never seen such a fine brown frame.
0: Als ik even, mag ik ja? Ja. Nou, Zuurderwijk, ik weet niet hoe die heet. Nou, Fine Brown Frame natuurlijk. Maar van wie was die ook alweer? Die was van Lou Rawls en Deanna Reeves.
1: Het vergeet me nietje.

0: I Will Survive, you're de Gloria Gaynor bij Radio 10. Dames en heren, het is zover. We hebben daar toch naar uitgekeken. En we zijn vooral heel erg benieuwd naar hoe hij het er vanaf gaat brengen met zijn cryptische omschrijving van een plaat die hij straks na 7 uur gaat draaien. In de studio, voor Leven na 7. Dames en heren, Dennis Verheugd. Ja. Eigenlijk snap ik niet. Dennis. Jij bent er, gefeliciteerd.
1: Ja,
0: en welkom ook vooral.
1: Welkom op je werk.
0: Ik weet hoe het is om deze crypto-knijters te maken. Hoe lang heb jij ervan wakker gelegen? Want het kost mij toch altijd wel...
1: Nou ja, op zich valt het wel mee. Maar ik denk dat jullie niet gaan raden.
0: Oh, we worden op scherp gezet.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is goed. Dit is heel goed om zo in te vullen.
2: Crypto-knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.
0: Dus jij hebt het hele weekend zitten praktiseren. Jij hebt me op hoog niveau ingestoken. Jij dacht, ja, Martijn Nijhuis en Lisanne van der Lijstjes en Niels is er op maandag. Ja, dat is wel, eerlijk is eerlijk, het is een sterke bezetting.
1: Nou ja, zeker. En dat is ook de eerste keer. Dus ik moet wel met een...
0: Je moet een reputatie opbouwen.
1: Je binnenkomen.
0: Een plaat die je straks na 7 uur gedraaid bent en kritisch omschreven. Ik zou zeggen, gooi hem er maar in.
1: De titel van deze hit is precies de reden waarom je tegenwoordig eerst toestemming moet vragen.
0: Godverdorie. Het is wel...
3: Out of my dreams and into my car?
1: Nee.
0: Oh, dat had nu toch mooi geweest.
1: Ja, zeker.
0: Nog één keer dan, voor het team luisteraar ook.
1: Ja, de titel van deze hit is precies de reden waarom je tegenwoordig eerst toestemming moet vragen. Ik zei het al.
0: Een hele kudde kippen kijkend naar het onweer. Zo zou ik de studio willen omschrijven. Niels, Lisanne?
4: Geen idee. Ik kom hier verder dan Sex on the Beach of zo. Maar ja, dat zal het niet zijn.
1: Ja, zo erg is het niet. Het zit er net even iets onder.
0: Onder Sex on the Beach?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat Team Luisteraar gewoon de eerste kans krijgt om een punt te scoren. Wat natuurlijk beschamend is voor ons en vooral voor mij. Maar Dennis, respect.
1: Ja, is goed, hè?
0: Ik ga.
1: Ik hoor het applaus.
0: Mocht jij het weten, dan kun je je melden via de Radio 10 app met de oplossing. Kans voor een punt voor Team Luisteraar zometeen. Daar is hij, Dennis Verheugd. Leven na 7, veel plezier. Potverdorie, dit is jammer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ja, ik weet niet of het gaat lukken, maar ik wil op deze maandagavond het vrijdagavondgevoel bij je opwekken. Nou, qua muziek gaat dat zeker lukken, want Michael McDonald ga je zo horen. En Martijn Nijhuis, die klinkt ook net zo gezellig als op de vrijdag.
4: Zeker.
3: Dus je krijgt dan hem het nieuws van 7 uur. Goedenavond.
4: Ja, goedenavond Dennis. In Uitgeest is een dode man gevonden. Die lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning in Uitgeest na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. De hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto, hebben zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de twee wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En de Nijmeegse Vierdaagse moet vannacht nog beginnen, maar er zijn nu al uitvallers. Van de 47.000 mensen die zich ingeschreven hadden, hebben ruim 1200 hun startbewijs niet opgehaald. Vandaag stonden er lange rijen voor die startbewijzen. Dat was dus wel eventjes wachten.
5: Ik denk zo'n 35 minuten. Zo'n 2 uur had ik hiervoor geschat. Maar op zich, dan valt 35 minuten heel erg mee.
4: Ook weer waar. De verslaggever van Omroep Gelderland wilde ook nog even weten waar mensen zich het meest op verheugen.
6: Vrijdag, als ik over de finish kom, met het biertje.
4: Nou, mijn eerste lopers vertrekken om 4 uur vannacht. Het Radio 10 weer tot middernacht, zonnig en warm. Vannacht droog, 10 tot 14 graden. Ook morgen droog, dan vooral in de ochtend veel zon. In de middag meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 20 tot 24 graden.
3: Oké, Martijn, dankjewel. Fijne avond, hè?
4: Dankjewel, hè.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Radio 10. De zomer van 10. Dennis Verheugd.

Bij de legendarische woorden, there's one small step for a man, one giant leap for mankind. En 7 jaar later, ook op 20 juli, maakte de Viking 1 als eerste een succesvolle landing op Mars. Blijkbaar is 20 juli een uitstekende dag om ergens anders op bezoek te gaan. En vandaag in het

plekje. En staat nu negende. Achter België. Ja, dat levert aan de grens ongetwijfeld weer een paar extra grappen op, hè? En de Europese Commissie heeft de AliExpress vandaag een boete van 550 miljoen euro opgelegd, omdat de webshop volgens de Europese Commissie te weinig deed tegen illegale, onveilige en nagemaakte producten op het platform. Het ging onder meer om gevaarlijk speelgoed, schadelijke cosmetica en namaakkleding. Flink bedrag overigens, hè? 550 miljoen euro. Boete dan, hè? En er zal vast geen kortingscode bij zitten, dus gewoon de volle map betalen. Goedenavond, bij de 7:15. Ja, het is leven naar 7, hè? Op 10, met zo dadelijk jouw kans op dat hele coole zomerpakket als je meespeelt met dat hele leuke spel. Hoor je hem dan?

Niet alleen qua muziek, maar ook qua prijzen. Want wat dacht je van het zomerpakket? Met daarin een thermosbeker, een zonnebril en ook een hele coole cap. Kan van jou worden. En wat je daarvoor moet doen is eigenlijk vrij eenvoudig. Ja, laat je zo 3 snippets horen van liedjes uit de Top 4000. Gezongen door

waren wel drie hele korte fragmenten. Ja, komt de opgave nog een keer. Ja, hoor je hem? Dan scoor je hem. Drie herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar welke? Je hebt de opgave nu twee keer gehoord, dus het antwoord zal niet al te lastig voor je zijn, heb ik het idee. Dus welk artiest wordt er gezocht na het horen van deze drie hele korte fragmenten? Je speelt mee voor het Radio 10 Zomerpakket. Als je nog nooit wat hebt gewonnen hier, of zelfs nog nooit hebt meegespeeld, ja, kan ik je dan overhalen om je smartphone erbij te pakken en dat je het juiste antwoord even richting de Groene Studio stuurt. Het zou namelijk

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiëns. We zien je. iCare.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Verheugd. Goedenavond. Ben je ook zo benieuwd naar de oplossing van de hoor je hem, dan scoor je hem? Nou, na

was Nick Heyman hier bij Radio 10. Ja, na zijn enorme succes als model zei hij ooit in een interview dat zijn uiterlijk hem juist in de weg zat. Ja, mensen zagen vooral die knappe jongen uit die bekende spijkerbroekreclame. Terwijl hij juist serieus genomen wilde worden als muzikant. Maar goed, dat lukte deels. Maar ja, toen hij stopte met zijn modellenwerk, nam ook zijn muziekcarrière af. Ja,

0: 10 over half 8, wees welkom. Ik heb Henk aan de telefoon hangen. Henk, jij ook een hele goede avond natuurlijk. Wat voor cijfer zou je deze maandagavond geven?
1: Ja, absoluut 10.
0: Dan ben je vast met leuke dingen bezig.
1: Nee, ik ben mijn auto aan het repareren.
0: Nou ja, als dat je hobby is.
1: Ja, eigenlijk wel, maar dit niet.
0: Wat mankeert eraan dan?
1: Ja, mijn distributierim is gebroken, dus ik kan nieuwe kleppen gaan installeren.
0: Ja, dat is altijd wel een dingetje, zo'n ringetje, hè? Ja.
1: Ja, water.
0: Ja. Dus ja, ik wil eigenlijk die maandagavond leuker voor je maken. Zal het lukken, denk je, of niet?
1: Nou, misschien wel.
0: Eerst het antwoord nog even geven dan op deze opgave. Ja, Henk, 3 hele korte fragmenten. 3 snippets van hele bekende Top 4000
1: Hits.
0: Maar ook een hele bekende Top 4000 artiest. Welke?
1: De Eagles.
0: Jij zegt de Eagles. Nou, jij wint mee.
1: Ja, zeker.
0: Heel flauw dit, want ik zie dat je achternaam wint is. Gefeliciteerd, Henk.
1: Hey, dankjewel.
0: Het Radio 10 zomerpakket gaat hier de deur uit richting jou... met daarin de zonnebril, de cap en de thermosbeker. En op alle 3 de items staat het Radio 10-logo, dus ze mogen gezien worden.
1: Geweldig, joh.
0: Ja, je gaf deze maandagavond een 10. Wat geef je hem nu?
1: 11. Hoor je hem?

Het was Robbie Williams bij. Heb je het gezien gisteren? Gaat er wat op, hè, Robbie? Ja, tijdens de WK-finale. Ja, niet in de halftime show. Hij opende de avond met het officiële FIFA-herkenningsliedje Desire. Dat deed hij samen met Laura Pausini en Nicole Scherzinger. Ja, de halftime show zelf was natuurlijk voor onder andere Madonna, Justin Bieber en ook Shakira. Je hoorde de roster zojuist, Robbie Williams. Met Kenny in Leven na 7. Met zo dadelijk naar achter een kennistest. Ja, ik ben benieuwd of jij echt en nep nieuws uit elkaar kunt houden.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: Whisky anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt ze waarschijnlijk nog niet in de la liggen, vandaar dat je ze zo dadelijk kunt winnen. Radio 10 sokken. Ja, en muziek van Gala en Diana Ross hoor je ook zo.
5: De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Radio 10.
9: De zomer van 10.
8: Dennis Verheugd.

Een cookie day. Zo'n koekje dat je eerst openbreekt om vervolgens een voorspelling te krijgen die eigenlijk ongeveer op iedereen van toepassing is. Maar ja, het is wel altijd leuk als je het openbreekt en dat leest. Het is vandaag ook een lollydag. Dus mocht je nog een excuus zoeken om snoep te eten, bij deze. En het is de internationale dag van de maan. Ja, de perfecte dag om vanavond even omhoog te kijken. Al is de kans groter dat je eerst nog even naar de barbecue kijkt. Hè, als hij nog lekker aan het groeien is. Nagroeien moet ik zeggen. Maar goed, jij kan multitasken. Ik weet het zeker. Komt helemaal goed.

Nothing breaks like a heart, ja. Behalve misschien een plastic tuinstoel waar net iemand te enthousiast op gaat zitten. Maar goed, dat zorgt wel voor een smile op je gezicht, hè. Althans, bij degene die erna zitten. Mark Ronson en Miley Cyrus had je daar.

gang kunt houden. Want ja, de hele dag krijg je via verschillende portals nieuws voorgeschoteld. Ook via social media. Maar ja, is het bericht wat ik je nu ga voorlezen echt of nep? Oftewel, komt het uit de kranten of uit fabeltjesland? En je gelooft het niet, hier valt gewoon iets mee te winnen. Ja, een linker en een rechter sok. Als setje wordt er zo meteen weggegeven en misschien wel aan jou. Unieke Radio 10 sokken, daar maak je dus kans op. Het gaat om het volgende bericht. Een 17-jarig meisje uit het Franse Pas-de-Calais ging naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar enkel, maar werd wakker met 4 tanden minder. Een medische fout die de familie onbegrijpelijk noemt. Het ziekenhuis noemt het incident een uitzonderlijke, diep betreurenswaardige situatie en zegt de gevolgen voor de patiënten en haar familie te erkennen. Er is een intern onderzoek gestart om precies te achterhalen hoe de fout kon gebeuren. En er is inmiddels aangifte gedaan tegen dat ziekenhuis. Nou, wat denk je? Is dit bericht verzonnen, oftewel nep, of heeft het echt in de krant gestaan? Nou, ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Meld je via de Radio 10-app. Nep of echt, dat wil ik van je weten. En als ik je zo in de uitzending haal, dan ben jij een setje unieke Radio 10-sokkenrijker. Dit is overigens heel ander nieuws. Dit is...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta.

0: Podium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat een bericht over dat meisje dat voor een enkeloperatie naar het ziekenhuis gaat, maar wakker wordt er zonder...

0: op 10.
1: And everybody's changing.
2: Uit de krant. Of het Fabeltjesland.
1: Ja, Ria, goedenavond. Wat een bericht, hè?
3: Ja, denk nou, je zult maar meemaken. Ja, verstandskies worden getrokken.
1: Een 17-jarig meisje uit het Franse Pas-de-Calais... die ging naar het ziekenhuis voor de operatie aan haar enkel... maar werd wakker met 4 kiezen minder. Ja. Een medische fout die de familie onbegrijpelijk noemt. Ja, ken jij ook zo'n verhaal uit je kennissenkring?
3: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, hou er zo.
3: Ja, vroeger hoor je nog wel eens een keer... maar tegenwoordig krijgen ze een polsbandje aan... en ze vragen toch wel een paar keer nog meer... waarvoor je toch echt wel komt. Dus,
1: Nou ja, waarschijnlijk worden die in Frankrijk nog niet uitgedeeld... die polsbandjes.
3: Nee, dat denk ik.
1: Maria, wat denk je? Komt dit bericht uit de krant of toch uit Fabeltjesland?
3: Echt wel uit de krant.
1: Het komt inderdaad uit de krant. Ja, het viel gisteren te lezen, dus het is nog redelijk vers.
3: Oké, ik wist het niet meer. Gisteren, ik heb van de week in ieder geval gelezen, dus
1: En de wonden van dat meisje zijn ook nog vers in de mond.
3: Ja, zeker. Het moet nog een operatie ondergaan. Dus.
1: Het is toch verschrikkelijk. Ja, de chirurg, die een tandarts dus bleek te zijn... had 4 verstandskiezen getrokken. Het meisje was aangezien voor een andere patiënt. De geplande enkeloperatie, die is nog niet uitgevoerd. Want volgens de moeder zal het tijd kosten... voordat haar dochter opnieuw een ziekenhuis durft binnen te stappen. Ja, dat geloof ik graag.
3: Ja.
1: Ria, gefeliciteerd. Je hebt ze te pakken.
3: Dankjewel.
1: Die unieke Radio 10 sokken. Veel plezier ermee. En geniet van je avond nog, hè.
3: Dankjewel. 10.

0: met een teken uit Zweden. En dat teken was van Ezel Bees.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Ja, er is inmiddels een slikker gegeven aan de Top 4000 Bingo Molen. Heb ik even geleend van Edwin Houwand, die je vanaf 9 uur hoort met de beste Top 4000 Classics. Maar nu even de focus op de 4000 balletjes. Hè? Ja, ja, daar gaan ze. Welke komt er naar beneden rollen? Nou, dat is de Bingo Bal met het volgende nummer.
2: 3604.
0: Hallo? 3604, nou weet ik het nog niet.
2: 3694.
0: Al gelukkig, helemaal compleet. En daar stond afgelopen jaar James Blunt. Dus als je vanavond nog...

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer van minder. Simpel.
19: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer knallen hoor met die top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur. Hier is Frans van der Beek.
22: Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. De politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.

Like Frankie said, I did it my way. Knipoogt Bon Jovi naar, nou ja, dat liedje My Way. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk een knipoog op de radio, hè? Op de radio.

op de kalender, juli. En vandaag is het precies de dag waarop de eerste mens voet op de maan zette. Ja, Neil Armstrong en Buzz Aldrin, Apollo 11. Ja, dat was op 20 juli in 1969. Dus ik dacht, nou, leuk om daar muzikaal even bij stil te staan door een liedje uit de Top 4000 te draaien waarin The Moon voorkomt. En dat zei er nog wel wat, hoor. Ik noem daar een moondance, To the Moon and Back.

Rising. Ja, nou, welke moet dat volgens jou worden? Ik zou zeggen, laat vooral van je horen via de Radio 10 app. En dan selecteer ik er eentje. Dus welk liedje met Moon in de titel moeten we gaan draaien? Laat maar horen. Gaan we ondertussen.

0: really do.
1: Radio 10, Shanice, I love your smile. En zo is het, hè, want een glimlach kan meer doen dan 1000 woorden. Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat glimlach niet alleen invloed heeft op de mensen om je heen, maar ook op jezelf. Want je hersenen koppelen een glimlach aan een positief gevoel, waardoor je stemming net een klein setje de goede kant op kan krijgen. Dus, zou ik willen zeggen, niet zo lelijk kijken aan de andere kant van de radio. Nee, ik wil hier naartoe. Ja. Heerlijk. Kijk, zo wil ik het horen. En dat houden we dan vol tot het eind van de avond. Want anders word ik boos. En geloof me, een boze Edwin, dat wil je niet. Vraag maar aan mijn collega's. Top 4000 Classics, nu de Tears of Fears.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: jaren.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel, alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Dylan, hè. In dit geval gedaan door Adele. Make you feel my love.
1: Top 4000.
0: Classic. Goh, ik zat er helemaal in, zeg. Maar er zijn nog veel meer grote artiesten die dit hebben gecoverd, hè. Billy Joel bijvoorbeeld ook. En Kelly Clarkson. Neil Diamond heeft er ook een versie van opgenomen. Maar, naar mijn gevoel, hebben we net wel naar de beste versie zitten luisteren. Oké, even terug naar waar ik het eerder vanavond over had. The First Man on the Moon. Ja, dat was deze dag, hè. 20 juli, nou ja, 1969, maar precies dus op deze dag. Neil Armstrong en Buzz Aldrin met Apollo 11. Dus ik dacht, nou, leuk om daar muzikaal nog even bij stil te staan door een liedje uit de Top 4000 te draaien, waarin The Moon ook daadwerkelijk voorkomt. Moondance

0: Goedenavond, Edwin.
1: Ja, ik heb een hoop suggesties binnengekregen, waaronder ook... Ja, en dat is een beetje vals spelen, dat kan ik niet doen. De Moonwalk, daar kwam iemand mee. En dat is natuurlijk geen liedje. Ik moest een liedje hebben met Moon in de titel. Maar de Moonwalk van Michael Jackson, daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Ja, ik heb er gewoon eentje uitgepakt. Het wil niet zeggen dat daar ook de meeste stemmen voor binnenkwamen, maar stiekem vind ik dit ook gewoon een heel leuk liedje waar jij mee komt. En dat is de Raw Band, hè?
0: Ja, de Raw Band. Clouds Across the Moon. Het is een leuk verhaal. Als je moet je luisteren wat het over gaat.
1: Ja, precies. Er is een vrouw die krijgt volgens mij één keer per jaar krijgt ze de gelegenheid om even met de man te bellen. En dan komt er op een gegeven moment een soort van telefonist. Komt er tussen van jongens, nu is het klaar. En het leuke is, die vrouw die je hoort is ook daadwerkelijk... de vrouw van de man die het liedje gemaakt heeft. En die je dan ook... Dus dat geeft toch nog een extra dimensie, zeg maar. We gaan ervan genieten, de Raw Band.
0: Ja, lekker. Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 2.

0: Bel Helene.
1: Ja, behalve dit liedje kun je qua Bel Helene ook nog bij iets anders uitkomen. Het is namelijk ook een dessert, hè? Of, zoals ik dan meestal zeg, een lekker toetje. En in dit geval van een Bel Helene. Hebben we het dan over een klassiek Frans dessert met peer, vanille-ijs en warme chocoladesaus. En toen ik daar net over na zat te denken, moest ik ook weer even denken aan een Nederlander die ik jaren geleden in Frankrijk, tijdens een vakantie, ooit eens hoorde roepen op straat dat hij nog een toetje wilde. Op zijn Frans. Die Nederlander had zeker iets te veel gedronken die avond. Hij liep zwalkend over straat dat te roepen. En hij maakte daar dan ook van, dat vond hij zelf heel lollig, en ik ook, je veux un toetje. Oftewel, ik wil een toetje. Nou, ik ga binnenkort weer naar Frankrijk, dus ik weet nu al dat ik hem weer ga gebruiken. Je veux un toetje. Top 4000 Classics. Nu met de Commodores en even fluiten. Ja, nou, jij ook nog eventjes. Nou, kom maar. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Dit is Brick House.

trouwens, de Commodores en Brick House. Ja, ik weet niet of Bart daadwerkelijk in een romantische bui is, maar feit is wel dat hij appte voor deze prachtige nummer van Billy Ocean. Dit is

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Zometeen met de top 4000 classics. Onder andere muziek van Casey en de Sunshine Band en U2. En Level 42 staat ook klaar. Nu is het Radio 10 nieuws van 10 uur.
19: Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan dat nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.

0: vastgehouden.
1: Nee, maar wat we wel weten is dat het ergens later dit jaar zal moeten gaan verschijnen.
0: Goed, tweede uurtje van de Classics voor deze maandag. En heb je een suggestie?
1: Een liedje uit de lijst waarvan je zegt van nou, die zou ik graag willen horen.
0: Laat dat dan vooral ook weten via de Radio 10 app. Zo komen we straks bijvoorbeeld tot Avalon van Roxy Music op verzoek van Inge. Verder hebben we ook muziek van The Corrs. Zometeen Sabrina Carpenter. En nu eerst een van de 8 doteringen die Casey en de Sunshine Band had in de afgelopen editie. En dan hebben we het in dit geval over nummer 1479.
1: Ah, je hebt hem al herkend.

beetje. Het is een Italiaanse uitvinding. En het is afgeleid, ja, ik ben er even ingedoken, afgeleid van het werkwoord, en daar heb ik op geoefend, esprimere. En dat betekent vrij vertaald zoiets als uitpersen. En dat verwijst natuurlijk naar de hoge druk waaronder het water door de koffie wordt geperst om vervolgens tot een sterk bakje koffie te kunnen komen. Ja, aan duiding geen gebrek. Top 4000 Classics, nu met Roxy Music. Ik had het er net al even over. Inge, jij vroeg erom via de Radio 10.

10. Sabrina Carpenter, Espresso. Ja, het gaat over zelfvertrouwen, aantrekkingskracht en iemand zo gek op je maken dat hij letterlijk wakker van je ligt. Dus ja, de titel Espresso is een vorm van beeldspraak, hè, in de zin dat zij iemand wakker houdt zoals cafeïne dat doet. Overigens, Espresso, het woord verraadt het al.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De grootste hitlijst aller tijden.
4: Edwin Ouwehand.
5: Zometeen doen we 4 seizoenen in één dag. Maar eerst hebben we Bruce en zijn

Round the House. Four seasons in one day. Dat is ook zo'n typische uitspraak uit de omgeving van het Australische Melbourne. En laat Crowded House nou juist in die stad zijn opgericht. En daar zeggen ze dus wel eens dat je alle vier de jaargetijden op één dag kunt meemaken. Dat weer gaat van links naar rechts. Overigens, Crowded House nog altijd actief, hè? Maar dit is ook wel leuk. Dit najaar, op 9 oktober, staan Neil en Tim Finn weer samen op het podium met Split Ends tijdens de Grand Prix van Singapore. Ja, de band waar het voor de twee broers allemaal mee begon. Ze gaan weer optreden. En op vrijdagavond in dat raceweekend zullen ze daar staan. Top 4000 Classics. Zometeen met Agda en de Munich. En nu eerst...

0: dan ben ik Ren, Lenny Ren.
1: Ja, ze zijn helemaal terug, hè. Nadat ze in 2015 uit elkaar gingen, besloten ze in 2023 om gewoon maar eens te gaan kijken of het gevoel er nog was.
2: Nou, dat was er.
1: Die reunieconcerten, nou, dat ging ook als een dolle. Die waren in no time uitverkocht, er kwam nieuwe muziek. Begin dit jaar brachten ze nog CD van mij uit, samen met Ronnie Flex. En dit najaar staan ze opnieuw in de Ziggo Dome met een paar concerten. Top 4000 Classics, zometeen met Starship. En nu Kenny Loggins.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zo meteen bij de top 4000 classics. Onder andere muziek van Etta James, Niles Barkley en Brian Adams staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het Radio 10 weer door weer online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
2: Radio 10.

Maar ja, een naam die eraan werd gegeven door het duo dat dit liedje produceerde. In het begin werd er nog wel eens een link gelegd met een Amerikaanse basketballer, Charles Barkley. Maar Niles Barkley is wat dat betreft een fictief persoon. Goed, derde uur show weer voor de Classics. Met straks onder andere nog Jason Derulo, John Cooker Mellencamp. Met echt een heel lekker liedje. Zometeen Phil Collins. En nu eerst Etta James. Met een duidelijke recht toe recht aan boodschap. We gaan namelijk voor nummer 2549 van afgelopen december. En dan hebben we het over I Just Wanna Make Love.

Radio 10. True Colors. Cyndi Lauper zette hem in de jaren 80 neer als ja, echt wel iets breekbaars. Bijna fluisterend deed ze dat. En jaren later dacht Phil Collins, hey, dat ga ik ook proberen op mijn eigen manier. Ook omdat hij een grote bewondering had voor het liedje. En hij heeft ook wel eens gezegd, ik cover alleen maar nummers als ik er ook echt iets persoonlijks bij voel. Top 4000 Classics, nu met John Cougar Mellencamp. Officieel was het in die tijd nog John Cougar trouwens, omdat ja, dat was nou eenmaal zijn artiestennaam toen. Maar dan merk je tijdens het liedje helemaal niks van. Dit is zo lekker. We gaan voor Jack and Diane.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: een tikkie anders doet.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

Start singing. Nou, de deze hoor. Gisteren zat ze er weer lekker in. Nee, maar Madonna heeft een heerlijk weekend achter de rug. Daar houdt ze van. Gisteren stond ze namelijk op misschien wel het grootste podium ter wereld. Tijdens de allereerste halftime show ooit van een WK-finale. Ze opende de show en ze werd het veld opgebracht door, dat is wel leuk, door de Braziliaanse voetballegendes Ronaldo en Ronaldinho. Nou, dat leverde veel reacties op, omdat niemand die combinatie zag aankomen. Maar het past wel helemaal in het plaatje, want als je Madonna bent, laat je natuurlijk niet afzetten door een of andere buschauffeur of zo.

George Michael, One More Try. Ja, eigenlijk is dit geen gewoon liefdesliedje. Het gaat over iemand die zo vaak gekwetst is in de liefde dat hij bang is geworden om zich opnieuw aan iemand te geven. En je hoort hem eigenlijk de hele tijd twijfelen, tot hij aan het eind toch besluit om het nog een keer te proberen. En ja, dat is ook wel mooi aan het nummer. De titel One More Try hoor je daarom pas helemaal aan het einde. Top 4000 Classics, nu met The Pharrells.

Gaga and Bruno Mars and Die with a Smile. En daarvoor Tavares and Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, zo is zo'n maandagavond alweer voorbij gevlogen. We gaan alweer richting de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht toe. Wat mij betreft graag tot morgenavond 9 uur voor een nieuwe Classics. En ja, ik heb deze nog voor je. Swing Out Sister, You Are My Mind.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
4: Oh, ja, nee, ben op weg!
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm.
7: Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het Radio 10 weer door weer online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
19: Radio 10.

Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het Radio 10 weer door weer online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. Radio 10.

In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het Radio 10 weer door weer online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. Radio 10.